0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker!

0: van de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, Marieke zit al te gleden, hoe oost een hoge brug. Die moest er ooit zo staat jou. En dan ook weer terug.
1: Hou smeugels.
0: Ze stond op te de diepen in een nieuwe slee. Oh, Marieke zei hou in hemelsnaam, kom wie nou Ikea.
1: Dit is de keer dat ze er ooit zeven gleden, Tony Bell.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Manik Jampersen met het NOS Journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er wordt vandaag dus gestaakt in het streekvervoer, ook in onze regio. Buschauffeurs van Q-Bus leggen het werk neer voor een betere cao. De treinen rijden wel gewoon. Het noodlijdende Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen sinds het nieuws dat het centrum failliet dreigt te gaan. Op de crowdfundingspagina voor het Zeehondencentrum was vanochtend al ruim 250.000 euro binnen van de benodigde 2,8 miljoen. Emeritus hoogleraar regionale economie Jouke van Dijk vindt dat de provincie en gemeente het Hogeland het WEC moeten redden.
5: Er ligt een investering van 30, 40 miljoen, veelal met publiek geld. Dat kun je toch moeilijk gewoon sluiten en niks meer mee doen. En het gaat om een paar miljoen. Dat is toch wel heel weinig om dit gewoon kapot te laten gaan.
4: En bij een steekincident na een vechtpartij voor het hoofdstation in Groningen is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, wakker worden op woensdag. Stakingsdag vandaag in het streekvervoer. Rijden er bussen? Ik ga er zo meteen gelijk over praten.

0: met een matige west- tot zuidwestenwind. Met vandaag in de ochtendploeg Sergio in het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Rob, je zei het al, er is vandaag een staking in het streekvervoer.
2: Ja.
0: Laten we daar gelijk maar eens even over gaan praten. Want het draait allemaal om een betere CAO. En buschauffeurs leggen daarom het werk neer. Niet alleen vandaag. De bedoeling is, als er geen schot in de zaak komt, dat ze dat tot het eind van het jaar iedere week een dag doen. Welke gevolgen heeft dat voor jou als je vandaag met de bus wil gaan? Ik ga erover praten met Laurens Hovenkamp. Hij is regiodirecteur van Q-Bus. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: De hamvraag is, zullen we gelijk dan maar doen. Rijden er bussen namens Q-Bus vandaag?
3: Die vraag kan beantwoord worden met ja. Er rijden bussen van Q-Bus vandaag. We zijn vanmorgen uitgereden met de mensen die inderdaad niet staken.
0: En om hoeveel mensen gaat het dan die wel rijden?
3: Ja, dat verschilt per vestiging. We hebben natuurlijk meerdere vestigingen in ons gebied. En dat verschilt per vestiging. Wat we dus echt zien is dat niet alle bussen uit gaan rijden en kunnen rijden. En dat is ook echt belangrijk om, als je je reis wil plannen, om dat ook vooral te doen via de reisplanners. Die houden we heel actief bij.
0: Ja, maar hebt u ongeveer een beeld dan wat de opkomst is qua stakingspercentage?
3: Nee, daar hebben we geen algemeen percentage van. Dat wordt in de loop van de ochtend wordt dat verder duidelijk.
0: Ja, maar betekent dus dat een aantal buschauffeurs wel gewoon wil rijden vandaag? Betekent dat zij dan hun eigen diensten draaien? Of gaat u ook een aantal belangrijke diensten laten rijden en andere laten vervallen bijvoorbeeld?
3: Nee, de uitgangspunt is echt dat een chauffeur die opkomt en die bereid is om te gaan werken, dat die de dienst rijdt die hij ook heeft gekregen. En dat is ook zo vastgelegd en daar mogen we ook niet in switchen en dat doen wij ook niet.
0: Anders zou die een stakingsbreker zijn waarschijnlijk.
3: Ja, dan zou dat een stakingsbreking zijn en dat is gewoon niet wat wij doen. En dat maakt dus ook dat wij niet goed kunnen voorspellen welke diensten en welke lijnen vandaag wel en niet rijden. Maar zodra wij dat weten, zodra wij iemand zeg maar op pad sturen, zetten we dat in de reisplanners.
0: Ja. Hoe kijkt u als, u bent natuurlijk de werkgever, hoe kijkt u als Q-Bus aan tegen deze staking?
3: Ja, kijk, deze staking is natuurlijk een komen voor vanuit de landelijke CAO-onderhandelingen. En het uitgangspunt voor ons is en blijft eigenlijk iedere dag en ook op deze stakingsdag om zoveel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk te rijden. En dat kunnen we op dit moment niet doen. En dat vind ik het lastige aspect eraan. Dat wat we iedere dag proberen, de reiziger op een goede, veilige manier van A naar B te brengen, op tijd. Dat kunnen wij vandaag niet doen.
0: Nee. Nee, dat snap ik, maar hoe kijkt u aan tegen de eisen van uw personeel natuurlijk ook, de buschauffeurs?
3: Kijk, het zijn niet alle buschauffeurs. Hè. Kijk, arbeidsvoorwaarden die zijn belangrijk voor iedereen. Die zijn belangrijk voor de medewerker, maar die zijn ook belangrijk voor de werkgever. En tegelijkertijd denk ik dat de onderhandelingen die moeten aan de onderhandelingstafel plaatsvinden. En dat is eigenlijk waar het opgelost kan worden. Staken is een vrij fors middel. En ik geloof gewoon dat de onderhandelingstafel de plek is om dit te bespreken.
0: Ja, want er komen nog meer stakingsdagen aan, is de bedoeling.
3: Vanuit de bonden is aangegeven dat zij in de aankomende periode vaker zouden willen gaan staken.
0: Ja, hoe kijkt u daar tegenaan dan?
3: Ja, hetzelfde.
0: Ja.
3: Kijk, bij elke staking, het is een recht, maar het is tegelijkertijd ook wel een uiterst middel. Ik denk niet dat het opgelost wordt met een staking. Ik denk dat de gesprekken moeten gevoerd worden aan een onderhandelingstafel. Uiteindelijk is daar waar we eruit moeten komen. En goede arbeidsvoorwaarden zijn voor de werkgevers, maar ook voor de werknemers, zijn van belang. En die moeten we gaan zoeken gezamenlijk.
0: Ja, nou, een staking wil wel eens werken om de boel open te breken en toch weer om tafel te gaan, hè?
3: Ja, wat hier met name parten speelt is natuurlijk de combinatie van beide. Hè? Dus de financiële druk die op de sector zit. En goede arbeidsvoorwaarden. Ja, nogmaals, de oplossing zit hem denk ik echt aan de onderhandelingstafel.
0: Vandaag rijden er dus wel bussen, maar niet zoals we dat gewend zijn. Zullen we later vanochtend nog even een keer met elkaar bellen? Dan hebt u misschien wat meer beeld over welke bussen nou wel of niet rijden.
3: Dan ga ik mijn best doen om daar een beeld van te krijgen.
0: Prima, spreken we u later vanochtend weer.
3: Dank u wel. Gaan we doen.
0: Voor dit moment.
3: Ja hoor.
0: Laurens Hovenkamp is regiodirecteur van Q-Bus.

0: Jonas Blue en The Edge of Desire. Het is 14 minuten over 6 in de ochtendploeg op Noord.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Vandaag is dat Geo Springsma uit Bedum. Geo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Even checken, je hoeft niet met de bus vandaag?
2: Nee, hè?
0: Nee, dat scheelt dan?
2: Nee, ik ben geen busreiziger.
0: Wat zeg je? Nee, nee, hè?
2: Nee, hè?
0: Altijd
2: nee.
0: Met de auto?
2: Altijd de auto, ja zeker.
0: Ja, waarom?
2: Ja. Als ik hier over de weg moet, dan is de bus vind ik ook helemaal niks.
0: Nee, dat is waar.
2: Je zit altijd op plekken waar, waar bijna geen bus komt. Dus,
0: ja, want je bent kraammachinist.
2: Ja.
0: Ja, waar moet je vandaag naartoe?
2: Nou, ik ga eerst even naar Groningen. Daar staat mijn kraan nog. En dan ga ik eerst even op transport naar Veendam. En dan gaan we daar binnen een paar dagen aan het werk.
0: Oké, dat transport doe je ook zelf?
2: Ja, er zit een wielmonder, dus hij, ja. Hij kan zelf rijden.
0: Ja. maar hoe hard kan hij dan?
2: Tussen 37, 37, 38 kilometer per uur.
0: Maar dan gaat hij niet op een dieplader of zoiets? Je gaat gewoon zelf rijden?
2: Ja hoor.
0: Ja. En dan moet je allemaal via de B wegen?
2: Ja. Maar dat geeft niet. Dat zie je ook nog van de wereld.
0: Dat is waar, ja. Maar dan ben je wel even onderweg als je van Groningen naar Veendam moet en op dat tempo.
2: Een uur denk ik.
0: Ja.
2: Zoiets.
0: Ja. En wat staat je in Veendam te wachten? Weet je dat al?
2: Nou, daar gaan we weer naar het gemeentehuis. Ik ben een paar weken geleden al geweest. En nou gaan we weer verder daar wel. Dat is een stuk uitbreiding van het gemeentehuis. Dus daar wat ontvragen voor de bouw, zeg maar.
0: Ja, en wat is dan jouw rol? Wat moet je doen? Moet je vandaag breken of moet je juist dingen gaan laden en brengen, zeg maar?
2: Nee, wij gaan de fundering uitvragen van, zeg maar, voor de nieuwbouw.
0: Ja.
2: Dus dan gaat straks weer de timmerman straks weer de fundering in kan leggen. En dan, als dat weer klaar is, dan komen wij weer terug. En dan gaan we weer alles weer aanvullen, zeg maar.
0: Ja, want bij klussen vind ik het breken het makkelijkste deel en ook het leukste deel. Maar dat steekt natuurlijk best wel nauw wat jij moet doen. Je kunt niet zomaar je gang gaan. Je moet wel echt heel nauwkeurig werken, denk ik.
2: Ja, dat gaat op de centimeter, 20 centimeter nauwkeurig.
0: Ja. Ja, precies. Dus dat is wel vakmanschap.
2: Ja, best wel.
0: Ja.
2: Ja. Maar dat maakt het leuk, hè?
0: Nee, ja, precies. Want anders is het ook maar wat aan het klooien natuurlijk. Dat wil je ook niet.
2: Ja.
0: Zeg Geo, maar ik bedenk me nu ineens iets. Hè? Jij rijdt nu zometeen van Bedum naar stad.
2: Ja.
0: Dan stap je in de kraanwagen. Die breng je naar Veendam. Hoe kom je dan vanuit Veendam vanavond terug?
2: Nou ja, daar heb ik... Ik hoop dat ik daar een goede collega voor heb die mij weer terug wil brengen.
0: Ja. Maar anders hebben we nog wel een probleempje.
2: Ja, dat moeten we lopen. Dat lijkt me niet handig. Maar goed, nee, meestal is er wel iemand die mij weer... Die mij weer op die plek brengt.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ze hebben me nog nooit laten staan.
0: Oh, daar komt dat vandaag ook goed. En het wordt vandaag mooi weer ook nog eens een keer, zegt Harma. Hè. Droog blijft in ieder geval, dus dat is wel lekker.
2: Ja, een paar mooie dagen in principe dat ik dat goed bekeken heb.
0: Ja. Beter dan gisteren?
2: Ja. Nou, gisteren viel dat ook wel mee. Een beetje nat.
0: Maar een beetje somber vond ik het gisteren.
2: Ja.
0: Dat wel.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, ik wens je een mooie werkdag vandaag, Geo. Op nog run.
2: Ik wens jullie hetzelfde. En een goede uitzending verder.
0: Dankjewel. Tot allemaal, hè.
2: Goed zo.
0: Mooi.
1: De Vroege Vogel.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: Reggae in de vroege ochtend op Radio Noord. Bob Marley en The Wailers en Three Little Birds. Zometeen hier het Groningse nieuws. Nu eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder waren gesneuveld. Daardoor hoeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND straks geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over hun verblijf in Nederland. En verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze delicten plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Eerste Kamer stemde er gisteravond mee in. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkels van Albert Heijn weer volledig kunnen worden bevoorraad. De meeste systemen in de bevoorradingscentra worden wel weer opgestart. Door een cyberaanval zijn er al dagen problemen, vooral verse producten. Zoals groenten, fruit en vlees zijn lastig te krijgen. Hoewel deze mevrouw nog best wat in haar mandje kon stoppen.
1: Ik verbaas me hoeveel de lichte mensen zeggen allemaal lege schappen. Ja, nou zo erg is dat niet, vind ik.
0: Gisteravond was er bij verschillende distributiecentra nog wel weer beweging. Maar het kan nog wel even duren voordat alles weer normaal is. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of het nou om een hekpoging ging of niet. Een knobbel die was aangetroffen op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig, meldt het Vaticaan. De religieuze leider werd gisteren succesvol aan zijn long geopereerd. Daarbij werd het onderste deel van zijn rechter long verwijderd. Een woordvoerder van het Vaticaan sprak eerder verwachting uit dat de paus een week nodig zou hebben voor het herstel. Naar verwachting zal dat wat langer gaan duren. En PSV verloor gisteravond de tweede poolwedstrijd in de Champions League. Uit bij RB Leipzig werd het 1-0 voor de Duitsers. En was voor de Eindhovenaren nog wel een grote kans om op voorsprong te komen, was te horen bij Ziggo Sport.
2: En PSV krijgt een penalty. En dat is even lekker. Ilicic tegen Van der Voort. Oeh, niet uitgepakt.
0: Nee, 1-0 verlies dus volgende week. Wacht PSV opnieuw een uitwedstrijd dan tegen Porto. En als gezegd, zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
3: Ja, dan meer over de steunacties voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, Lauwershoog.
0: Hoi naar Milo.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
3: Het is precies 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
4: Goedemorgen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Ook in onze regio leggen chauffeurs van Q-Bus het werk neer voor een betere cao. Sommige chauffeurs doen niet mee aan de staking. Regio-directeur Laurens Hovenkamp van Q-Bus vertelt hoeveel bussen er vandaag wel rijden.
5: Ja, dat verschilt per vestiging. We hebben natuurlijk meerdere vestigingen in ons gebied. En dat verschilt per vestiging. Wat we dus echt zien is dat niet alle bussen uitgaan rijden en kunnen rijden. En dat is ook echt belangrijk om, als je je reis wil plannen, om dat ook vooral te doen via de reisplanners. Die houden we heel actief bij.
4: Voor de duidelijkheid, de treinen van NS en Arriva rijden vandaag wel. Het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen sinds het nieuws dat het centrum failliet dreigt te gaan. Op de crowdfundingspagina voor het Zeehondencentrum was vanochtend al een bedrag binnen van ruim €255.000. Het WEC heeft een bedrag nodig van 2,8 miljoen om te overleven. De GoFundMe-site is te bereiken via de eigen website van het Werelderfgoedcentrum. Intussen is er ook een petitie gestart waarin de gemeente Het Hogeland en de provincie worden opgeroepen om het WEC en daarmee het Zeehondencentrum niet te laten verdwijnen. Die was vanochtend door bijna 27.000 mensen ondertekend. Emeritus hoogleraar regionaal economie Jouke van Dijk vindt dat de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland het Werelderfgoedcentrum moeten redden. Het staat op de rand van het faillissement. Dat moet voorkomen worden, vindt Van Dijk.
6: Dit soort dingen hebben we nodig. Groningen wil de vrije tijdseconomie stimuleren. We hebben hier een werelderfgoed Wadden. Nou, daar past dat WEC heel goed bij. Het is ook mooi dat het er gekomen is. En ja, als het nu failliet gaat, dat zou doodzonde zijn.
4: Bij een steekpartij op het stationsplein voor het hoofdstation in Groningen is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. De politie werd even na 9:00 gealarmeerd voor een vechtpartij waarbij meerdere mensen betrokken waren. Bij aankomst op het plein trof de politie 1 gewonde aan. Die is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later kon de politie ook een verdachte aanhouden. Agenten zetten enige tijd een groot gedeelte van het stationsplein af met linten. Koen Schuiling hoort vandaag of hij ook in hoger beroep wordt veroordeeld voor schennis van de eerbaarheid. Een vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat de oud-burgemeester van Groningen zichzelf bevredigde achter het stuur van zijn auto. Om 14:15 vanmiddag doet het gerechtshof uitspraak. Bij Schuiling zal de spanning groot zijn, denkt verslaggever Daniel Telen.
7: Dat er een geldboete van €250 boven zijn hoofd hangt, dat zal Schuiling een zorg zijn. Hij heeft een grote staat van dienst in het openbaar bestuur en wil daarom absoluut niet herinnerd worden als de burgemeester die gemasturbeerd zou hebben op de A7. Volgens Schuiling gaat het om een enorm misverstand en heeft hij in de verste verte niet gedaan waarvan hij verdacht wordt.
4: En een elektrische scooter is gisteravond uitgebrand op de Zuilen in de stad Groningen. Bij de brand raakte niemand gewond. Brandweer kon niet voorkomen dat de scooter volledig door het vuur verwoest werd. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel, Rob.
8: De Ochtendploeg
9: met Edwin Pasveer.
3: Goedemorgen, straks reacties op ons lopend vuur van gisteren. Dat ging over het drinkwatergebruik. Kun je daarop besparen? Zometeen de reacties die binnenkwamen. En rond 7:15, Harma met het weer.
10: Goedemorgen Edwin, hi, hallo.

0: van knijpen stem, die man, hè. Cameo en word up.
1: Lopend vuur.
0: Ja, is water uit de kraan voor alle Groningers in de toekomst nog wel vanzelfsprekend? Groningen moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Want als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in onze provincie er nu al zouden staan, dan was er niet genoeg drinkwater voor iedereen. Daarvoor waarschuwt het waterbedrijf Groningen. Voor eerder deze week uitgebreid al over hier in de ochtendploeg. Nou, de winningcapaciteit zal uitgebreid moeten worden. Daar gaan ze mee aan de slag. Maar ze wordt ook gezegd van ja, misschien dat we ook met z'n allen wat minder water kunnen gebruiken. Even ter idee. Een kwart van ons drinkwater wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet. En nog eens 30% gaat naar de douche. En dus moeten we met z'n allen proberen minder water te verbruiken. Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Zeg, we hebben allemaal binnengekregen aan reacties.
2: Nou, toch wel veel tips ook. Bijvoorbeeld Marianne, die zegt ik doe mijn best zo weinig mogelijk water te gebruiken. En de tip die ze daarbij heeft, want alle kleine beetjes helpen, schrijft ze. Ze giet het water uit het bakje van de wasdroger in het zeepbakje van de wasmachine. Zo wordt het water nog een keer gebruikt. Nou, dat zijn weer tips waar we misschien iets mee kunnen doen, Marianne. Dankjewel. En Harry Veld die zegt er kan best meer bespaard worden. Bijvoorbeeld door een grenstax in te voeren. Zoveel aantal kubus per persoon per jaar. En mensen die lukraak de tuin sproeien, het zwembad verversen, ja, die zullen dan meer moeten betalen als ze daar overheen komen.
0: Ik zat er nog even over na te denken, want deze kwam gisteren inderdaad ook naar voren. Dan zou je dus vanuit de overheid bepalen hoeveel water iedereen per persoon mag gebruiken. Dat wordt een interessante discussie.
2: Nou ja, dan gaat het water eigenlijk weer op de bon natuurlijk. Hè? Dan weet je ook precies hoeveel er gebruikt wordt. Ja, en hij voegt er nog aan toe, deze Harry Veld, dat ook de bedrijven die heel veel water verbruiken, daar ook meer voor zouden moeten betalen.
0: Datacenters.
2: Ja, Oets Offeringa heeft ook gereageerd. Als iedereen de kraan uit zou doen tijdens het tandenpoetsen en niet een half uur onder de douche zou gaan staan, maar gewoon een minuut of 5, nou 10 mag dan ook nog wel van hem, dan zou het al een heleboel schelen. En Jeannette komt weer met een goede tip. Zodra ze de douche aanzet, is het water nog niet meteen warm. Dat water vangt ze dan op en kan ze dan later nog weer opnieuw gebruiken. Ja, dat is natuurlijk water wat je zomaar weggooit eigenlijk, hè, waar je niks mee doet.
0: Tenzij je de dag begint met een koude douche. Dat schijnt heel gezond te zijn.
2: Is dat zo?
0: Ja, ik ga dat niet doen. Maar dat schijnt heel gezond te zijn. Nog even een koude douche en dan pas die warme te pakken.
2: Wie weet.
0: Ja, jullie ook niet, hè?
2: Nee, helemaal niks. Jan die zegt ook, natuurlijk moeten we zuinig zijn met water. Maar ja, ik hoor niemand over al die zwembaden die hier bij huizen staan. En als die gevuld moeten worden, daar gaat toch ook een aantal liter in, zegt Jannie Dik. Ja, volgens mij ook, Jannie. Dat is een heleboel water wat erin gaat. Harma die schrijft, ik ben al zo zuinig mogelijk met water. Maar het gaat net als met energie tot een bepaalde hoogte. Verder kan en wil ik niet bezuinigen daarop. Jannie Douwers bespaart al heel veel op water. 2 keer per week onder de douche. En ze hebben een regenton. Nou, dan zou ik ook zo gauw niet weten wat je nog meer kunt doen, Jannie. Nee. Goed bezig.
0: 2 keer de week onder de douche, 1 keer in de regenton. En dan. Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Gisteren ons lopend vuur. Dank voor alle meningen weer. En dank ook voor je stem. Een beetje 50-50. 47% van de stemmen zijn eens. Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Goeie.

0: Will Smith en If You Wanna Stay, blijf dan bij ons. Dat is altijd een goed advies overigens. Bijna 7:15, Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, de ene dag is dan er niet, denk ik zo.
1: Nee, gelukkig maar.
0: Ja.
1: Het was gisteren maar een troosteloze dag. Ja, en het regende en je werd er kleddernat van. En al met al, ja, wat brengt het uiteindelijk op? Een dikke 2,5 mm in de stad. Gisteren werd 17 graden uiteindelijk nog loter in de middag. 10,5 graden op dit moment vrijwel onbewolkt. En de barometer die het behoorlijke stijging weer maakt. Stond gistermiddag om 1014 millibar. Nou inmiddels op 1025. Visvliet, 17 graden gisteren, 1 mm. 10 graden helder weer. Een zwakke westenwind en in roodschaal onbewolkt op dit moment 30 kilometer zicht. De stedens zijn mooi, zeg, boor met 11,5 groot. En gisteren 6 minuutjes de zon. Ja, dat had natuurlijk niks over. En ja, 17 graden werd het gisteren. Nou, vandaag in ieder geval droog. En de zon is er ook regelmatig bij. De wind die komt uit westelijk richting is maismotig met vanmiddag zo'n 15 of 16 graden. Vanavond en vannacht opklaren weer. 8 tot 11 graden als minimum. Er kan wat mistbank ontstaan. En morgen wordt een dag met nu voor wat zon. De wind motig tot vrij krachtige in het zuidwesten, brengt 17, 18 graden.
0: Dankjewel. Zometeen gaan we het hebben in Pieterburen over de toekomst van de opvang van zeehonden.

0: Shanna Spyro en Great Expectation. Ja, het is de week van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. Als er niet veel gebeurt, dan wordt binnen 14 dagen het faillissement aangevraagd van zowel het WEC als ook de zeehondenopvang. De zeehondenopvang die natuurlijk jarenlang in Pieterburen zat. Ronald Niemeijer ging gisteren Pieterburen in met de vraag: hadden ze hier eigenlijk wel weg moeten gaan?
1: Voor mij hadden ze hier ook mogen blijven. En om zo'n hele dure investering te doen, dat is de vraag of dat slim was.
2: Ja.
1: Dat weet ik niet.
2: Ja, blijkbaar niet.
1: Ja, blijkbaar zijn er dus wat problemen nu. Ik heb het gelezen, ja.
2: Ja, het had prima nog gekund naar Pieterburen, vindt u?
1: Wat mij betreft wel.
2: Ja.
1: Ja, echt wel.
2: Had het er heel anders voor gestaan?
1: Ja, misschien was het beter geweest.
3: Ja, ik vind, ze hadden hier gewoon zitten blijven moeten. Dit pand verbouwen en dan was het klaar geweest.
2: Was het goedkoper geweest?
3: Ook.
2: Ja.
3: En ik denk ook dat het meer gasten of klanten trokken had.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar dat huurde toch een beetje bij elkaar, hè? Ook de norm,
3: ja.
2: Hè?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Zeehondencentrum Pieterburen.
3: Ja. Laddergenot, Pieterburen, dat hoort toch allemaal bij elkaar.
2: Ja. Ben je verboosd dat ze failliet dreigt te gaan?
3: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar ik bedoel, de prijs is ook behoorlijk omhoog gaan. Er staat een pand van je welster daar, een kapitaalkost. En dan zie je dat er allemaal maar eens weer uit te krijgen.
2: Ja. En bent u er dan wel eens geweest, mevrouw, in het zeehondencentrum of niet?
4: Ja, zeker.
2: U bent er wel eens geweest?
4: Ja, zeker. Ja. Hartstikke mooi. En ik vind het eigenlijk heel educatief. En ik vind ook dat het voor de kindjes en met de ouders die er naartoe gaan, dat het heel belangrijk is dat we dat meegeven aan onze kindjes.
2: Ja. Dat kan niet meer in Pieterburen, want de zeehondencrisis zit er niet meer.
4: Nee, dat hoorde ik helaas. Zou niet moeten mogen in Nederland. Toch?
2: Want het had hier gewoon moeten blijven, vind ik.
4: Vind ik wel. Zeker weten. Iedereen weet het. Het is namelijk bekendheid.
2: Ja.
4: Ja.
2: Want het zit nu als Lauwersoog. Heel mooi groot pand. Het heeft meer dan 40 miljoen gekost.
4: Ja, geweldig.
2: En nou wat financiële problemen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ernstig, vind ik. Ja.
2: Ja.
4: Had niet, als het niet zo had geweest en iets goedkoper was geweest. Of helemaal niet. En hier gebleven had het nog beter geweest. Voor het geld kun je wel wat anders doen, denk ik.
0: Ja, Pieterburen gisteren, straks na 19:30... praat ik verder over het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. Wist je dat? De boom van het jaar in onze provincie staat? Waar? Dat hoor je na 7:00.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
3: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
2: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer... Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd. Rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
4: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
2: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: Er wordt dus vandaag gestaakt in het streekvervoer. Ook in onze regio leggen buschauffeurs van Q-Bus het werk neer voor een betere CAO. Regio-directeur Laurens Hovenkamp van Q-Bus adviseert reizigers de reisplans te raadplegen voor vertrek.
7: Er rijden bussen van Q-Bus vandaag. We zijn vanmorgen uitgereden met de mensen die inderdaad niet staken.
6: Bij een steekincident tijdens een vechtpartij voor het hoofdstation in Groningen is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen. De politie heeft een verdachte opgepakt. En een 44-jarige stadjer is aangehouden voor het bezet van soft- en harddrugs en wapenbezet. Het interventieteam van de politie onderzocht vorige week de woning van de man in de binnenstad. Daarbij werden meerdere kilo's drugs, meerdere wapens en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. Meer nieuws straks om 7:30.
8: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
9: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
10: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, even inklokken met in ons medisch bulletin. Zometeen Imca Marina, ze zit in het gips. En je hoort hoe met het gaat. Zomaar nu naar Toto. Nou, jeetje Edwin.
13: Radio Noord.
15: Ze hele prikklok kwijt, hier zie je hoor. Ja.

0: en Hold the Line, de band die nu toch een beetje van ons is. Gisteren mocht Femke al bekendmaken dat Toto onze kant op komt. 3 juli volgend jaar in het Stadspark. Deze band die al 50 jaar bestaat. Het is ook een anniversary tour, 50 years of Toto. We stonden al eerder in Groningen, in de jaren 90. 2 keer in Martini Plaza, toen nog een Martini Hall geheten. Maar ook nog een keer in 20 jaar geleden in de Eurohal in Zuidbroek. En een 10-tal jaren geleden in de Oosterpoort. En nu dus in het Stadspark. Vorig jaar, of eigenlijk dit jaar was dat natuurlijk nog afgelopen zomer. Snow Patrol, Kraantje Papi, Mumford & Sons. Vorig jaar Neil Young, Akda de Munnik bijvoorbeeld. En nu dus als eerste van die Summer Stage concerten Toto. Je moet wel even de portemonnee trekken als je naar het concert toe wil. Een kaartje kost 101 euro.
1: Zo.
0: Dicht bij het podium 160. Ik vind die 1 euro wel mooi erop. Dat je niet zegt het is 100 euro, nee. 101. Ja. Ja. Ja, je moet er wat voor over hebben. Er zal een drankje ook niet geheel gratis zijn. Het is woensdag vandaag, 14 oktober. Droge dag, zegt Hama, waarbij we de zon ook regelmatig gaan zien. En het 15 of 16 graden gaat worden. Nou, pak het medisch bulletin voor vandaag er even bij, Sergej. Jouw goede vriendin Imca Marina, dat mogen we gerust zeggen.
1: Ja.
0: Die heeft haar pols gebroken, hè?
1: Ja, heel sneu. Afgelopen weekend is ze gestruikeld door een tas die op de grond lag. En ja, heeft ze zich op willen vangen. Nou, dat is gelukt. Alleen, ja, ze ving zich op met de pols. En nou is haar pols gebroken.
0: Ja, dat is echt sneu. Ja,
1: heel
0: ja.
1: Sneu. Ja. En dan lees je direct op verschillende kanalen. Imca Marina gevallen, pols gebroken, moet alle optredens afzeggen. Dus ik denk, nou, ik ga maar eens even bellen.
0: Ja, want jij kent haar goed. Jij treedt ook wel eens met Rob, hè? Ja. Achter het koor, hè?
1: Ja, ja. Gelukkig heeft ze goed nieuws voor ons.
2: De geruchtenmachine is op gang gekomen. Ja, ik weet het. Ik heb mijn pols gebroken. Ik zit in het gips. Maar de boekingen gaan gewoon door. Ik ga gewoon doorzingen, want ik zing gelukkig met mijn stem en niet met mijn pols. En voor de rest, de boekingen lopen als een tierenlier. Dat vind ik fantastisch. En ik kom gewoon. Ik zie jullie allemaal. Ik ben nog lang niet klaar.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja. Ik zag haar gisteren ook nog ergens voorbij komen. En voor mij was het RTL Boulevard. Dat ze op haar arm liet zien hoe blauw de arm was. Toen zei ze van, daar heb ik nog op meer plekken, maar dat laat ik niet zien. Dat is namelijk mijn achterwerk. Ja. Dus ook helemaal blauw zijn ze erbij. Ja. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zomaar zeggen.
1: Ja, je kunt ten val komen, ja.
0: Struikelen door de hengsel van je tas.
1: Ja. Nou, ja.
0: Ja. Is wel even zoek mee, maar gelukkig gaat ze dus optreden. Ja, en dan nog dit, want we hebben een tijdje terug aandacht besteed aan de Rode Beuk bij de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum. Die deed toen mee aan de verkiezing van Boom van het Jaar. Stond toen op plek 5 ongeveer in die lijst. Een boom uit Utrecht voerde toen de ranglijst aan, maar toen kwam Expeditie Grun langs. En wat denk je? Ja hoor, verkozen tot Boom van het Jaar.
3: Ah, geweldig.
0: Zou het mee hebben gespeeld dat ze op tv zijn geweest. Zou zomaar kunnen.
3: Ja, een beetje aandacht, extra stemmen.
0: 6721 stemmen voor de Boom. De Cornulje in Utrecht eindigde met bijna 4000 stemmen op de tweede plek. Gevolgd door de Magnolia in Wageningen. Die echt veel minder stemmen trok op plekje 3. Ze zeggen ook dat de Beuk het moeilijk heeft. De Rode Beuk inmiddels stem. Door de droogte. Bijvoorbeeld, en ook door de klimaatverandering. En dat kunnen ze bijvoorbeeld zien aan de hoeveelheid beukennootjes die er liggen. Want de boom maakt er extra veel aan, zo zeggen bomenkenners daar, in de hoop op nakomelingen.
1: Oh.
0: Nou, onze felicitaties voor de mensen van de plaatselijke kerk daar waar de boom staat, de vrijwilligers. Misschien moet nog maar eens even gaan bellen om zo even te feliciteren, toch? Later vanochtend.
1: Dat is wel een idee, ja.
0: Ja, zal wel leuk zijn. In ieder geval onze felicitaties bij deze. Ga daar kijken, ga dat zien. De Rode Beuk bij de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum. Boom van het jaar.

0: I never knew love like this before. Je hoorde Stephanie Mills. Het is bijna 7:20. Dan wel 7:50. Mag je zelf weten van mij. En we gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een staking vandaag onder buschauffeurs. Ze leggen het werk neer. Het onvrede over de cao-onderhandelingen. En het is misschien wel niet de laatste keer dat ze staken. Want zo is aangekondigd, tot aan de kerst wordt er iedere week een dag gestaakt. Welke dag, dat maken ze kort van tevoren bekend. Onderhandelingen over een nieuwe cao liepen een paar maanden terug al vast. Draait onder andere om de hoogte van het loon en de werkdruk. En die staking staat niet op zichzelf, als gezegd. Het gaat nog wel een tijdje duren, als er niet weer onderhandeld gaat worden natuurlijk. Daar waar de werkgevers op hopen, liet regulier directeur Laurens Hovenkamp van Cubus eerder vanmorgen al weten bij ons in de uitzending. We hadden een maand geleden ook een stakingsactie.
2: Ja.
0: Toen ging het nog om...
2: Andere aanleiding was dat.
0: Dat was de bezuiniging op de sociale zekerheid. Dat is van tafel overigens. En nu gaat het dus om de cao van de buschauffeur zelf en de werkdruk. Nou ja, natuurlijk allemaal gegronde redenen om te gaan staken. Het gaat alleen wel best vaak gebeuren. Ik zat trouwens even de historie van ons deze dag, de grasduinen. Grappig weetje. Vandaag in 2004 was er ook een landelijke staking van bus- en treinpersoneel. Het draaide toen om bezuinigingsplannen van het kabinet Balkenende II voor sociaal beleid. Veel mensen namen toen een snipperdag. Toen kon je misschien niet zoveel thuiswerken. Nu is het advies om thuis te werken voor veel mensen. Ja. Lang niet iedereen kan dat.
2: Ja, geluk bij een ongeluk is wel natuurlijk dat het herfstvakantie is. Dus de scholen en de leerlingen, scholieren, et cetera, studenten worden niet getroffen.
0: Nee, maar volgende week wel.
2: Ja.
0: Als de staking dan doorgaat. En daar gaat ons lopend vuur namelijk ook over. Met de stelling, een wekelijkse busstaking gaat me te ver.
3: Ja. Nou, ik snap wel dat je voor je rechten op wil en mag komen. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar ja, als het heel vaak gebeurt, dan kun je ook de sympathie verliezen bij de klanten. En als chauffeur ben je toch wel het eerste aanspreekpunt ook van het bedrijf. Dus ja, ik hoop niet dat mensen de chauffeurs er persoonlijk op aan gaan kijken. Hè, als ze er op een gegeven moment echt last van krijgen. Want na een tijdje is het voor de reiziger ook wel gewoon heel vervelend.
0: Nou ja, ook omdat het niet aangekondigd wordt welke dag het is. Dus reizigers moeten best heel veel, ook als ze naar hun werk moeten, of volgende week wel naar school of studie, veel regelen steeds per week.
2: Ja, ja,
0: dat maakt het wel lastig.
2: Wekelijks één stakingsdag is wel veel.
0: Ja.
2: Ook al is staken een recht.
0: Ja. Het is een recht, maar het is wel een fors middel.
2: Ja.
0: Nou ja, laten we hopen dat ze eruit gaan komen. Dat ze aan de onderhandelingstafel weer schuiven. En dat
2: terug naar die tafel.
0: Ja, dat iedereen zijn zin ook krijgt. Dat het goed voor ze gaat. Een wekelijkse busstaking. Gaat me te ver, is ons lopend vuur.
3: Ja, laat ons weten hoe jij daarover denkt. En dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te bellen of te appen naar 050-3188-288. Of even naar de Facebookpagina van Radio Noord te gaan. Ook daar is het lopend vuur terug te vinden.
0: En stemmen zoals altijd. Via onze app en via rtvnoord.nl, dat is de site. 66% van de stemmen zegt eens, een wekelijkse busstaking gaat me te ver.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Nog even een paar jarigen, de man die jarenlang te zien was bij ons in de huiskamers. Paul Witteman wordt 80 jaar vandaag, felicitaties. Bas Muis is ook jarig. Stefano toch, in Goede Tijden, Slechte Tijden? Speelt hij ook al jaren in.
2: Ja, en hij was ook radiopresentator toch? Ja. Bij de collega's van Omroep West.
0: Ja, in de ochtend ook volgens mij, ja. 50 jaar geworden vandaag. En het is de verjaardag van Sir Cliff Richard.
3: Aha.
0: 86 is wel een hele mooie gelegenheid om dat plaatje weer tevoorschijn te halen. Dat hij ooit voor het goede doel maakte met de vier komieken van The Young Ones. Cliff Richard en Living Doll.
5: Look, everyone, he's coming through the doors.
6: Brilliant! He didn't even open them!
5: He's here!
7: Quick, Rick, do the speech.
8: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us,

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Ja. Het stond er wekenlang op nummer 1 destijds in de jaren 80 dit. Leuk op de verjaardag van Cliff Richard samen met The Young Ones en Living Doll. Terug naar het serieuze werk en zometeen het nieuws uit Groningen bijvoorbeeld. Rob, wat zit erin?
3: Nou, dan hoor je hoe partijen in het provincieparlement aankijken tegen het dreigende faillissement van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: Goed voor het water. En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
6: Het is precies 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er wordt vandaag dus gestaakt in het streekvervoer. Ook in onze regio leggen chauffeurs van Q-bus het werk neer voor een betere CAO. Sommige chauffeurs doen niet mee aan de staking en rijden vandaag wel. Zij worden door Q-bus niet op de belangrijkere lijnen gezet, zegt regio-directeur Laurens Hovenkamp van de vervoerder.
8: Uitgangspunt is echt dat een chauffeur die opkomt en die bereid is om te gaan werken, dat die de dienst rijdt die hij ook heeft gekregen. He, dat is ook zo vastgelegd en daar mogen we ook niet in switchen en dat doen wij ook niet. Dat maakt dus ook dat wij niet goed kunnen voorspellen welke diensten en welke lijnen vandaag wel en niet rijden. Maar zodra wij dat weten, zodra wij iemand zeg maar op pad sturen, zetten we dat in de reisplanners.
7: Q-bus adviseert reizigers om die reisplanners goed te raadplegen voordat ze op pad gaan. De coalitiepartijen in Provinciale Staten steunen het besluit van gedeputeerde staten om geen medewerking te verlenen aan een reddingsplan voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Volgens het provinciebestuur zijn hiervoor geen mogelijkheden binnen de wettelijke regels. Coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en VVD vinden dit jammer, zeggen ze tegen het ANP. Maar begrijpen de keuze en maken geen aanstalten die te wijzigen. De grootste coalitiepartij, de BBB, zegt dat er al te veel geld is gestoken in prestigeprojecten. De provincie verstrekte eerder bijna 7,8 miljoen euro subsidie voor de realisatie van het WEC. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de kwestie aan gedeputeerde staten. D66 wil het dreigende faillissement met spoed gaan bespreken in de Statencommissie van volgende week woensdag. Zometeen meer hierover als we met hoogleraar Jouke van Dijk en zeehondenmoeder Leni het Hart praten. Bij een steekpartij op het stationsplein voor het hoofdstation in de stad is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. De politie werd even na 9:00 gealarmeerd voor een vechtpartij waarbij meerdere mensen betrokken waren. Bij aankomst op het plein trof de politie 1 gewonde aan. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later kon een verdachte worden aangehouden. De politie zette enige tijd een groot gedeelte van het stationsplein af. Koen Schuiling hoort vandaag of hij ook in hoger beroep wordt veroordeeld voor schennis van de eerbaarheid. Een vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat de oud-burgemeester van Groningen zichzelf bevredigde achter het stuur van zijn auto. Om 14:15 doet het gerechtshof uitspraak. De spanning zal groot zijn bij Schuiling, denkt verslaggever Daniel Telen.
9: Dat er een geldboete van €250 boven zijn hoofd hangt, dat zal Schuiling een zorg zijn. Hij heeft een grote staat van dienst in het openbaar bestuur en wil daarom absoluut niet herinnerd worden als de burgemeester die gemasturbeerd zou hebben op de A7. Volgens Schuiling gaat het om een enorm misverstand en heeft hij in de verste verte niet gedaan waarvan hij verdacht wordt.
7: Een 44-jarige stadjer is opgepakt voor het bezit van soft- en harddrugs en wapenbezit. Het interventieteam van de politie doorzocht vorige week al de woning van de man in de binnenstad. Daarbij werden meerdere kilo's drugs, wapens en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. De stadjer is aangehouden. Hij is voorgeleid bij de rechtercommissaris en in bewaring gesteld. En het landelijke cybersecurity incident bij Albert Heijn zorgt ook voor lege schappen bij supermarkten in onze provincie. Vooral versproducten zoals groenten, fruit en vlees zijn moeilijker te krijgen. Volgens universitair hoofddocent Paul Buys gaat het ook gevolgen hebben voor andere producten als de problemen nog lang aanhouden.
10: We zien het nu vooral bij de producten die het meest vers zijn. En hoe langer dat duurt, hoe meer ook andere producten op zullen raken.
7: Albert Heijn zegt inmiddels begonnen te zijn met het opstarten van een deel van zijn IT-systemen. Eerst worden de systemen hersteld die te maken hebben met de winkelvoorraad. Volgens het bedrijf kan het een kwestie van dagen of mogelijk een week zijn voordat de schappen weer vol zijn. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of het ook slachtoffer was van een hackpoging. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Sensatie, spanning en acties. Dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
12: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land hadden hun financiële steun aan het Wereld Erfgoedcentrum moeten doorzetten, zegt econoom Jouke van Dijk. En hij vertelt zometeen waarom.
7: Goedemorgen.

0: That's the way, I like it, Casey and the Sunshine Band. Het is 8:08. Nou, je hoorde er al uitgebreid over deze week bij ons op Radio Noord. Het Werelderfgoedcentrum staat financieel op omvallen. Afgelopen maandag werd bekend dat de provincie en de gemeente Hoogeland geen financiële steun meer leveren. Binnen 2 weken moet er een oplossing zijn voor de problemen, anders gaat het WEC het WEC failliet. Ik ga erover praten met emeritus hoogleraar en econoom Jouke van Dijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zou u ervan vinden dan als het WEC failliet zou gaan?
1: Ja, ik zou dat heel erg jammer vinden. Het is juist de bedoeling om in onze provincie de vrije tijdseconomie te ontwikkelen. En dit zijn toch iconen die je voor hebt. Dat geldt niet alleen voor dit WEC, maar bijvoorbeeld ook voor het Forum in de stad en voor een ploegenmuseum. De toeristische sector is een beetje onderontwikkeld in onze provincie. Nou, dan moet je investeren en dan duurt het even voor het uit kan. En het zou zonde zijn als dit gebouw, waar toch ook 40 miljoen in geïnvesteerd is, nou leeg komt te staan. Dat wil je toch niet?
0: Maar zou je dan te alle tijden in dat soort gebouwen en locaties moeten blijven investeren als overheid?
1: Nou, te alle tijden weet ik niet, maar in ieder geval een aanloopperiode. Kijk, de vrije tijdsector die moet in de provincie ontwikkeld worden. Nu is het probleem van er zijn te weinig bezoekers. Ja, waarom zijn er te weinig bezoekers? Omdat er te weinig attracties zijn in de provincie. Dat is een soort kip-ei-verhaal. En dan moet je gewoon even geduld hebben en in het begin wel even subsidiëren. Maar ook bijvoorbeeld een instelling als het Forum in de stad. Ja, dat kan ook niet draaien zonder gemeentelijke subsidie. Maar we willen het toch niet kwijt. Je moet daar wat breder naar kijken. Je moet niet alleen kijken van of het direct uit kan, maar ook wat is de maatschappelijke opbrengst.
0: Ja,
1: maar en die afwegen tegen de kosten en niet heel direct nu zeggen van het moet onmiddellijk uit kunnen.
0: Maar een provincie en een gemeente hebben natuurlijk ook beperkt geld en het is ook eens een keer belastinggeld. Die kunnen daar natuurlijk ook niet oneindig in een diepe put gooien.
1: Nee, zeker niet. Maar dat geldt toch ook voor het Forum in de stad. Dat kan ook niet uit. En heel veel dingen kunnen niet uit. Ik bedoel, wegen kunnen ook niet uit. Musea hebben ook subsidie nodig. Onderwijs heeft subsidie nodig. Sommige dingen vinden we belangrijk in onze samenleving. Nou, de provincie heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de vrije tijdsector te ontwikkelen. In Nijbegun is er 200 miljoen voor uitgetrokken om die sector van de grond te trekken. Nou ja, dan moet je toch dit soort dingen niet laten lopen, zou ik zeggen.
0: Ja. Je zou kunnen zeggen van ja, er komen gewoon te weinig mensen. Dus vinden mensen het niet interessant genoeg?
1: Nou, nee, maar kijk, Groningen is natuurlijk ook onbekend. Hè? Als we kijken naar onze buurprovincies, in Drenthe komen 4 keer zoveel toeristen als in Groningen. En hetzelfde geldt voor Friesland. Dat keer je niet zo in 1 keer even om. En het is nu juist de bedoeling om dat wel te doen. Dat is nadrukkelijk een speerpunt van het provinciaal beleid en ook van Nijbegun. Ja, dan moet je ook even geduld hebben. Als je nu meteen al zegt van ja, dit kan even niet uit, we houden ermee op. Want dit is een prestigeproject, zoals ik het hoorde noemen. Ja, dan moet je ook niet de ambitie hebben dat je die vrije tijdseconomie in deze provincie kunt ontwikkelen. Dan wordt het gewoon niks.
0: Ja. Vindt u dat de provincie en de gemeente Hoogeland hun besluit moeten heroverwegen?
1: Ja, en dan is er het argument van staatssteun. Nou, daar moet je inderdaad goed naar kijken. Maar als het Forum in Groningen met de exploitatie in stand kan blijven met deels subsidie van de gemeente, dan moet dat te regelen zijn. Er zijn veel meer instanties met de publieke functie waar overheidssubsidie op zit. Je moet dat wel even juridisch goed regelen, maar dat het helemaal niet kan, dat wil er bij mij eigenlijk niet in.
0: Dank voor de toelichting. Emeritus hoogleraar en econoom Jouke van Dijk was dat. En zometeen meer hierover. Dan hoor je het verhaal van zeehondenmoeder Leni het Hart. Hoe kijkt zij er tegenaan? En Arma, hoe kijkt zij tegen het weer aan?

0: Dennemunnik. Ja, nog geen Stadspark, hè. Heet niets doen. Dat lijkt me dan ook geen optie. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Niks doen is ook niks aan. Nee.
1: Nee.
0: Bovendien is het droog vandaag, dus lekker naar buiten.
1: Ja, zo is dat. En de zon die komt er straks mooi bij. En een dreuge dag in de door. Nou, dat is toch wel een begin. En het is ook mooi rustig weer. De wind die komt uit westelijke richtings. Wordt maismotig. En de temperatuur vanmiddag 15 tot 17 graden. En dan mag het gisteren misschien ook van 16 tot 17 graden weer zweten. Maar ja, als de zon er niet meer is, dan heb je er niks aan. Nou, vanavond en vannacht opkloden weer. 9 tot 12 graden als minimum. En er kan wat mistbank ontstaan. En maar wordt ook een dag met nu weer wat zon. De wind motig tot vrij krachtig. Komt uit het zuidwesten met 10 of 18 groen.
0: Dat is een lekkere dag eigenlijk, doet toch zo?
1: Ja, 14 en een half is normaal.
0: Ja hoor, prima. Dankjewel, tot over een uurtje.
1: Jo, tot zo.

0: dorp van Los Bomberos. En zo'n dorp is Pieterburen, waar Leni het Hart jarenlang woonde en ze ook haar zeehondenopvang had. En ze kijkt met lede ogen naar de ontwikkelingen van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. Het centrum staat, je hoorde dat al, op het randje van het faillissement. Leni het Hart zag het wel aankomen, zo zegt ze. Randini Meijer zocht erop en ging in gesprek met Leni het Hart.
1: Dit was te verzorgen. Dit was gewoon, dit stond te gebeuren. In 2012 ben ik er al bij voortgegaan, omdat ik het er nooit met eens was dat de zeehond nooit meer op nummer 1 stond en de donateurs ook nooit. En het geld van de donateurs ging overal in. Die donateurs schreef voor de zeehond, moest eens kijken dat hij zo'n gebouw hebben wilde en alles door hem touw. Nee, het gaat nooit meer om de darm. Het is een verdienmodel worden. Vermeersen. En ze hebben zich van alles bij voorsteld. Dit was gedoemd te mislukken. Dit ging nooit goud.
2: De verhuizing had nooit wezen, man.
1: Nou, die holle overnomen had nooit wezen, man.
2: Doet het zeer?
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk doet dat zeer. Elke zeehond, die zou ik er weer voorbij komen. Dan zeggen ze, oh, het ligt toch zo mooi. Ja, dood er gewoon. En op het podium binnen ze dood. Dat doet zeer.
2: Het was ooit een levenswaak natuurlijk. Ja. De oprichting van het centrum. Nou is dit het einde van de rit. Tenminste, doe ik het erop. Dat moet wel aankomen, zoiets.
1: Nou, het is nooit het einde van de rit. Er bestond al 10 mensen kloor om het allemaal weer over te nemen. Die zit dan achter de vergunning aan. Die zegt, wie down het op de oude manier? Dit is de zeehond weer nummer 1. En door is elke nooit meer bezig.
2: En dan is Leni ook terug?
1: Nee. Nee, beschik. Ik ben... dat moet die jonge mensen nou.
0: Al dus zeehondenmoeder Leni het Hart, zei tegen Ronald Niemeyer.
3: Lopend vuur.
0: Staking onder buschauffeurs vandaag. Die leggen het werk neer. Het onvrede over de cao-onderhandelingen. Ze willen meer loon en de werkdruk moet eraf. En om dat te bewerkstelligen gaan ze niet alleen vandaag staken. Nee, zo is aangekondigd. Als er geen onderhandelingen volgen, staken we tot het eind van het jaar. Iedere week een dag. Welke dag? Dat bepalen ze dan per week. Een wekelijkse busstaking gaat me te ver. Is ons lopend vuur, zeggen, wat komt er binnen?
4: Nou, toch veel mensen wel die het begrijpen dat er gestaakt wordt. Richard Riepema die zegt, ja, ik snap het zeker. En ook dat ze meer willen verdienen en minder werkdruk willen ervaren. Maar ja, wat is dan het gevolg? De prijs zal misschien omhoog gaan. En moeten dan de reizigers ook allemaal gaan staken omdat ze geen kaartje meer kunnen betalen? Ja, waar gaat het dan naartoe? Tony en Dorina, die zeggen, ze hebben groot gelijk. En dat zegt Berend Havinga ook. Ze hebben gelijk. Een fijn beroep is het niet. Achter dat beschermende glas vanwege agressieve reizigers. Er mag best iets meer tegenover staan.
0: Een wekelijkse busstaking gaan we te ver. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl. En de app van Noord, 67% van de stemmers is het eens met de stelling. Een wekelijkse busstaking gaan we te ver. Straks en na 8 uur gaan we kijken op het hoofdstation in de stad of iedereen wel weet dat er gestaakt wordt.
3: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
0: En er rijden trouwens ook nog bussen vandaag. En we gaan het ook hebben over de bevoorrading van Albert Heijn. En gewoon op pad voor ons spelletje. Joyce, nu Robbie Williams.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
13: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat, wordt het al meteen niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
12: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
14: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen. Hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
12: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
16: Het noodlijdende Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen sinds het nieuws dat het centrum failliet dreigt te gaan. Op de crowdfundingspagina voor het Zeehondencentrum is inmiddels meer dan €265.000 binnen van de benodigde 2,8 miljoen. Emeritus hoogleraar regionale economie Jouke van Dijk vindt dat de provincie en de gemeente het Hogeland het werk alsnog moeten redden.
17: Dit soort dingen hebben we nodig. Groningen wil de vrije tijdseconomie stimuleren. We hebben hier een werelderfgoed Wadden. Nou, daar past dat werk heel goed bij. Het is ook mooi dat het er gekomen is. En ja, als het nu failliet gaat, dat zou doodzonde zijn.
16: De gemeente Groningen vangt tijdelijk vluchtelingen uit Ter Apel op. Het gaat om gezinnen met kleine kinderen voor wie in Ter Apel momenteel geen plaats is. Op verzoek verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie worden de gezinnen de komende 3 weken in een pand aan de Europaweg in de stad opgevangen. En bij een steekincident tijdens een vechtpartij voor het hoofdstation in Groningen is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Meer nieuws, straks om 8:30.
6: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
20: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.
21: MHC Mobility, so leasing it please.
22: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
23: Echt wel?
22: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
24: Radio Noord.
25: De ochtendploeg.
24: Met Edwin Paspeer.
26: Goedemorgen, vandaag is de eerste van mogelijk een serie stakingsdagen in het streekvervoer. Geen of nauwelijks bussen dus. Zomaar eens even kijken op het hoofdstation in stad.
24: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
27: Goedemorgen.

Slim Brown en Always There. Het is bijna 8 minuten over 8. Staking vandaag in het streekvervoer, daar hoorde je al over. Betekent dat er minder bussen rijden? Q-Bus kondigde even na 6 uur vanochtend aan dat er wel bussen zouden rijden, omdat er chauffeurs zijn die ook willen rijden. Hoeveel bussen er rijden, dat is nog niet helemaal duidelijk. Na 9 uur daar meer over. Kunnen we wel eens even kijken hoe dat gaat. Op het hoofdstation in de stad is Joyce Kranenborg. Joyce, is een beetje druk daar.

0: En als je dan hier op het station aankomt, lopen we even naartoe, dan staan daar natuurlijk de reisborden met de tijden waarop de bussen gaan. En daar staat eigenlijk dat elke bus gewoon rijdt. Alleen, dat is dus niet zo in de praktijk. Dus vergis je niet als je op het station aankomt en je denkt, oh, oké, nog 2 minuten en dan gaat hij. Het kan dus zijn dat hij dan niet rijdt, want dit is niet de actuele informatie. Dan moet je dus echt de reisapp voor checken. Want anders kom je misschien wel niet op je bestemming aan. Maar hier op het station nu eigenlijk bijna geen mensen. We zien hier ook een bus die klaar staat om over 2 minuutjes te vertrekken. En er zijn wel wat zoekende mensen. Ga ik even snel kijken. Hier is een mevrouw namelijk druk bezig op haar telefoon. Om dan toch denk ik eventjes die reisapp te checken. Goedemorgen. Gaat die niet?
1: Ik hoop het.
0: Geen idee nog.
1: Nee, we wachten gewoon af en anders ga ik lopen.
0: Ja, wat zegt de reisapp?
1: Dat hij er zo aankomt. Okay. Als het goed is, over 7 minuten.
0: En waar moet je naartoe?
1: Ik moet naar de binnenstad. Okay. Een stukje verder naar de universiteit, ja.
0: Nog scholieren hebben vakantie natuurlijk, maar
1: universiteit niet. Nee, helaas. Nee. Dat hoort er niet bij. Nee.
0: Wat doe je als je niet komt?
1: Ga ik lopen. Dat is ook niet erg. Probeer het gewoon en dan anders gaan we gewoon lopen.
0: Ja. En dus dat is goed te doen natuurlijk.
1: Daarom. Het is 20 minuten lopen, dus gaan we gewoon proberen.
0: Nou, afwachten dus.
1: Goed,
0: succes ermee.
1: Ja.
0: Nou, en dat is inderdaad een klein probleempje als die niet gaat. Maar moet je nou verder, dan is het natuurlijk wel vervelend. Ook hier rent nog iemand voor de bus. Dat zie je natuurlijk ook altijd gebeuren op het station. Maar ik durf wel zachtjes te zeggen dat hier dus eigenlijk niet zoveel mensen zijn en dat het hier redelijk meevalt.
2: Ja, en er rijden, Joyce, dus overdag bij nog best veel bussen, zie ik bij jou op de achtergrond.
0: Klopt inderdaad. Ja, er gaan af en aan gaan gewoon bussen.
2: Ja. Nou, we gaan na 9 uur meer daarover. We spelen ook altijd iedere dag was tijd ze. Zullen we vandaag jou overslaan, Joyce? Het was een beetje makkelijk nu om te raden waar je bent, hè?
0: Ja, anders moet ik wel heel snel vliegen,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, oké. Okay. Dus spelen we het zo meteen met Ronald. Dankjewel. Mocht je nog meer daarvan te melden hebben, horen we het ongetwijfeld. Joyce Kranenborg, ja, waar is Ronald? Dat horen we straks. En wat zijn de gevolgen voor de schappen van Albert Heijn de komende dagen door de problemen bij de grootgutter? Daar praat ik ook over. Nu, somber.

0: My body isn't ready, somber. Nou, als jij er maar klaar voor bent.
1: Hoogstijden.
0: Waarvoor? Nou, voor de eerste aanwijzing van Ronald Niemeyer. Inderdaad, Joyce, daar weten we waar ze is, op het hoofdstation. Maar waar is Ronald vandaag? Als je het denkt te kunnen ontcijferen, dan app je ons 050-3188-288. En dan win je misschien wel het weerstation. Maar alleen als we je terugbellen rond 8:15 en je de telefoon dan ook opneemt. Dit is de eerste aanwijzing. Ronald, waar sta je?
2: Ja, mooi het weer. Mooi. Mooi. Wacht even, maar even stapje op seat. Ja. Ah, ja, het is wel minder geworden, maar er zijn hier eigenlijk best nog wel veel fietsers. En dan heb ik het natuurlijk over dat plekje waar ik nou ben.
0: Ja, 050-3188-288. Als je het nu al weet, mag je de eerste gok wel wagen, hoor. 050-3188-288.
2: Ja, mooi het weer. Mooi. Wacht even, maar even stapje op seat. Ja. Ah, ja, het is wel minder geworden, maar er zijn hier eigenlijk best nog wel veel fietsers. En dan heb ik het natuurlijk over dat plekje waar ik nou ben.
0: 050-3188-288, straks aanwijzen nummer 2. En straks gaan we ook boodschappen doen, althans, als de schappen gevuld zijn. Deze plaat kwam afgelopen zaterdag nieuw binnen in de Noord 9. Wees smalen, Alex Lutjeboer.

0: Onlangs nog Gronings Goud op Radio Noord. Alex Lutjeboer en Beesmaal. Ja, het landelijke cybersecurity incident bij Albert Heijn zorgt ook voor lege schappen bij supermarkten in onze provincie. Vooral versproducten, als groente en fruit, zijn moeilijker te krijgen. Ik ga erover praten met universitair hoofddocent Paul Buys van de Rijksuniversiteit Groningen. Want de vraag is, kan dit nog meer gevolgen hebben? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zien nu inderdaad al minder groente en fruit, vlees ook. Denkt u dat er nog andere producten, dat daar minder spullen van zullen zijn in de winkel straks?
1: Ja, als de bevoorrading nog langer stokt, dan zullen we ook meer producten de voorraad leeg raken.
0: Waar moeten we dan aan denken?
1: Ik denk met name brood en andere producten die wel snel, waarvan we veel kopen in de supermarkt, maar waar versheid iets minder een probleem is.
0: Ja, u houdt zich bezig met logistieke zaken, zeg maar even, in het algemeen. Ze hebben nu wel gezegd bij Albert Heijn, nou, we starten de boel langzaamaan weer op. Kan het dan ook wel snel allemaal weer gevuld gaan worden?
1: Daar zullen ze zeker haast mee maken. Het is wel een enorme schok geweest. Hè. Als er een dag niet voorraad kan worden, dan zien we aan de schappen wat dat doet. En dat betekent dat die dag weer ingehaald moet worden, terwijl de consumentenvraag natuurlijk doorgaat. Dus dat, we zullen er nog wel even iets van merken, schat ik in.
0: Dat is ook niet zomaar in een dag weer geregeld, bedoelt u?
1: Dat is niet in een dag zomaar weer helemaal geregeld. Maar ik denk wel dat op het moment dat de bevoorrading begint, de schappen wel snel weer voller zullen zijn.
0: Ja, want dat is dus, we weten nog niet precies wat er gebeurd is, maar je kunt denken over een hek of wat dan ook. Dat betekent dat er heel veel dingen niet meer werken, maar ook het logistieke proces is daardoor dus aangetast. Is dat bijzonder?
1: Nou, het valt mij op hoe weinig aandacht er eigenlijk normaal is voor het logistieke systeem. En juist als er dit soort dingen gebeuren, dan zien we hoe ingenieus dat in elkaar zit. En hoezeer dus dat ook van IT-systemen aan elkaar hangt. Die zorgen ervoor dat we precies weten wat er in elke winkel verkocht wordt. En wat weer leidt tot bestellingen van Albert Heijn bij haar leveranciers. En dat zit zo ingenieus in elkaar dat op het moment dat dat IT-systeem stilgelegd moet worden, er een dag later al lege schappen zijn.
0: Ja, het maakt ons ook best wel kwetsbaar, hè?
1: Zeker.
0: En dat betekent ook dat we voor de toekomst misschien hier wel vaker rekening mee moeten houden.
1: Dat zou kunnen. Ik las ook een rapport van het Klingendaal Instituut over dat het goed zou zijn als er misschien meer voorraad in de supermarkt aanwezig zou zijn. Maar dat betekent natuurlijk ook dat dat ten koste gaat van de versheid van die producten en dat die producten misschien wel duurder moeten worden. Ik denk dat het een interessantere vraag is aan de supermarkten hoe zij hun bevoorrading ook bij dit soort verstoringen in ieder geval deels op gang kunnen houden.
0: Ja. Er zit ook natuurlijk een keten, hè? Want er zijn ook mensen die weer leveren aan Albert Heijn. Bijvoorbeeld ook uit Groningen. Gaan die ook problemen krijgen de komende tijd?
1: Ja, dat denk ik wel. Dus op dit moment worden de winkels niet bevoorraad. Dat betekent dat hun producten, en zij kunnen volgens mij hun producten ook, een aantal van de leveranciers kunnen hun producten op dit moment ook niet kwijt bij Albert Heijn. En dat betekent dat die zich opstapelen bij die leveranciers. En straks moeten die in één keer met gezwinde spoed toch zo snel mogelijk die winkels in. En dat betekent dat er een stapje extra gevraagd wordt. Niet alleen van de distributeurs, maar ook van de leveranciers.
0: Ja, we zijn er nog niet helemaal vanaf, zullen we maar zeggen.
1: We zijn er nog niet helemaal vanaf, nee.
0: Dank voor uw uitleg. Paul Buys is universitair hoofddocent logistiek bij de Rijksuniversiteit Groningen.
2: Hoogstijden.
0: Ja, Ronald Niemeyer had net een best wel lange eerste aanwijzing. Dit was hem.
3: Ja, mooi Edwin, mooi.
0: Mooi.
3: Wacht even, maar even stapje op seat. Ja. Oh, ja, het is wel minder worden, maar er binnen hier eigenlijk best nog wel veel fietsers. En dan heb ik het natuurlijk over dat plekje waar ik nou ben.
0: Ja, nou, worden ze night.
4: Ja, hij is night op de plek waar we Joyce nu vinden, op het hoofdstation. Toch denken Joke Venna en Harm dat. En ook Zoutkamp, daar is Ronald niet te vinden, Carola. Dus nog even verder nadenken.
0: Zo grappig is dat hij gewoon naast Joyce had gestaan. Ja, ja. Perfect. Aanwijzing nummer 2 dan van Ronald.
3: De laatste jaren is hier veel veranderd. De fontein bijvoorbeeld, het ben meer wat Sputterstein, maar het liek wel mooi.
0: 050-3-188-288. Waar sta je daar?
2: Waar sta je daar?
0: Dat zeg ik. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
5: Ja, dan hoor je hoe zeehondenmoeder Leni het Hart kijkt naar de ontwikkelingen bij het Werelderfgoedcentrum in Lauwershoog.
3: De laatste jaren is hier veel veranderd. De fontein bijvoorbeeld. Het ben meer wat Sputterstein. Maar het liek wel mooi.
0: 050-3-188-288.

0: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
2: NRV.
3: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
1: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
2: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
1: Geweldig idee.
2: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
8: Het is bijna 8:30, het nieuws uit Stad en Ommeland. Met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Er wordt dus vandaag gestaakt in het streekvervoer. Ook in onze regio leggen chauffeurs van Q-bus het werk neer voor een betere cao. De bonden eisen onder meer een hoger loon en lagere werkdruk. Ze hebben al aangekondigd om elke week een dag te gaan staken als ze hun zin niet krijgen. Q-bus regio-directeur Laurens Hovenkamp vertelt wat hij daarvan vindt.
10: Elke staking, het is een recht, maar het is tegelijkertijd ook wel een uiterst middel. Ik denk niet dat het opgelost wordt met een staking. Ik denk dat de gesprekken moeten gevoerd worden aan een onderhandelingstafel. Uiteindelijk is daar waar we eruit moeten komen. En goede arbeidsvoorwaarden zijn voor de werkgevers, maar ook voor de werknemers, zijn van belang. En die moeten we gaan zoeken gezamenlijk.
9: Een deel van de chauffeurs rijdt vandaag wel. Q-bus adviseert reizigers daarom om de reisplanners te checken, om te zien welke ritten wel of niet rijden. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land moeten het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en Lauwersoog alsnog gaan steunen. Dat vindt emeritus hoogleraar regionale economie Jouke van Dijk. Een faillissement van het WEC moet volgens hem voorkomen worden.
11: De vrije tijdsector die moet in de provincie ontwikkeld worden. Nu is het probleem van er zijn te weinig bezoekers. Ja, waarom zijn er te weinig bezoekers? Omdat er te weinig attracties zijn in de provincie. Dat is een soort kip-ei verhaal. En dan moet je gewoon even geduld hebben en in het begin wel even subsidiëren. Maar ook bijvoorbeeld een instelling als het Forum in de stad. Ja, dat kan ook niet draaien zonder gemeentelijke subsidie. Maar we willen het toch niet kwijt. Je moet daar wat breder naar kijken. Je moet niet alleen kijken van of het direct uit kan, maar ook wat is de maatschappelijke opbrengst.
9: Volgens Van Dijk kan geld uit Nijbegun voor het ontwikkelen van de vrije tijdseconomie gebruikt worden om het werk te steunen. Het Werelderfgoedcentrum krijgt intussen veel donaties binnen. Op de crowdfundingspagina voor het Zeehondencentrum is inmiddels al een bedrag binnen van bijna €275.000. En de teller loopt elke minuut verder op. Het werk heeft een bedrag van €2,8 miljoen nodig om te overleven. Intussen is er ook een petitie gestart waarin de gemeente Het Hoge Land en de provincie worden opgeroepen om het WEC en daarmee het Zeehondencentrum niet te laten verdwijnen. Die is intussen al door zo'n 30.000 mensen ondertekend. Zeehondenmoeder Leni het Hart kijkt met leden ogen naar de ontwikkelingen bij het Werelderfgoedcentrum. Ze kijkt er niet van op dat een faillissement daar dreigt.
12: Dit was te verzorgen. Dit was gewoon, dit stond te gebeuren. In 2012 ben ik er al bij voortgegaan, omdat ik het er nooit met eens was dat de zeehond nooit meer op nummer 1 stond en de donateurs ook nooit. En het geld van de donateurs ging overal in. Die donateurs gingen voor de zeehond. Moest eens kijken dat hij zo'n gebouw hebben wilde en alles door hem touw. Nee, het gaat nooit meer om de darm. Het is een verdienmodel worden, vermeersen. En ze hebben zich van alles bij voorsteld. Dit was gedoemd te mislukken.
9: Het WEC heeft tot eind volgende week om de problemen op te lossen. Anders is een faillissement onafwendbaar. Bij een steekpartij op het Stationsplein in de stad is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. De politie werd even na 9 uur gealarmeerd voor een vechtpartij waarbij meerdere mensen betrokken waren. Bij aankomst trof de politie 1 gewonde aan. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later kon een verdachte worden aangehouden. En de gemeente Groningen vangt tijdelijk vluchtelingen uit Ter Apel op. Het gaat om gezinnen met kleine kinderen voor wie in Ter Apel momenteel geen plaats is. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie worden de gezinnen de komende 3 weken opgevangen in de stad. De gezinnen worden ondergebracht in de noodopvanglocatie aan de Europaweg. Vandaag arriveren de eerste gezinnen. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Dankjewel Rob. Waar is Ronald? Waar sta je dan?
14: De laatste jaren is hier veel veranderd. De fontein bijvoorbeeld, ben meer wat sputterstein, maar het liek wel mooi.
13: Ons appnummer voor het weerstation van Radio Noord is 050-318-288.
15: Shop, scan en win. Shop in oktober voor minimaal 10 euro en ontvang een unieke scankaart. Hiermee maak je kans op een van de duizenden mooie prijzen of exclusieve kortingen. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Dat shopt lekker.
16: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland.

0: en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
1: Ga nu naar Koken en Bonen.
0: In het stadshart van Appingedam.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, zometeen het verhaal van Pierre Simon Denge. Gevlucht uit Rwanda, voetbaltalent bij FC Groningen. En nu bezig met de toekomst. Over zijn leven schreef hij een boek en daar praat ik zo met hem over.

0: I should be so lucky. Ja, soms zijn de levensverhalen zo indrukwekkend dat ze een boek waard zijn. Bijvoorbeeld dat van Pierre Semudenje. Hij vluchtte als kleine jongen voor de genocide in Rwanda. Zwierf jarenlang van vluchtelingenkamp naar kamp om uiteindelijk in een AZC in Winsum terecht te komen. En hij kwam terecht in de voetbaljeugd van FC Groningen. Hij schreef een boek over zijn leven. Het regent, maar ik word niet nat. Pierre, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Zei ik het goed, Semudenje?
1: Ja, kijk, het is een klank. Er zit een klank in die niet heel veel voorkomt in Nederland. En in Rwanda zeggen we Semudenje.
0: Semudenje. Ik blijf het goed proberen. je was nog heel klein toen je met je familie moest vluchten voor de genocide in Rwanda. Honderdduizenden landgenoten van jou kwamen daar om het leven. Heb je daar nog herinneringen aan die tijden aan je land?
1: Nee, wat je terecht zegt, ik was nog heel erg jong. En als kind van amper een jaar oud heb ik geen bewuste herinneringen. En je maakt de oorlog mee. En als kind begrijp je de zwaarte van zo'n oorlog en een genocide. Begrijp je niet. Maar het brein van het kind tussen leeftijds 0 en 2... ontwikkelt zich in een supersnel tempo. En op dat moment worden zoveel verbindingen gemaakt. En alles wat wordt opgeslagen in het brein, dat wordt niet altijd opgeslagen in beelden of duidelijke herinneringen, maar vaak in toon, ritme, frequentie en energie om je heen. Dus waar het kind zich in bevindt, de omgeving waar het kind zich in bevindt en waar het brein zich in bevindt.
0: Ja.
1: En dat heb ik natuurlijk ook allemaal opgeslagen in mijn onderbewuste brein. En jaren later hoor ik verhalen. Zoals jij inderdaad aangeeft, in een periode van 100 dagen is ruim 1 miljoen mensen vermoord. Dat komt met angst. En dat voelde ik van, waarom heb ik vaker angst gevoeld in mijn lijf.
0: Ja. Want je hebt natuurlijk die vlucht gehad toen je familie viel uiteen. Bleef over met je zus en je zwager, AZC. Je kwam uiteindelijk terecht in Winsum in een AZC, toen was je 7. En daar komt ook de titel van je boek vandaan. Want dat is Het regent, maar ik word niet nat. Zou dat kunnen uitleggen?
1: Klopt. Ja, kijk, ik heb als Rwandese jongetje een hele bijzondere relatie met de regen. Wanneer het regende in Rwanda, dan rennen kinderen naar buiten, gaan we dansen in de regen, gaan we plasjes stampen. En regen betekent feest. Het is prachtig.
0: En, want het regent er niet zo vaak.
1: Het regent daar regelmatig, maar het is gewoon feest. En Rwanda, voor je beeldvorming, Rwanda is een heuvelachtig landschap. En tussen de regendruppels door, dan gaan we met kinderen bijvoorbeeld een spelletje spelen. Het heet Gutsiri Mikaku Musozi. En dan glijden we tussen de bananenbomen door van een heuveltje af. En in Nederland kun je het vergelijken wanneer het hier heeft gesneeuwd. En je stapt met de maatjes op een slee en glijdt van een heuveltje af. Dus het is gewoon feest, een bepaalde manier van plezier maken met wat de elementen bieden.
0: Ja. En sneeuw kende je natuurlijk helemaal niet.
1: Nee. En dat is het contrast dat zo groot werd toen wij dus in het asielcentrum waren in Ezingen, in Winsum. Op een dag begon het te regenen. En uit gewoonte rende ik als kind naar buiten om te dansen in de regen. Maar tot mijn verbazing, ik werd maar niet nat. Dus ik ging terug naar mijn moeder, figuur mijn zus, die me heeft grootgebracht. En ik vraag naar Mawe. Mawe, imvura iriku kugwa, ariko nago noha. Het regent, maar ik word niet nat.
0: Ja.
1: Ja, en zij legt hem uit, maar kind, dat witte spul daar buiten, dat is geen regen, dat is sneeuw. Ja. Toen dacht ik, dit land is echt super raar, dat contrast was zo groot.
0: Ja, je kwam uiteindelijk terecht in Ezingen, je noemde het net al heel eventjes. Hè. Daar kreeg je in instantie te maken met discriminatie, hè. Er gebeurden allemaal vervelende dingen rondom jullie ook. Dat veranderde toen je een voetbaltalent bleek te zijn.
1: Dat klopt.
0: Want je werd ineens geselecteerd door de jeugd van FC Groningen.
1: Ja.
0: Werd toen anders tegen je aangekeken?
1: Ja, ontzettend. Kijk, mijn identiteit veranderde in de eerste 7 jaren van mijn leven. Van een gewoon kind werd ik een vluchteling. En dan kom ik in Nederland, dan verandert mijn identiteit opeens naar een asielzoeker, een buitenlander. En in Ezingen werd ook, ga terug naar je eigen land. Ik kwam ook aan mijn identiteit te hangen. Maar op de een of andere manier waren mensen niet heel erg blij met een buitenlands gezin in hun omgeving. Maar op een dag werd ik dus gescout door FC Groningen. En toen veranderde mijn identiteit. toen werd ik opeens van het negertje, ga terug naar je eigen land, zwarte. En opeens werd ik, hey, daar is de voetballer van FC Groningen uit Ezingen, ons dorp. En FC Groningen is van ons. Hij is nu ook van ons. Wij willen graag meer weten over jou. En opeens maakten de racistische uitingen maakten opeens ruimte voor nieuwsgierigheid en bewondering voor mij en mijn familie.
0: Dat is natuurlijk heel dubbel. Want aan de ene kant fijn dat het dan beter ook gaat. Maar ook moet ook wel raar zijn dat de reden dan is.
1: Ja, de mensheid is een bijzonder wezen. Dus blijkbaar was dat nodig. En als kind was het ook gewoon heel erg fijn natuurlijk. Om wel opeens... gezien te worden en geaccepteerd te worden. En het gevoel dat je ergens bij hoort.
0: Ja.
1: En dat is gewoon heel fijn als kind van op dat moment 10 jaar oud. Dan ga je met minder angstige gevoelens en blikken door het dorp. En dat is, hey Pierre, veel plezier met trainen vanavond.
0: Ja,
1: hopelijk zien we je ooit in de Euroborg.
0: Ja.
1: Dat is een heel ander gesprek in het dorp.
0: Ja. Uiteindelijk kwam de doorbraak bij Groningen niet. Maar je bent nog wel na omzwervingen ben je profvoetballer in Roemenië geweest. En nu werk je met jonge topsporters. Hè, mentale begeleiding is jouw eigen bedrijf. Ik ga er even snel doorheen hoor. Waarom wilde je dit boek gaan schrijven? En waarom wilde je dat mensen dat gaan lezen?
1: Mooie vraag. Kijk, ik schreef dit boek aanvankelijk omdat ik heb ervaren hoe er naar mensen met een migratieachtergrond, voornamelijk vluchtelingen, wordt gekeken. Dus dat heb ik aan de lijve ondervonden. En ik denk, hey, sommige mensen zijn onwetend over de achtergrond van waarom mensen naar Nederland komen. Maar er wordt soms ook in het publiek debat gedaan alsof mensen met een migratieachtergrond, en voornamelijk dus vluchtelingen, hier komen om problemen te veroorzaken. Maar vaak zijn het mensen die, net als ik, ooit uit Rwanda zijn weggegaan. Omdat daar gewoon een oorlog was. Het was onveilig. En dan kom je in Nederland en dan wordt er anders naar je gekeken. Ergens terecht, want het is ook gewoon menselijke conditionering. Alles wat nieuws is vreemd, stoot je liever af. Wat de boer niet kent, eet hij niet. Dus met dit boek hoop ik een andere perspectief te bieden aan mensen in Nederland. Om te kijken van, hey, je hebt gewoon te maken met mensen. Mensen die ambities hebben, die dromen hebben. Maar die vaak ook een heel leven hebben moeten achterlaten. Om hier in Nederland te zijn. En die mensen willen niets liever dan hun ambities waarmaken. En bijdragen aan een samenleving waar ze een toekomst kunnen bouwen.
0: Het regent, maar ik word niet nat, zo heet je boek. Dankjewel voor je verhaal, Pierre.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Yo, boy. Ik ging al te vroeg. Andere zaken dan. Want we waren ook bezig met een spelletje. De overgang is soms wat groot. Maar dat geeft niet. Ronald is op pad.
2: De laatste jaren is hier veel veranderd. De fontein bijvoorbeeld. Ik ben meer wat Sputterstein. Maar het liek wel mooi.
0: Ja, what is a night?
3: Nou, Margriet en Peter, UMCG. Daar is Ronald niet te vinden. En ook niet bij het Forum in de stad, Rick.
0: Night Goud.
3: Nee.
0: Nog één aanwijzing.
2: Ja. Deze plek noemen ze ook wel de huiskomer van Grun.
0: 050-3188-288.
4: Boostijdse.
0: Ja, even een lekkere droge dag erbij, Harma. Want ga niet meer regenen toch vandaag?
5: Nee, vandaag blijft droog.
0: Lekker. Ja. Lekker.
5: En de zon is hier ook nog eens een keer regenmotor bij. Wat dat betreft zucht het wel een stukje vriendelijker nu dan gister. Het is ook relatief rustig weer. De wind die komt nu westelijke regens, maar is motig. En de temperatuur loopt vanmiddag op richting 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht opklaren weer. 9 tot 12 graden als minimum. Er zouden zo verder de provincie en wat mistbanken kennen ontstaan. In Meuren wordt inderdaad met nu voor wat zon. De wind, motig tot vrij krachtig in het zuidwesten, brengt 17 of 18 graden.
0: Dankjewel, 050-3188-288. En de vraag is, waar sta je?
2: Deze plek noemen ze ook wel de huiskomer van Grun.

0: van het WK voetbal en had er een hit in de top 40. Shakira en Burna Boy en Die Die.
1: Worsteidse.
0: Ja, wie gaan we bellen voor Worsteidse? Worsteide is het. Ronald Niemeijer is op pad. Nee, Josh is ook op pad, hebben we ook gehoord. Maar die was vooral op pad voor het nieuws vandaag. Ronald zoeken wij dus voor Worsteide. Zijn genoeg mensen die het weten? Nou, hopen dat de eerste persoon die we bellen ook de telefoon opneemt.
2: Doe nou.
0: Ja, zo zonde, hè? Nou, hangt er iemand of niet?
3: Met Marijke Wilgenhof. Spreek uw bericht.
0: Nee, ja. Marijke Wilgenhof. Zonde, nee, nou. Ja. Dat is echt jammer, ja. Want anders had je het weerstation gekregen als je hem zelf had opgenomen.
2: Ja.
0: Goed, we zijn voor één gat te vangen. We bellen.
2: Volgende keer beter, twee. Marijke.
0: Ja, jammer, hè?
2: Ja. Nou,
0: hopen dat hij opneemt.
2: Ja. Nice.
0: We hebben nooit gehad dat er twee mensen niet opnemen. Het zou voor het eerst in de historie van dit spel zijn.
4: Hallo?
0: Hallo?
2: Hallo.
0: Met Radio Noord?
4: Ja, ik zag het.
0: Ja, en wie is hallo?
4: Ja, Gert van der Beek.
0: Gert van der Beek, goeiedag. Wat klinkt je ver weg, Gert?
4: Ja, ik ben een beetje doof. Ik heb oortjes. Ik doe het zonder oortjes. Wacht even, hoor.
0: Oh ja, nou rustig aan, hoor.
4: Dat is beter, denk ik.
0: Oh, 10 keer beter inderdaad. Maar versta je ons dan wel goed?
4: Ja, zeker.
0: Oh, gelukkig. Gert, waar kom je vandaan?
4: Delfzijl.
0: Delfzijl. En jij hebt Ronald gehoord. Je denkt, ik weet waar die is.
4: Nou, dat was een hele wilde gok.
0: Echt waar?
4: Gezegd.
0: Nou, ja. Kijk of die gok hem een prijs op gaat leveren. Waar is ze?
4: Ik dacht op de Grote Markt.
5: Kom dan. Ik ben op de Grote Markt in de stad.
0: Ja. Ja, nou ja, je moet vandaag naar het casino dan, denk ik, als een wilde gok zo uitpakt.
4: Ja, dat is ook. Ja, dat hebben we gewoon een abonnement.
0: Ja. Van harte gefeliciteerd.
4: Nou, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Levert je het weerstation op van Radio Noord?
4: Ja, nou, het is toch geweldig. Mijn eigen weerstation laat het al afwezen, dus het komt er heel goed uit.
0: Nou, hartstikke mooi. Moet je vandaag toevallig nog de deur uit?
4: Jazeker.
0: En doe je dat dan met de bus doorgaans?
4: Lopend.
0: Lopend?
4: Ik loop vrij veel.
0: Oh,
4: ja,
0: oké.
4: Okay. Ja, ja, ik ben een wandelaar.
0: Dat is lekker. Jij doet ook veel. Dat is fijn, hè?
4: Ja, dat is super fijn.
0: Ja. Ons loopt het vuur uit namelijk. Een wekelijkse busstaking gaat me te ver. Wat vind jij?
4: Ja, dat vind ik eerlijk gezegd ook. Ja.
0: Eén keer is genoeg, wou je zeggen?
4: Ja, misschien één keer. Twee keer. Ja. Hoewel, ik wel vind dat iedereen datgene moet krijgen wat hij toekomt.
0: Ja, en daar strijden ze voor natuurlijk, hè?
4: Precies.
0: Zo is het ook. Nou, mooi, jouw mening telt. En we zetten een streepje bij eens in dit geval met lopend vuur. Blijf even hangen voor alle gegevens, Gert.
4: Nou, ja, super bedankt, zeg. Hartstikke mooi.
0: Fijne dag, hè?
4: Ja,
0: en
4: dank
0: wandelen ze. Jo, mooi.
4: Ja, jullie ook.
0: Mooi.
1: Worsteide.
0: Ja, ons lopend vuur luidt dus een wekelijkse busstaking. Gaat me te ver. En dan kun je op stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En laat je mening ook achter op 050-3188-288. 67% van de stemmers is het eens met de stelling. We gaan er na 9 uur verder over praten overigens. Dan horen we hoeveel bussen er nou eigenlijk rijden vandaag ondanks de staking. We hebben ook een top 3 en we gaan het hebben over de boom van het jaar. Die staat namelijk in onze provincie. Waar? Dat hoor je straks na 9 uur. Nu de

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
11: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
10: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
12: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
10: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
14: Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen sinds het nieuws dat het centrum failliet dreigt te gaan. Op de crowdfundingspagina voor het Zeehondencentrum is inmiddels ruim 280.000 euro binnen van de benodigde 2,8 miljoen, 10% dus. Emeritus hoogleraar Jouke van Dijk vindt dat de provincie en gemeente het WEC moeten redden.
15: Er ligt een investering van 30, 40 miljoen, veel al met publiek geld. Dat kun je toch moeilijk gewoon sluiten en niks meer mee doen. En het gaat om een paar miljoen. Dat is toch wel heel weinig om dit gewoon kapot te laten gaan.
14: De cyberaanval bij Albert Heijn zorgt ook voor lege schappen bij supermarkten in onze provincie. Vooral vers producten zoals groenten, fruit en vlees zijn moeilijker te krijgen. Volgens universitair hoofddocent logistiek Paul Buys gaat dat ook gevolgen hebben voor andere producten als de problemen nog aanhouden.
16: Ik denk met name brood en andere producten die wel snel, waarvan we veel kopen in de supermarkt, maar waar versheid iets minder een probleem is.
14: En aan de Veldwerderweg in Holwierde is een automobilist vanochtend van de weg geraakt en in een greppel beland. Het voertuig is door een trekker uit de greppel getrokken. Er is niemand gewond geraakt. Meer nieuws, straks om 9:30.
17: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
18: Bouw- of metaalproject?
19: Staal-digitaal!
18: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staal-digitaal.nl.
20: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
21: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
20: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Radio
23: De Ochtendploeg
22: met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen, een staking vandaag in het streekvervoer, maar toch rijden er wel bussen. De laatste stand van zaken hoor je zometeen na Paul Young.

0: Paul Young en Every Time You Go Away, You Take a Piece of Me With You. Het is 8 minuten over 9. Stakingsdag in het streekvervoer, daar spreken we vanmorgen al uitgebreid over. En vanmorgen even na 6 sprak ik al met Laurens Hovenkamp. Hij is regio-directeur van Q-Bus. Die meldde toen, nou, er zijn wel bussen die rijden. Dat hebben we inmiddels ook gezien. En Hovenkamp, nogmaals goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En toen zei je ook, later vanochtend hebben we overlegd, dan hebben we wellicht een wat beter beeld. Hebt u dat inmiddels? Hoeveel bussen rijden er?
1: Ja, we hebben een beter beeld. En wat wij zien is dat er over de verschillende stallingen toch wel verschillende opkomstpercentages zijn. Dus het is echt lastig om daar een percentage aan te hangen. Daar komt ook bij.

0: ontzettend per stalling. En een vast percentage zou eigenlijk een verkeerd beeld geven. Want het kan over 5 minuten kan dat weer anders zijn.
1: Ja, maar er rijden wel steeds bussen dus her en der.
0: Ja, we zien dat we toch nog inderdaad wel behoorlijk wat bussen de weg op kunnen laten gaan. En ja, om erachter te komen of de bus rijdt die de reiziger wil pakken, is het echt van belang om reizigersinformatie in de gaten te houden. We sturen ontzettend snel op het bijwerken van onze reizigersinformatie. Dat gebeurt vrijwel real-time. En dat is de meest betrouwbare manier om te weten of de bus rijdt of niet.
1: Maar het zou dus kunnen betekenen dat je uit pak en beet Veendam vandaag naar de stad Groningen rijdt, dat je wel vanavond niet terug zou kunnen komen, omdat die bus dan uitvalt.
0: Dat is helaas het gevolg van een stakingdag als deze. En dat is ook waar het meeste pijn doet. We zijn alle dagen bezig om betrouwbaar vervoer te leveren. Ja, en we weten dat we dat vandaag niet kunnen doen, helaas.
1: Maar is het dan wel verstandig om wel bussen te laten rijden? U had ook kunnen zeggen, nou, we laten helemaal niks rijden, want dan is het sowieso helder.
0: Ja, dat is natuurlijk in de overweging hebben we dat meegenomen. Wij vinden dat eigenlijk aan de reiziger zelf. We zien dat er veel gecommuniceerd wordt, ook landelijk, over de staking. Er wordt ook vooral veel opgeroepen. Kijk naar de reizigersinformatie, bereid je voor op de reis. En dan is het aan de reiziger zelf om daar een keuze in te maken.
1: Dank voor dit moment. Laurens Hovenkamp is regio-directeur van Q-Bus. Laten we eens even gaan kijken bij de buschauffeurs die staken. Die hebben zich verzameld bij het vakbondshuis van vakbond FNV in Groningen. En daar is ook Joyce Kranenborg. Joyce, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Kees Siebers hier, al 44 jaar buschauffeur. En vandaag aan het staken, Kees. Waarom?
3: Waarom? Nou, wij staken hier eigenlijk. We willen een sociaal openbaar vervoer. Een veilig openbaar vervoer. En daarvoor hebben wij eis op tafel gelegd. En ja, dat schoot niet met wat de werkgevers bieden. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, voor mij, want wat merken jullie?
3: Wat merken wij? Het is het openbaar vervoer wordt steeds meer een jaagcultuur. En met tekorte pauzes, pauzes op verkeerde tijden, ja, te weinig rust voor chauffeurs en dergelijke. En je moet je wel voorstellen dat zeker een buschauffeur in Groningen en omgeving, het is allemaal fietsers, het is allemaal voetgangers, die worden aan alle kanten beschermd. Dat is ook goed, maar wij moeten ons werk ook goed en veilig kunnen doen. En daar, ja, dat is toch wel belangrijk dat we daar de ruimte en de tijd voor krijgen. En dat zie ik steeds verder achteruit gaan.
2: Ja, u bent natuurlijk al 44 jaar buschauffeur. Hoe was dat dan vroeger?
3: Hoe was het vroeger? Vroeger zaten we onder de vlag van de gemeente als gemeenteambtenaar. En was het toch echt, ja, moet ik zeggen, beter geregeld dan nu. Ja.
2: Meer pauze?
3: Meer pauze, pauzes, langere pauzes, halverwege dienst een goede pauze. Waar ben je uitgerust, dus weer de weg gaan. Tegenwoordig hebben wij diensten waar 3 pauzes van een kwartier in zitten. En dan, waarbij ook nog vaak, voordat je de pauze kunt afnemen, kom je van een spitslijn af die vaak te krap gepland is, waardoor je dus te laat op station komt. Dan zit je in de kantine en heb je net een koffie ingeschonken en dan kijk je op je dienst. En dan blijkt je alweer direct naar buiten te moeten, want die volgende bus die staat alweer klaar met passagiers die vervoerd willen worden.
2: Even rustig naar de wc, dat zit er niet in.
3: Dat zit er soms niet in. En ik doe dat wel, maar dat betekent voor mij ook wel eens dat ik op papier kijk en dan tot ontdekking kom dat ik al een paar minuten geleden weer had moeten rijden. Ja.
2: En dan kom je bij de bus, dan staan de mensen daar klaar. En wat gebeurt daar dan?
3: Ja, mensen staan klaar. Bussen staan vaak met de deur dicht. En jij komt eraan. En ja, je verneemt gewoon dat mensen denken van, oh, die zat weer in de koffie. Die had dan de koffie in de kantine. Wat dus niet zo is. Maar goed.
2: Nee, wat geeft dat voor gevoel?
3: Nou, dat geeft nooit een prettig gevoel. Dat is echt zoiets van, op die manier moet je eigenlijk je werk niet doen. Je zou je werk in alle rust moeten kunnen doen. En dat is de laatste jaren heel erg veranderd. Ook door, in de stad Groningen heb je tegenwoordig steeds meer de 30 kilometer zones die ingevoerd gaat worden. Daar moet je wel tijd voor krijgen als chauffeur. En ik vind eigenlijk dat we daar niet voldoende tijd voor krijgen.
2: Kees Siebers, dank u wel en succes met de staking.
3: Ja, oké, bedankt.
1: Bij de vakbondsmensen, de stakende buschauffeurs en onze verslaggever Joyce Kranenborg. En zometeen, de boom van het jaar staat in onze provincie. Waar? Dat vertel ik je straks. En ik vertel

0: Bente en Parachute, top 3. 101 euro kost een kaartje voor Toto. Begin juli in het Stadspark, volgend jaar. No. De volgende act die, ja, is wel een hoop geld. Wel ook een grote band, ik zou het best graag willen zien. Ja. Toto komt dus, we vragen jou voor de top 3 acts die jij graag in het Stadspark zou willen zien. En vertel dan ook gelijk bij welk nummer ze sowieso moeten spelen. En dan draaien we die namelijk in de top 3. Is een leuke uitdaging, toch?
1: Ja, mooi. Ja,
0: Tineke dacht gelijk bijvoorbeeld aan Billy Joel.
2: Sing us a song, you're the piano man.
0: Ah, ja.
2: Sing us a song.
1: Ja, daar zou ook veel volk op afkomen, denk ik.
0: Ik ook, ja. Daar ben ik er ook bij, hoor. Geweldig. Maar dat geldt ook wel als Adele aanschuift. En die wordt ook genoemd, hello.
1: Ik kan het denk ik wel een week uitverkopen.
0: Ja, ja, dat denk ik ook wel, ja. Heeft ze nog ergens in München of zo gedaan? Toen had ze alle concerten van Europa in één plek gegeven. Ja. Twee weken achter elkaar.
1: Ja, kom maar hier.
0: Nou ja, en iemand wil ook even kijken, die naam kan ik even niet vinden. Maar iemand wil heel graag Marco Borsato weer op het podium hebben. Dan gelijk maar in het Stadspark.
2: Vandaag is Rome.
0: 050-3188-288. Welke topic kan wat jou betreft terecht in het Stadspark? 050-3188-288. En zeggen we gelijk ook even bij welk liedje we dan moeten draaien van die persoon. Dus dat liedje absoluut gezongen moet worden in het Stadspark. 050-3188-288. We selecteren 3 straks van onze top 3 om

0: heleboel en mis geen daar. We gaan een boom opzetten over een boom, namelijk de Rode Beuk. Bij de Sint-Hippolytuskerk inmiddels dan is verkozen tot boom van het jaar. Mark van Dijken, goedemorgen en gefeliciteerd.
1: Ja, goedemorgen Edwin. Ja, dankjewel.
0: Ja, wat een eer, man.
1: Ja, wat een eer. Hè? Ja, dat vinden wij ook. Ja. Ja, we hebben er ook hard voor gewerkt met elkaar. Dus,
0: ja. Wat heb je er allemaal voor gedaan dan?
1: Nou, ja, een veel promotie natuurlijk. En ja, dat valt natuurlijk niet allemaal mee. Want we stonden natuurlijk in het begin als eerste. Dat ging eigenlijk vrij vlot. Maar op een gegeven moment haperde het wat. En toen waren we eigenlijk zover van, nou, dan worden we maar tweede of derde. Daar leek het eerst op. En toen kwam Ronald met de bus in Middelstum. Ja, Expeditie Grun.
0: Ja.
1: Ja, en toen kregen we binnen no time duizenden stemmen erbij. We deden een oproepje natuurlijk. Ah, het was gewoon gekke werk.
0: Ja, dus daar heeft alleen geholpen, zeg maar, dat Ronald langskwam.
1: Ja, nee, dat was fantastisch. Ja. Dat heeft de doorslag gegeven. Dus ik moet een heleboel mensen in de provincie Groningen bedanken voor hun stem op onze boom.
0: Ja. Wat heb je eigenlijk gewonnen dan, als je zo'n verkiezing wint?
1: Nou, je wint natuurlijk de stempel, het mooiste boom van Nederland. Dus dat is de eerste. En de tweede is, er zit een geldprijsje aan vast. Niet zo'n dikke prijs, maar daar kun je dus een nieuwe boom voor aanschaffen. Voor de herplanting van, op de kerkhof.
0: Ja, want het is de Rode Beuk. Inmiddels, het is radio, dus omschrijf hem even. Hoe ziet hij eruit?
1: Het is een enorme grote Rode Beuk. En hij heeft er een heel aantal jaren heeft hij daar gestaan. Staat hij er nog steeds. Grove takken. Een enorme mooie grote brede voet aan de onderkant. Waardoor je echt goed zien kunt dat hij aan alle kanten mooi de grond in wortelt. En dat zeg ik, een enorme mooie grote takken. En dat weerkaatst prachtig tegen die Hippolytuskerk aan. Ja. Dus ja, hij heeft een echte pronkplek.
0: Ja, ja. En, maar het gaat niet zo goed toch met de boom door de droge zomer?
1: Nee, wat er echt aan de hand is met die boom, is dat die boom vreselijk last heeft van droogte. Maar daar staan alle beuken onbekend, dat die beuken hebben allemaal last van droogte.
0: En wat moet er dan gebeuren?
1: Ja, meer regenval.
0: Ja. Zeg, hoe ga je het vieren, Mark?
1: Nou, er komt nog een inhuldigingsmoment. En dat lijkt erop dat nou rond 23 november gaat gebeuren. En dan komen de nummers 2 en 3 ook naar Middelstum toe. En dan krijgt de boom een plaquette. En dan zal er wel koffie wezen en de hele reutemeteut. Maar ja, daar moeten we het nog even over hebben met Groningen Kerken.
0: Ja.
1: Want de kerk valt natuurlijk onder Groningen Kerken. En de boom is ook van Groningen Kerken. Dus daar moeten we mee in overleg van, hoe pakken we dat in mooi aan. En een leuk feestje van met elkaar.
0: Ja, als de koffie is, komt Ronald vast ook wel weer langs, denk ik.
1: Ja, die is van harte welkom.
0: Nogmaals gefeliciteerd en fijne dag, Mark.
1: Ja, dankjewel, bedankt.
0: Yo, boy.
1: Yo, mooi, mooi.
0: Mark van Dijken over de boom van het jaar, die vind je dus in Middelstum. Gaat dat zien, zou ik bijna willen zeggen. En gaat het horen zometeen, om 9:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
2: Ja, dan meer over de bevoorrading van de supermarkten van Albert Heijn na de cyberaanval van eerder deze week.
0: En welk artiest kan wat jou betreft in het Stadspark terecht met de grootste hit? Geef het door voor onze top 3, 050 3188288.

0: bij Hollands Nieuwe 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
2: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
5: Precies 9:30 en dus tijd voor het Groningse nieuws. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ondanks de busstaking vandaag rijden her en der toch bussen. Lang niet alle chauffeurs hebben het werk neergelegd. Wel varieert dit erg per busstalling en ook per moment, zegt regiodirecteur Laurens Hovenkamp van Q-Bus.
7: We zien dat we toch nog inderdaad wel behoorlijk wat bussen de weg op kunnen laten gaan. En om erachter te komen of de bus rijdt die de reiziger wil pakken, is het echt van belang om reizigersinformatie in de gaten te houden. We sturen ontzettend snel op het bijwerken van onze reizigersinformatie. Dat gebeurt vrijwel real-time. En dat is de meest betrouwbare manier om te weten of de bus rijdt of niet.
6: Deze reiziger op het busstation in Groningen waagt de gok en hoopt op een bus die wel rijdt.
8: We wachten gewoon af en anders ga ik lopen.
9: Ja, wat zegt de reis-app?
8: Dat hij er zo aankomt. Okay. Als het goed is, over 7 minuten.
9: Ja, moet je naartoe?
8: Ik moet naar de binnenstad. Okay. Een stukje verder naar de universiteit. Ja, het is 20 minuten lopen. Dus.
6: Aan de Veldwerderweg in Holwierde is een automobilist van de weg geraakt en in een greppel beland. Het voertuig is met behulp van een trekker uit de sloot geraakt. Niemand raakte gewond. De coalitiepartijen in Provinciale Staten steunen het besluit van gedeputeerde staten om geen medewerking te verlenen aan het reddingsplan voor het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Volgens het provinciebestuur zijn hiervoor geen mogelijkheden binnen de wettelijke regels. Coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en VVD vinden dit jammer, zeggen ze tegen het ANP, maar begrijpen de keuze en maken geen aanstalten om die te wijzigen. De grootste coalitiepartij, de BBB, zegt dat er al te veel geld is gestoken in prestigeprojecten. De provincie verstrekte eerder bijna €7,8 miljoen subsidie voor de realisatie van het WEC. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de kwestie aan gedeputeerde staten. D66 wil het dreigende faillissement met spoed gaan bespreken in de Statencommissie van 21 oktober. Emeritus hoogleraar regionale economie Jouke van Dijk vindt dat de provincie en de gemeente het Hoge Land het Werelderfgoedcentrum in Lauwershoog alsnog moeten steunen. Dat het centrum niet rendabel is, mag volgens hem geen rol spelen.
10: Heel veel dingen kunnen niet uit. Wegen kunnen ook niet uit. Musea hebben ook subsidie nodig. Onderwijs heeft subsidie nodig. Sommige dingen vinden we belangrijk in onze samenleving. Nou, de provincie heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de vrije tijdssector te ontwikkelen. In Nijbegun is er €200 miljoen voor uitgetrokken om die sector van de grond te trekken. Nou ja, dan moet je toch dit soort dingen niet laten lopen, zou ik zeggen.
6: Als het weer het erfgoedcentrum in Lauwersoog daadwerkelijk moet sluiten, dan is Ecomare op Texel bereid om te helpen met de opvang van zeehonden. De twee organisaties hebben veel contact met elkaar en het natuureducatiecentrum op het eiland zegt erg mee te leven met de collega's en de dieren in Lauwersoog. Volgens Ecomare hebben de opvangcentra een wettelijke plicht om voor de zeehonden te zorgen, omdat het beschermde dieren zijn. Daarom is het essentieel dat al deze dieren, zeehonden, opgevangen kunnen blijven, al dus Ecomare. En het is nog niet duidelijk wanneer de supermarkten van Albert Heijn weer volledig kunnen worden bevoorraad na de cyberaanval bij het bedrijf. De meeste IT-systemen voor de bevoorrading van de winkels zijn inmiddels wel weer opgestart. Maar vooral verse producten zoals groenten, fruit en vlees zijn momenteel nog lastig te krijgen. Universitair hoofddocent logistiek Paul Buys denkt dat die problemen bovendien nog wel even zullen aanhouden.
11: Het is wel een enorme schok geweest. Hè. Als er een dag niet voorraad kan worden, dan zien we aan de schappen wat dat doet. En dat betekent dat die dag weer ingehaald moet worden, terwijl de consumentenvraag natuurlijk doorgaat. Dus dat, we zullen er nog wel even iets van merken, schat ik in. Ik denk wel dat op het moment dat de bevoorrading begint, de schappen wel snel weer voller zullen zijn.
6: Volgens Albert Heijn kan het een kwestie van dagen of mogelijk een week zijn voordat de schappen weer vol zijn. Concern wil nog steeds niet zeggen of het slachtoffer was van een hack. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel Rob, zometeen reacties op de stelling en het lopend vuur. Een wekelijkse busstaking gaan we te ver. En voor onze top 3 zoeken we ex die wat jou betreft ook in het Stadspark kunnen staan. Nu we weten dat Toto volgend jaar komt. Even kijken, Coldplay komt meerdere malen binnen. Deze bijvoorbeeld kunnen ze dan zingen. Fix You wordt ook doorgegeven. Celine Dion, ja, dat is ook mooi zijn, Els.
12: Nou ja, ze is in Parijs geweest, ja. Dus dat is op zich al in de buurt, hè?
5: Ja, dat is waar, ja.
12: Ja, een paar uurtjes in de auto.
5: Ja, ja, nou, zet Andrea Bocelli er dan ook maar naast, wordt hier gesuggereerd.
13: Per lei, perché oramai, io non ho altra via d'uscita.
5: Dit is ook mooi, iemand suggereert Scooter.
14: Hyper, hyper.
5: Ik weet niet of je daar het hele Stadspark mee vol gaat krijgen.
12: Nou ja, ik ben er wel.
5: Echt waar?
12: Ja, natuurlijk.
5: Ik dacht dat jij hiervoor zou komen.
12: Ook?
5: Ja.
12: Dus dan de dag ervoor, hè? André Rieu.
5: Gaan wij dan samen als André Rieu komt? André Rieu komt?
12: Alleen als wij dan ook gaan dansen.
5: Ja, deal bij deze. Dans je dan ook mee, Rob?
6: Jazeker. Ja, okay. Ja, we walsen vrolijk door het Stadspark.
5: 050-388-8288. We walsen ook naar Arma met het weer.
15: Vandaag blijft droog met regelmatig zon. De wind komt uit westelijke richting sinds maaismotig met zo'n 15 of 16 graden. Vanavond en vannacht opklon weer 8 tot 11 graden als minimum met de kin wat misbang ontstaan. En maand wordt een vrij zonnige dag met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wat 17 of 18 graden.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.

0: Nick en Simon en Rosanne.
1: Lopend vuur.
0: Staking vandaag in het streekvervoer. En als het aan de stakers ligt, volgende week weer op een andere dag. En die week daarna ook tot het eind van het jaar om uiteindelijk een goede CAO af te dwingen. Een wekelijkse busstaking, ga mij te ver, is ons lopend vuur.
2: Ja, ze komen op voor hun rechten en dat is begrijpelijk, zegt Cor Bonthuis. Alleen wel jammer dat de reiziger er nu de dupe van wordt. Martin Halsma die heeft er niet zoveel begrip voor. Hij zegt, als je niet tevreden bent, dan moet je gewoon ander werk gaan zoeken. En niet de burgers lastig vallen met je acties. En Harry van der Laan, ze mogen alle dagen gaan staken wat hem betreft. Want dat is hun recht, maar heeft het invloed? Nee, dat denkt Harry in elk geval niet. En Jeroen Tichelaar die zegt, ze hebben groot gelijk, want de werkgevers, of wat de werkgevers op dit moment van plan zijn, kan gewoon echt niet.
0: Een wekelijkse busstaking gaat mij te ver. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar kan de hele dag tussenstand nu. 66% voor de stemmen, zeg maar 2/3 ongeveer, zegt een wekelijkse busstaking gaat mij te ver.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Lost Frequencies en Bastille.
1: Top 3.
0: Nou, we hebben het net opgehaald. Dat is misschien voor de organisatie van Summer Stage ook aardig om te weten wat Groningen nou precies graag zou willen in het Stadspark de komende jaren. Nou, ik heb een paar Eva Max, Metallica, Bon Jovi, Amy McDonald, Lady Gaga, Dua Lipa, Pink. Allemaal zijn ze van harte welkom als de Groningen ligt. Want
1: ja, hoor.
0: Allemaal mensen die doorgegeven zijn. En wie ook mag komen als het aan Agnes Haaksma ligt is. Oh, daar ga ik er zeker heen. De boss, Bruce Springsteen.

0: Boy, je ziet graag normaal in Stadspark. Summer States. Zouden ze dat nog doen, normaal? Top 3 zou wel leuk zijn, denk ik. En ik denk dat ze hem ook het hele Stadspark uitverkopen.
1: Dat denk ik wel, ja. Zeker wel.
0: Ja, nog eentje zometeen. Eerst zeg ik goedemorgen, Femke.
1: Ja, goedemorgen, mannen.
0: Wat gaan we zometeen als eerste plaat horen?
1: Nou, ik heb weer een mooie omschrijving bedacht. Ja. Waarom zou je de hele wereld of zelfs het universum doorreizen als je bij de buren ook een prima bestemming hebt?
2: Ja, ik dacht aan My Universe.
0: BTS.
1: Van Coldplay en BTS,
0: ja.
1: Nee.
0: Ah, ja,
2: dat is wel leuk. Geweest, ja. Heel goed geweest zelf.
0: Maar dat zou ook te makkelijk zijn als ze met universum
1: nemen. Ja. Ja.
0: Iets met buren.
2: Neighbors.
1: Nee.
0: Iets met buren, hè?
1: Want nou, buren. Ja, niet letterlijk.
0: Oh, neighborhood, our house.
3: Starship?
1: Nee. Nee, je moet het misschien echt meer in de hoe heet het? In de wereldkaart zoeken. Gewoon echt de... Ik kan niet op het woord komen. Ik ben nog niet helemaal wakker.
0: De aarde. De atlas. Doe nog even één keer de omschrijving.
1: Ja. Waarom
0: Rob weten. Rob weten. Maar doe maar.
3: Nee, ik weet het niet. Oh. Nee.
1: Waarom zou je de hele wereld of zelfs het universum doorreizen als je ook gewoon bij de buren een prima bestemming hebt?
0: Wauw. Ik vind hem mooi, deze omschrijving.
1: Ja, hij is ook heel mooi. En als ik hem zeg, dan is het ook zo'n... Oh ja, natuurlijk moment. Ja, het is geen Engelse plaat ook.
3: Ik denk dat we House weten. Aan de Zee, Peter Fox.
1: Nee, maar wel heel mooi.
0: 050-3188-288, als jij het wel weet. En heeft Femke een mooi prijsje voor je.
1: Zeker.
0: En we gaan luisteren na 10 en dan weten we het wat het goede antwoord is.
1: Ja, sowieso.
0: Eentje nog. En ik sluit aan als Kim Wilde komt. Peter gaat vandoor. Graag live zien. Stadspark UK met onze top 3. Veel plezier bij Femke.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt €30. Inmiddels is dat €87. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat hij de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bouw of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
16: Radio Noord.
7: De Ochtend Door.
4: Met Femke de Wallen.
16: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Waarom zou je de hele wereld of het universum doorreizen als je bij de buren ook een prima bestemming hebt? Ja, de ochtendploeg kwam niet uit die cryptische omschrijving. Ik kreeg wel heel veel appjes en Gerrit-Jan was de eerste. Goedemorgen, Gerrit-Jan.
17: Goedemorgen.
16: Welke plaats zochten wij?
17: Ik dacht België van het goede doel.
16: Ja, dat is natuurlijk helemaal goed. En dat betekent dat ik even wat leuks naar je op ga sturen. Gefeliciteerd.
17: Hé, hey, dankjewel.
16: Oké, spreek je zo. Ja, dat was inderdaad het goede antwoord. Dit is België van het goede doel op Radio Noord.

Ik zou niet weten hoe het is om een man te zijn. Maar mocht jij wel een man zijn, maar soms niet helemaal weten of je het goed doet. Nou, misschien is dit kleine college van Douwe Bob dan een goeie om eens naar te luisteren. Douwe Bob, Note Self op Radio Noord in de ochtend door. Ja, het is woensdag 14 oktober alweer. De tijd vliegt, het zonnetje schijnt. Het is een prachtig mooie herfstdag. En we gaan er weer een hele fijne ochtend van maken. Fijn dat je luistert en een hele goede

wordt het hoog tijd. Hij staat hier al lekker naast me en ik had hem nodig vandaag. Want ondanks dat ik heel goed had geslapen, was ik toch een beetje moe nog vanochtend. Mijn dochter is op dit moment op de leeftijd dat ze een beetje op stap gaat. En dat gaat dus waarschijnlijk ook gebeuren midden in de week, gewoon in een vakantie. En dan is ze om 1 uur nog niet thuis. En dan ga je toch denken, oh, is ze er al? Het is allemaal goed gegaan, maar dat is weer een hele nieuwe fase. Dat is ook heel leuk, maar ook wel eens spannend. Goed, fijn dat je luistert. Ik ben heel benieuwd wat jij vandaag aan het doen bent op deze woensdagochtend. Misschien ben jij heerlijk aan het chillen met een bakje koffie. Heb je lekker vakantie? Misschien ben je gewoon aan het werk of ben je aan het sporten of lekker aan het wandelen. Het is ook heerlijk wandelweer. Of een blokje om op de fiets, kan allemaal natuurlijk. Er past vast een plaat bij, een liedje waarvan je zegt, daar heb ik zin in vandaag. Die artiest, dat liedje, zou ik heel graag willen horen. En dat mag een bekende artiest zijn en een bekend liedje, maar dat mag ook een heel onbekend liedje zijn van een dan wel bekende, dan wel onbekende artiest. Maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Laat het me wel even weten. 050-3188-288 is het nummer dat je kan gebruiken om mij een appje te sturen. Welke plaat zou jij binnen nu en 6-7 minuutjes heel graag willen horen op Noord? Laat het me weten. 050-3188-288. En wie weet hoe je hem dan zo?

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: Wat een mooi liedje. Jan Henk de Groot, kapper pot op Radio Noord. En de hele week hoor je hem vaker, want hij is de hele week Gronings goud. Corrie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Hoe is het met jou vanochtend?
1: Nou, ik heb lang geslapen voor het eerst sinds jaren.
0: Nee joh.
1: Ja, heerlijk.
0: Hoe kon dat?
1: Nou, geen idee.
0: Zomaar ineens?
1: Dus ik loop nog in pyjama.
0: Ja.
1: En ik heb natuurlijk, mijn dochter die gaat nu verhuizen. En ik moet altijd aan jou denken met mijn dochter. Jullie zijn gelijk oud. En op hetzelfde moment ongeveer gescheiden. Ja. Nou, dan maak je wat mee, hè? Met je kinderen ook.
0: Ja, dat is een hele rollercoaster.
1: Och ja. Mijn kleinzoon 7, die is af en toe zo boos.
0: Och.
1: Die zegt, jullie moeten terug gaan scheiden.
0: Oh.
1: Zielig
0: ja,
1: gewoon.
0: Het is zielig, maar gaat het wel goed met je dochter en de kinderen?
1: Ja, ze heeft nu een huis gekocht. En dus die is aan het verbouwen. En met mijn dochter gaat het goed, maar ze heeft het zo ontzettend druk.
0: Ja, dat is het. Als je het in je eentje moet rooien thuis met 3 kinderen, dat is soms een hele rollercoaster.
1: Ja.
0: En
1: op tussendoor ga ik even dat liedje opzetten.
0: Ja, dat is goed, want we zijn bezig ook met een liedje, maar we weten niet zo goed welke het is, hè?
1: Deze.
0: Wacht even hoor.
1: Hoor je?
0: Ja, ik hoor hem. Dat is Memories van Maroon 5 en jij wil dan de Memories remix, hè?
1: Ja.
0: Is dat featuring Nipsey Hussle en IG?
1: Geen idee, hoor.
0: Kan je dat zien in de titel?
1: Ik laat hem nu horen.
0: Oh, je hebt niet ergens een titel in beeld.
1: Nee.
0: Oké.
1: <Okay. laughs>
0: Nou ja, ik heb hier namelijk Memories Remix staan. Op Spotify. Ja. Ik heb hem even opgezocht. Lekker verhaal dit ook. Lekker chaotisch.
1: ja.
0: Maar dat geeft niks. Ik ga zo even kijken of dat de goede is. Ik ga dat gewoon meteen even testen. Zullen we dat gewoon meteen even testen?
1: Ja, Maroon 5 Memories staat hier.
0: Oh, dat is gewoon echt de normale versie.
1: Ja.
0: Ja, maar die hebben we wel.
1: Oké.
0: Die heb ik wel. Die ga ik voor je draaien zo.
1: Nou, leuk man.
0: Die staat klaar. Die staat klaar. Moeten we het dan verder nog ergens over hebben?
1: Oh, ik vind het gezellig hoor.
0: Ja? Goed zo. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Nou, ik ga even daarheen. Want we zijn bezig met de verbouwing.
0: Ja.
1: En ze heeft een leuk huis gekocht. En, maar ja, ze heeft het ook. Ja, het is allemaal zo druk. Hè, met die praktijk. Ze is verloskundige. Ze werkt nog 1 dag in het Martini. En die man van haar, die is altijd moe en dit en dat, weet je wel, ex-man. En heel veel werk.
0: Ja, ja, het is ingewikkeld.
1: En als oma, ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk voor die kinderen.
0: Ja, dat is het. Maar ik kan je wel vertellen, uiteindelijk komt het wel goed. En als ik naar mijn eigen kindjes kijk, we zijn 5 jaar verder deze maand. Ze doen het zo goed. En ze navigeren de scheiding echt top. Het is, weet je, het is ook hoe je er zelf mee omgaat. En stop er gewoon heel veel liefde in. En, probeer niet te hatelijk ook naar de andere kant te zijn.
1: Dat
0: zeg ik ook niet. Maar gewoon even in zijn algemeenheid als tip. Probeer het samen als exen gewoon te rooien. En dan kom je een heel end, weet ik uit ervaring.
1: Ja,
0: dus zeker niet altijd makkelijk. Maar als je allebei je best doet, ja, dan kom je een heel end. En ook proberen samen dingen te ondernemen met de kinderen, dan gaat het goed. En,
1: dat komt ook wel goed.
0: Uiteindelijk komt het goed. Maar op de herinneringen, daar gaan we dan ook wel weer goed op. En die ga ik voor je draaien. Dankjewel voor het aanvragen en ik wens je nog een hele fijne dag.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: Prachtig. Maroon 5 en Memories op Radio Noord. Ja, en zometeen dan hoor je het laatste nieuws van Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Nou, dan vertel ik waarom ze bij de kerk van Middelstum zo blij zijn met hun rode beuk.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches sounding looking like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Het is bijna 11:01 geworden. Tijd voor Noordnieuws.
13: Met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Door een vakbondstaking rijden er vandaag minder bussen in onze provincie. Hoeveel chauffeurs staken verschilt per stalling, zegt Q-Bus. Kees Siebers, die al 44 jaar op de bus zit, heeft het werk wel neergelegd. Volgens hem is er genoeg reden tot staken.
15: Het openbaar vervoer wordt steeds meer een jaagcultuur. Met tekorte pauzes, pauzes op verkeerde tijden, te weinig rust voor chauffeurs en dergelijke. Je moet je voorstellen dat zeker een buschauffeur in Groningen en omgeving, het is allemaal fietsers, het is allemaal voetgangers, die worden aan alle kanten beschermd. Dat is ook goed, maar wij moeten ons werk ook goed en veilig kunnen doen. En daar, ja, dat is toch wel belangrijk dat we daar de ruimte en de tijd voor krijgen. En dat zie ik steeds verder achteruit gaan.
14: Naast verlaging van de werkdruk eisen de vakbonden en chauffeurs ook meer salaris. Bij een vechtpartij op het Stationsplein voor het hoofdstation in Stad is gisteravond een 18-jarige stadjer gewond geraakt. De politie werd even na 9:00 gealarmeerd voor een vechtpartij waarbij meerdere mensen betrokken waren. Daarbij werd mogelijk ook gestoken. Bij aankomst op het plein trof de politie 1 gewonde aan. Die is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later kon een verdachte worden aangehouden, een 18-jarige man uit Leeuwarden. De politie zette korte tijd een groot gedeelte van het Stationsplein af. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land moeten het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog alsnog gaan steunen. Dat zegt emeritus hoogleraar regionale economie Jouke van Dijk. Een faillissement van het WEC moet volgens hem voorkomen worden.
16: De vrije tijdsector die moet in de provincie ontwikkeld worden. Nu is het probleem van er zijn te weinig bezoekers. Ja, waarom zijn er te weinig bezoekers? Omdat er te weinig attracties zijn in de provincie. Dat is een soort kip-ei verhaal. En dan moet je gewoon even geduld hebben en in het begin wel even subsidiëren. Maar ook bijvoorbeeld een instelling als het Forum in de stad. Ja, dat kan ook niet draaien zonder gemeentelijke subsidie. Maar we willen het toch niet kwijt. Je moet daar wat breder naar kijken. Je moet niet alleen kijken van of het direct uit kan, maar ook wat is de maatschappelijke opbrengst.
14: Volgens Van Dijk kan geld uit Nijbegun voor het ontwikkelen van de vrije tijdseconomie gebruikt worden om het WEC te steunen. De gemeente Groningen vangt tijdelijk vluchtelingen uit Ter Apel op. Het gaat om gezinnen met kleine kinderen voor wie in Ter Apel momenteel geen plaats is. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie worden de gezinnen de komende 3 weken opgevangen in de stad. De gezinnen worden ondergebracht in de noodopvang aan de Europaweg. Vandaag arriveren de eerste gezinnen. En de rode beuk bij de ingang van de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum heeft de verkiezing Boom van het Jaar gewonnen. De ruim 150 jaar oude boom kreeg 3000 stemmen meer dan de nummer 2 die in Utrecht staat. Mark van Dijken van de plaatselijke kerkcommissie is vereerd met de prijs.
17: Je wint natuurlijk de stempel mooiste boom van Nederland. He, dus dat is de eerste. En de tweede is, er zit een geldprijsje aan vast. Niet zo'n dikke prijs, maar daar kun je dus een nieuwe boom voor aanschaffen. Voor de herplanting van op het kerkhof.
14: De verkiezing werd georganiseerd door het SBNL Natuurfonds. Eind november is de prijsuitreiking en komt er een plaquette bij de boom te staan. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Dankjewel, Mark. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
18: Vandaag blijft droog met regelmatig zon. De wind komt uit westelijke richting, is maaismotig met zo'n 15 of 16 graden. Vanavond en vannacht opklonen weer 8 tot 11 graden als minimum met een kind wat misbank ontstaan. En maandag wordt een vrij zonnige dag met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wat 17 of 18 graden.
12: Dankjewel, Harma. Ja, ik heb hem weer bij me staan, het bakje met de dobbelstenen. We gaan zo meteen weer dobbelen, zodat jij kans kunt maken op dat hele leuke dobbelspel. Vive Geliek!
19: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
23: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
24: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Spandau Ballet en Gold op Radio Noord.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, ik heb er weer zin in. Het is weer zover. Ik heb weer mijn bakje met 3 dobbelstenen erin. En ik ga zo meteen die 3 dobbelstenen ga ik hier op de tafel neervleien. Er komen dan 3 getallen uit. En als die 3 getallen in jouw telefoonnummer zitten, achter de 06 of achter het netnummer, dan moet je als de wieden weer gaan bellen. Want dan maak je kans op dat hele leuke dobbelspel in het Grunnigs. Je hebt gewoon dat traditionele boekje. Ik pak hem er even bij.
3: Zo.
0: Je hebt dan dat boekje en daar staat alles gewoon in het Grunnigs. Dus je kan ein, twein, draaien, al vijf, zwiem en al zessen verzamelen. En ja, je kan dan ook nog draaien van een soort, vijf van een soort, volle bak, lutje stroot, grote stroot, vief geliek. En mijn favoriet, verdold. Dat is de minnenronde. Dus als je zeg maar helemaal waardeloze nummers hebt, getallen hebt, dan kan je daar ook nog alles neerzetten. Ik ben er nooit heel goed in. Ik doe ook altijd heel erg mijn best om zessen te gooien. Als ik dit doe voor jou. Want als ik een 6 gooi, dan komt de dobbelsteen op het woordje mooi. We hebben de 6 vervangen door de mooi. Die mag ik dan vervangen door welk getal dan ook. Dus dat kan de 0 zijn, de 6, de 7, de 8 of de 9. Zo zorgen we ervoor dat alle telefoonnummers kans maken om dit spel te winnen. Heel toevallig liggen er nu 2 zessen op de kop, zeg maar. Dus die liggen naar boven toe. Maar ja, ik ga natuurlijk nog schudden, dus ik heb geen idee wat eruit komt. Beste Klover, want ik ben het wel en ik heb er wel zin aan. Nou, we gaan eens even goed schudden. En dan gaan we kijken welke 3 getallen eruit gaan komen. Hopsa! Nou, we hebben een 3, we hebben een 5 en we hebben een mooi. Dus die ga ik vandaag vervangen door de... Kunnen we goed nadenken, de 8 ga ik doen. Dus we hebben een 3, een 5 en een 8. Heb jij een 3, een 5 en een 8 in jouw telefoonnummer voor alle duidelijkheid? Dat is willekeurige volgorde. Hè? Dus de volgorde maakt niet uit als ze alle 3 maar in zitten achter het netnummer. De 3, de 6 en de 8. Als die in jouw telefoon... Nee, de 3, de 5 en de 8, excuus. Als die in jouw telefoonnummer zitten, dan mag je nu bellen om kans te maken op Vief Geliek. Goedemorgen, wie heb ik aan de lijn?
4: Goedemorgen, ik ben Gerda.
0: Gerda, hallo.
4: Hallo.
0: Hoe is het met jou op deze woensdag?
4: Ja, helemaal goed.
0: Wat fijn.
4: Ja.
0: En waar komt dat door?
4: Nou, gewoon. Ik heb gewoon best wel zin aan deze dag.
0: Ja. Het zonnetje schijnt. Dat maakt het ook altijd wel fijn, vind ik zelf.
4: Ja, zeker.
0: Heb je nog plannen voor vandaag?
4: Nee, gewoon straks even een koffie drinken met een vriendin. En verder zien we wel.
0: Oh, maar dat is ook heel gezellig.
4: Ja.
0: Nog even lunch erbij of dat niet?
4: Nee, dat doen we gewoon thuis.
0: Oké. En is dit een vriendin die je vaak ziet of hebben jullie elkaar al een tijdje niet gezien?
4: Ik zie haar regelmatig.
0: Ah, oké. Gewoon weer even inchecken en bijkletsen.
4: Ja. Altijd gezellig.
0: Nou, wat goed zeg. Hey, ik heb hier een heel leuk spel klaar liggen. Dat is gewoon het klassieke dobbelspel, maar dan in het Grunnigs. Ben jij een beetje van het spelletje spelen?
4: Ik ben wel van het spelletje spelen, jawel.
0: En dit specifieke spel, doe je dat ook wel eens?
4: Nee. Vroeger deed ik dat thuis wel met mijn ouders, maar nu niet meer.
0: Oké. Nou, dit is je kans, want ik heb hem voor je gefixt. Want ik zie in jouw telefoonnummer inderdaad een 3, 2 vijven zelfs en een 8.
4: Ja, helemaal goed.
0: Nou, fantastisch Gerda. Ik ga zorgen dat het jouw kant op komt. Blijf even aan de lijn en dan wens ik je nog een hele fijne dag en veel plezier met je vriendin straks.
4: Dankjewel.
0: Oké, doeg.
4: Doeg.
0: Nou, weer een blije klant straks tussen 2 en 4. Maak je weer kans.

op de radio werkt het vaak zo dat je bepaalde stukken gewoon wegdraait, omdat het omwille van de tijd niet kan. Maar er zijn muzikanten die hebben daar heel erg hun best op gedaan. En dit stukje zat er nog even achter verstopt. Ik denk, ik laat het gewoon horen. Want dat is een mooie, mooie afronding, ouverture, zou je kunnen zeggen, van deze plaat van Sophie B. Hawkins. Right Beside You hoorde je op Radio Noord. Ja, en zometeen dan is het de hoogste tijd voor Tel en Bel. We gaan een grunnig slideje tellen. Welke dat is, dat hoor je zometeen na het nieuws van 11 uur.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Hey Raymond!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 11 uur.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Meijer, designer outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
4: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doen. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
5: Radio Noord.
6: De ochtend door.
7: Met Femke de Wallen.
8: Ja, het is al een tijdje geleden dat we een Gronings liedje hebben geteld in Tel en Bel. Vandaag gaan we het doen, maar welke dat is hoor je na Taylor Swift en The Human League.

Uit de film Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. Taylor Swift hoorde je op Radio Noord. Ja, het is de hoogste tijd om weer eens een grunniger liedje te draaien in Tel en Bel. En aan jou dan ook de schone taak om het juiste aantal woorden te tellen. Hij is niet heel moeilijk vandaag, hoewel je moet wel een beetje opletten vanaf het tweede

regelmatig voorbij. En af en toe hoor je hem ook in de backing vocals. Dus let goed op vanaf het tweede refrein. Even een tip van Flip. Goed, als je het aantal woorden platteland goed hebt, platteland moet ik natuurlijk zeggen, dan mag je bellen 050-318-288 om kans te maken op die hele leuke schoudertas van RTV Noord. De Fanny Pack, zoals we hem ook wel liefkozend noemen. Als je hem wil hebben, doe dan mee. Tel Platteland. En wie weet heb ik je dan zo meteen aan de telefoon. Tel en

0: Ja, dat was hem. 050-3188-288. Als je weet hoe vaak je het woordje plalalaand hoorde in dit liedje van Zuver Scheerwol. Je mag nu bellen. 050-3188-288. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, met Jeanette.
0: Hallo Jeanette.
1: Hallo.
0: Nou, wat klink jij ook vrolijk vandaag.
1: Ja, echt wel.
0: Waar komt dat door?
1: Door de zon.
0: Wat fijn.
1: Ja.
0: Ja, nou lekker van genieten. En misschien kan ik je nog blijer maken vandaag. Hoe vaak heb jij het woordje platteland geteld?
1: 10 keer.
0: Nee, dat, ik snap het. Nee. Maar nee, je hebt de backing vocals heb je gemist.
1: Oh, maar hij verstond er ook niet veel van.
0: Oh.
1: Want ik kom hier niet vandaan.
0: Ah, oké, vandaar. Maar dat geeft helemaal niks. Ik vond het toch leuk je even te spreken, Jeanette. En ik wens je nog een hele fijne dag.
1: Oké,
0: doeg.
1: Yo, hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Pietje Schaal.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Zeg maar.
3: 15 keer.
0: Nee, dat is te veel.
3: Oh.
0: Nee, dat is niet goed. Oké, doeg. Hoi, hoi. Goedemorgen, met wie?
4: Ja, goedemorgen, Hilda ten Katen.
0: Hallo, Hilda. Nou, zeg maar.
4: Ik dacht 13 keer.
0: Je bent heel warm, maar het is niet goed.
4: Oké,
0: doeg.
4: Sorry, doei.
0: Maar nee, maakt niet uit. Doeg, volgende keer beter. Goedemorgen, met wie?
5: Met Jelle van Dellen, 14 keer.
0: Nee, is ook niet goed, helaas.
5: 14, niet?
0: Nee, helaas niet. Nee, je gaat de verkeerde kant op.
5: Jammer.
0: Helaas, oké, doeg.
5: Hoi.
0: Hoi. Goedemorgen.

0: Hallo, met Inge.
1: Dag Inge.
0: Hallo.
1: Hi. Nou, zeg maar.
0: Ik dacht 12 keer.
1: 12 keer zeg je, ja, dat is helemaal goed.
0: Ja. Yes.
1: Ja, want inderdaad 10 keer gewoon in het refrein en 2 keer in de backing vocals.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat betekent dat de hele leuke schoudertas voor jou is vandaag.
0: Oh, leuk. Hartstikke leuk.
1: Nou, blijf even aan de lijn. Dan gaan we zorgen dat het jouw kant op komt.
0: Is goed.
1: Oké, okay, spreek ik je zo nog.
0: Doeg.
1: Doeg. Nou, hartstikke mooi. Morgen dan ga ik hem weer weggeven, die hele leuke schoudertas. Dus dan maak je weer kans daarop. Voor nu is hij voor Inge. Zometeen Michael Schulte op Radio Noord. Maar eerst Simply Red. Dit is Something Got Me Started in de ochtend door.

mocht je denken, die komt me zo bekend voor. In 2018 deed hij mee aan het Eurovisie Songfestival en werd uiteindelijk vierde met dit liedje. De Duitse Michael Schulte en het prachtige You Let Me Walk Alone. Een ode aan zijn vader die overleed toen Michael nog maar 14 jaar oud was. Je hoorde hem in de ochtend door. Ja, zometeen dan hoor je Lady Gaga hier op Radio Noord. Waar is Mel en Kim? Dit is Respectable.

0: Lady Gaga en Pokerface op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaan we zo meteen horen?
1: Nou, dan gaan we eens even kijken of we dit alweer kunnen horen in de supermarkten in Groningen. Want ja, het was al een heel gedoe, hè?
0: Nou.
1: Dat hoor je zo.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Het is 12:01 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Als het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwersoog moet sluiten, dan is Ecomare op Texel bereid om te helpen met de opvang van zeehonden. Het natuureducatiecentrum op Texel zegt erg mee te leven met de collega's en dieren in Lauwersoog. Want volgens Ecomare hebben de opvangcentra een wettelijke plicht om voor de zeehonden te zorgen, omdat het beschermde dieren zijn. Daarom is het essentieel dat al deze dieren opgevangen kunnen blijven, aldus Ecomare. Zeehondenmoeder Leniet Hart kijkt ondertussen met ledenogen toe naar de ontwikkelingen van het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwersoog. Het Hart, die in 2012 met ruzie wegging bij de zeehondenopvang, toen nog in Pieterburen, kijkt er niet van op dat er een faillissement dreigt voor het werk. Volgens haar staan de zeehondenzorg en donateurs niet meer voorop. Ze denkt niet dat een bankroet van het WEC het einde betekent voor de zeehondenopvang in onze provincie.
9: We stonden al 10 mensen kloor om het allemaal weer over te nemen. Die zit al achter de vergunning aan. Die zegt, wie down het op de Olemenaar? Dit is de zeehond weer nummer 1. En door is elke nooit meer bezig.
10: En dan is Leni ook terug?
9: Nee, beschik. Ik ben... Dat moet die jonge mensen nou.
1: Aardappelboeren die leveren aan AVB krijgen toch iets meer voor hun oogst, meldt RTV Drenthe. De basisprijs voor een ton zetmeel aardappelen wordt met 10 euro verhoogd. Dat betekent dat de prijs tussen de 60 en 75 euro per ton ligt. Vorig jaar lag die nog op 110 euro. De lagere prijs had onder meer te maken met een historisch hoog aantal inschrijvingen van telers. Maar doordat 950 leden hebben besloten minder aardappelen te leveren, kan de prijs toch iets omhoog. Wie nu al met de campagne is begonnen, kan een bijbetaling krijgen. Meerdere drugsgerelateerde incidenten voor het grensoverschrijdend politieteam, het GPT, afgelopen weekend. Het GPT is een samenwerking tussen de Marechaussee en de Duitse Bundespolizei en Landespolizei. Zaterdag werd een bestuurder aangehouden op verdenking van het illegaal invoeren van verdovende middelen in Duitsland. Tijdens de controle troffen agenten 50 gram cannabis en 45 gram THC-gummies aan. Ook wordt hij verdacht van rijden onder invloed. Datzelfde lot onderging een bestuurder in Bellingwolde. Daar hield het GPT een persoon aan voor het rijden onder invloed van drugs. Het landelijk cybersecurity incident bij Albert Heijn zorgt ook voor lege schappen bij supermarkten in onze provincie. Vooral vers producten zoals groente, fruit en vlees zijn moeilijker te verkrijgen. Als de problemen nog lang aanhouden, gaat dat volgens universitair hoofddocent logistiek Paul Buys ook gevolgen hebben voor andere producten.
8: Ik denk met name brood en andere producten die wel snel, waarvan we veel kopen in de supermarkt, maar waar versheid iets minder een probleem is.
1: Albert Heijn zegt inmiddels begonnen te zijn met het opstarten van een deel van zijn IT-systemen. Volgens het bedrijf kan het een kwestie van dagen of mogelijk een week zijn voordat de schappen weer vol zijn. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Mark. We krijgen nog wat weer van Harme Boer.
10: Vandaag blijft droog met regelmatig zon. De wind komt uit westelijke richting sinds maïs motor met zo'n 15 of 16 graden. Vanavond en vannacht opklonen weer 8 tot 11 graden als minimum met een kind wat misbank ontstaan. En maand wordt een vrij zonnige dag met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wat sub 10 of 18 graden.
0: Dankjewel, Harme.
11: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
3: Shop, scan en win. Shop in oktober voor minimaal 10 euro en ontvang een unieke scankaart. Hiermee maak je kans op een van de duizenden mooie prijzen of exclusieve kortingen. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Dat shopt lekker.
12: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
13: Voordeelhaartjes.nl.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
12: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.

0: Billy Joel en Tell Her About It op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En daarvoor hoorde je ook nog Coldplay en Speed of Sound. Ja, en we gaan eens even kijken naar de eigen provincie, want daar wordt ook heel veel mooie muziek gemaakt. Ik ga zo meteen de nummer 9 voor je draaien. Op nummer 7 staat deze week een nieuwe binnenkomer. Dat is Kevin Paré.

lekker liedje hoor. Kevin Paré, nieuw binnen in de Noord 9 met het hele aanstekelijke appelsap. Ik denk eerlijk gezegd dat hij nog wel gaat stijgen in de Noord 9. Maar dat is een gokje. Ja, en op nummer 8 de plaat die al 12 weken in de Noord 9 staat. Maar nu toch echt aan het zakken is. 4 plaatjes gezakt van 4 naar 8. Dat is Samsland.

0: Forget Me van Lewis Capaldi op Radio Noord. Ja, die mannen komen binnen en de sfeer die slaat meteen om. Goedemorgen, Nimino. Hallo, ja,
1: ten goede, hoop ik.
0: Ja, zeker ten goede. Zeker ten goede. Ja. Absoluut. Nou, het is weer, we zijn weer compleet.
1: Wacht,
0: gezellig.
1: We weer weggaan.
0: Ja, gaat de sfeer dan weer naar beneden?
1: Ja, vaak wel.
0: Ah.
1: Nee hoor.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: Het blijft gewoon de hele dag hier gezellig bij Noord.
1: Is ook zo.
0: Hey, ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Zo.
1: Ja, nou, dat is wel een bijzonder verhaal. Want dat wekken,
0: hè? Ja.
1: Lauwers oog.
0: Werelderfgoedcentrum.
1: Ja, wel zielig. Maar dat vinden heel veel mensen ook. En ze worden nu overspoeld met bezoekers ten eerste. Nou, helpt het mee, denk ik, dat het ook vakantie is. Maar heel veel bezoekers, donaties in allerlei vormen. Zelfs in crypto-vorm.
0: Nee, joh.
1: Van over de hele wereld.
0: Ah.
1: Ja. Nee, dus die noodkreet die lijkt tot nu toe redelijk te helpen.
0: Ja.
1: Dus we gaan toch weer eens even contact zoeken zometeen met het WEC. Hoe het ervoor staat. En over bijvoorbeeld, gisteren werd dan gezegd van, nou ja, 2 weken. En dan is het of klaar of niet. Maar misschien dat ze dat nu een beetje kunnen bijstellen, willen bijstellen. Omdat het qua donaties bijvoorbeeld ook echt goed gaat. Dus ik ben benieuwd hoe ze er nu weer een dag later weer voor staan daar in Lauwersoog. We gaan even polshoogte nemen bij Imca Marina.
2: Ja.
0: Oh, echt?
1: Ja, want ze heeft een gebroken pols.
0: Ach nee.
1: En dat is wel sneu natuurlijk.
2: Heel triest.
1: Maar volgens mij slaat ze zich er figuurlijk aardig doorheen. Met een grunniger mentaliteit. We gaan haar zo even bellen hoe het met haar is.
2: Want gaan
1: haar
2: optredens ook door, hè?
1: Nou ja, dat bijvoorbeeld. Het is wel Imca, hè?
0: Ja, dat bedoel
1: op de hoogte
0: ik.
1: Blijven.
0: Ja, natuurlijk. Moet er goed voor zorgen.
1: Ja. Wat hebben we nog meer? Oh ja, thuiswedstrijd voor Douwe Bob. Nou ja, niet voor Douwe Bob zelf. Zondag, maar voor zijn drummer. Marcel Woldhoff. Echte grunniger. Die een jaar of 5 of zo is hij nu gewoon de vaste drummer van de band van Douwe Bob.
0: Ja.
1: Zondag staan ze in een uitverkochte Oosterpoort. Ik ben benieuwd hoe de drummer daar naartoe leeft. Want ja, voor hem is dat denk ik wel bijzonder. Er zullen ook wel veel bekenden zitten, ga ik vanuit.
0: Woont hij nog in Groningen of zit hij gewoon...
1: Volgens mij woont hij nog... wacht even, dat ga ik hem kijken. Want hij heeft hij woont in de stad, zegt hij. Al 20 jaar.
0: Ja, dat zijn altijd... Dat is wel grappig, we hadden ook altijd veel muzikanten uit Groningen. Die moesten dan altijd het verste rijden. Want wij waren dan zeg maar bij Heerenveen zo'n beetje. De ene ging linksaf richting Leeuwarden. Ik ging op een gegeven moment rechtsaf richting Gorredijk. En dan moesten al die muzikanten uit Groningen... Die moesten nog 40 minuten.
1: Ja,
0: dan ben je altijd lang onderweg.
1: Ik vind het dus cool dat hij... Want hij ziet de hele wereld eigenlijk. Dat hij gewoon in Groningen blijft wonen.
0: Zo wordt het ook. Maar ja, er gaat niets boven Groningen, toch?
1: Zo is het.
0: Dat weten we nou inmiddels wel.
1: Zo is het. Ja.
0: Geweldig.
1: Zeg je nou dat je... naar Groningen gaat verhuizen?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, ik blijf in Gorredijk. Maar Groningen voelt wel inmiddels wel heel erg als een soort tweede thuis.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik voel me hier heel erg thuis.
1: Ja,
0: mijn dochter gaat dus morgen met de bus als ze rijden, hoop ik.
1: Ja.
0: Naar Groningen om te shoppen.
1: Nou.
0: Leuk, toch?
1: Gaat ze weer met jou shoppen?
0: Nee, met een vriendin. Voor het eerst alleen met de bus.
1: Oeh.
0: Dat vind ik spannend.
1: Oh. Ja, dan moet je even Noordstad draaien. Van Janneke de Groot. Dan komen de traantjes weer in je oogjes.
0: Ja, hou maar op. Ik had iets anders bedacht.
1: Alleen naar de stad? Voor het eerst?
0: Ja, voor het eerst. Alleen. Ja, dat is een stapje, ja. Ja.
1: Leuk.
0: Heel leuk. Nou, het is heel gezellig, maar we gaan het hierbij laten.
1: Oh.
0: Ik wens jullie heel veel plezier zometeen tussen 12 en 2. Stefan, Nimino en Mark. En jij thuis nog een hele fijne middag. En mocht je dit nog niet hebben gehad, smakelijk bakkie. Goed, toch?
1: Ja, heel goed.
0: Oké. Nou, mooi, hè?
1: Mooi.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Nu het nieuws van 12 uur.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan nu de hoofdpunten van het Grunnigenhuis met de heer Bogema. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Vandaag wordt ook in onze regio gestaakt voor een betere CAO in het streekvervoer. Ondanks de busstaking rijden er her en der toch nog bussen. Wel varieert dit erg per busstalling en ook per moment. Oud-burgemeester Koen Schuiling hoort vandaag of hij ook in hoger beroep veroordeeld wordt voor schennis van de eerbaarheid. Een vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat hij zichzelf bevredigde achter het stuur. Schuiling ontkent dat, zegt verslaggever Daniel Telen.
16: Volgens Schuiling gaat het om een enorm misverstand en heeft hij in de verste verte niet gedaan waarvan hij verdacht wordt.
15: En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen sinds het nieuws over het dreigende faillissement. Op de crowdfundingspagina is inmiddels al een bedrag van meer dan €300.000 binnengehaald. Meer over het werk hoor je zometeen.
14: Dankjewel en meer nieuws uiteraard om 12:30.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
19: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
20: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
19: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
21: Radio Noord. Tussen de middag.
22: Met Nivino Geertsema.
14: Goedemiddag, veel donaties voor het WEC. Wat betekent dat voor het voortbestaan? En Imca Marina heeft thuis een ongelukje gehad. Hoe gaat het nu met haar? Bye.

0: Steve Miller Band, Abracadabra. Om 11:08. Mooi dat je luistert naar een nieuwe Tussen de Middag. Ja, en zou het dan toch, gloort er toch weer hoop voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, het WEC. Dat dreigt binnenkort failliet te gaan. En sinds dat bekend werd, wordt het bezoekerscentrum met de zeehondenopvang overspoeld met steunbetuigingen. Het publiek geeft massaal geld, komt ook massaal langs, zoals ik het begreep. Ik ga erover praten met woordvoerder Hester de Vries. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is dit dan dat wonder waar jullie op zaten te wachten?
1: Nou, daar heeft het wel alle schijn van. We worden er wel heel blij van.
0: Ja, helpt die media-aandacht, denkt u, van de afgelopen dagen?
1: Ja, echt enorm. We zien enorm veel handtekeningen op onze petitie die we zijn gestart. En eigenlijk sinds het bericht eruit ging over het waarschijnlijk naderende faillissement, worden we echt overspoeld met donaties. Terwijl we daar in eerste instantie ook helemaal niet om vroegen. Maar sinds gisteren vragen we daar wel heel erg om. Want het is gewoon onze enige hoop om een faillissement af te wenden de komende 2 weken.
0: Ja, nou is het herfstvakantie. Wat merken jullie van het aantal bezoekers nu ook?
1: Ja, dat is sowieso natuurlijk altijd drukker in de herfstvakantie. Maar we merken ook echt dat er enerzijds mensen zijn die zeggen, we gaan toch nog gauw even kijken, want straks zijn jullie er niet meer. Wat heel pijnlijk is. Maar ook heel veel mensen die gewoon willen steunen op die manier. Want met een bezoek steun je natuurlijk ook het goede doel.
0: Ja.
1: Dus we zijn heel dankbaar voor die aandacht.
0: Maar wat zeggen mensen dan als ze binnenkomen?
1: Dat het moet blijven bestaan. Gelukkig zeggen de meeste mensen dat.
0: Ja.
1: Het mag niet weggaan, het mag niet verloren gaan. Voor de regio niet, maar voor eigenlijk het land niet. En ook internationaal hebben we ontzettend veel support.
0: Nou, inderdaad, even over die inzamelactie. Die is dan nu wel echt opgezet. Waar staat de teller op ondertussen?

0: wordt overgemaakt, maar dat het ook via crypto gaat?
1: Ja, dat is voor ons ook een beetje een nieuwe wereld. Daar zijn we niet zo bekend mee. Maar er zijn dus mensen die via crypto geld verdienen en dat via een bepaald platform doneren aan goede doelen. En momenteel zijn ze geld aan het ophalen voor ons. Dus daar is ook al 40.000 euro uit gedoneerd.
0: Gewoon door crypto? Ja, is dat direct te verzilveren ook?
1: Ja, dat wordt echt als geld overgemaakt. Dus we waren eerst ook een beetje afwachtend. Maar toen we echt geld zagen binnenkomen, dachten we, oké, dit is serieus. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. Want het is ook een helemaal internationale community die dat doet.
0: Nou, over internationaal gesproken. Al toen de zeehonden natuurlijk nog in Pieterburen zaten, waar het jarenlang heeft gezeten. Toen was het Zeehondencentrum al een hit in onder andere Japan. Komen daar ook nog reacties vandaan?
1: Ja, heel veel. Voor heel veel Japanse fans zijn wij een soort van baken in hun leven. En voor hun is het echt dramatisch ook als dit zou verdwijnen. Dus er komt zoveel support. Mensen doen acties voor ons. Ze sturen dingen op, ze doneren, ze vragen hoe ze kunnen helpen. We kunnen het bijna niet bijhouden eigenlijk.
0: Nee.
1: Dus ja, vanuit Japan komt er ook heel veel. Maar ik kreeg bijvoorbeeld ook een berichtje van iemand uit China vanochtend. Er zijn heel veel Chinese mensen die willen doneren. En die kunnen dat niet via ons vaste platform. Kunnen we daar iets voor in faciliteren? Dus ja, ongelooflijk.
0: En wat doet dit met jullie, deze steun? Even los van gaan jullie het halen of niet. Maar gewoon het feit dat jullie merken dat er zo aan jullie wordt gedacht.
1: Ja, het geeft ons heel veel hoop en positiviteit en adrenaline.
0: Ja.
1: Dus daarom lach ik ook nog, want anders zou ik nu niet lachen, maar eigenlijk heel, heel hard huilen. Maar er is heel veel positiviteit nu en we hebben zoiets van, oké, we gaan ervoor en we krijgen steun. En mensen vinden ook ons werk, andere mensen vinden ook ons werk belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat doet ons heel veel.
0: Nou werd maandag gezegd, nog maar 2 dagen geleden, was duidelijk, er is zo'n kleine 3 miljoen euro nodig. Dat moet binnen 2 weken moet dat rond zijn, want anders dan kan de stekker eruit. Stellen jullie dat nu bij, die deadline, door deze steun die jullie nu al hebben gekregen, ook financieel?
1: Nee, zo helaas nog niet. Daar is echt nog wel veel meer voor nodig. Dat kan natuurlijk uit heel verschillende richtingen komen. We hebben ook nog steeds hoop dat er andere partijen misschien ons kunnen helpen op een of andere manier. En anders dan doen we nog altijd een oproep op particulieren om te doneren. En bedrijven natuurlijk om gewoon met heel veel kleine donaties het verschil te maken. Maar we kunnen nu nog niet, met die 7 ton kunnen we alsnog niet zeggen dat een faillissement voorkomen wordt op korte termijn.
0: Maar misschien geeft het iets meer lucht binnen deze 2 weken. Moeten we het dan zo zien?
1: Dat absoluut.
0: Ja,
1: en heel veel positiviteit en hoop. En dat is goud waard.
0: Want hoe zit het met die hoop? Wat denk je nu op dit moment? Je zit vol adrenaline, dat merk ik ook. Maar wat denk je, waar staan jullie over 1,5 week?
1: Nou, maandag zagen we dat heel zwart in. En nu begint het toch wel een beetje te keren dat we denken, het kan.
0: Ja. Ja.
1: Dat kan, dus daar doen we alles voor.
0: Ik verplaats me ook even in de schuldeisers, want die zijn er natuurlijk. Daarom is die financiële situatie ook zo. Wat denken die van het feit dat jullie nu in 2 dagen 7 ton hebben binnengehaald? Hebben jullie met ze gesproken
1: dat
0: bijvoorbeeld al?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Dat ligt buiten mijn bereik. Ik heb geen contact met crediteuren, nee. Dus durf ik niks over te zeggen, nee.
0: Stel het gaat toch mis, hè? Ik snap dat jullie hopen van niet, maar stel het gaat mis. Wat gaat er dan met de zeehonden gebeuren? Weten jullie dat al?
1: Ja, het heeft er alle schijn van dat die zeehonden die wij normaal opvangen, wat het grootste deel is van zeehonden in nood in Nederland, dat die dan blijven liggen op het strand en geen hulp krijgen. En ja, grote kans is dat ze doodgaan. Eigenlijk is dat de keiharde realiteit.
0: Maar jullie zijn niet op de achtergrond al bezig met, nou, bijvoorbeeld Ecomare, Texel, staan open voor het bijstaan van jullie hierin. Loopt er al wat? Is er een plan B?
1: Nee, er is echt geen plan B. De andere centra willen wel helpen, maar die hebben simpelweg de capaciteit ook niet om de dieren op te vangen die wij hier normaal opvangen. Want wij hebben 150 per jaar ongeveer. En dat zouden ze denk ik met liefde doen, maar dat die ruimte hebben zij niet.
0: Dus jullie hebben dat allemaal wel onderzocht, maar er zijn gewoon geen mogelijkheden, begrijp ik.
1: Nee, en wij weten het oprecht ook niet.
0: Nee,
1: waar de dieren anders heen moeten. Die faciliteiten zijn er niet. Nee.
0: Nou, Dan moeten we dus hopen op dat...

0: wonder waar een beginnetje mee is gemaakt. En wat mogelijk over anderhalve week met een positief ten einde komt. Dankjewel, Hester de Vries, woordvoerder van het WEC in Lauwersoog. Harma, goeiedag even.
1: Ja, goedemiddag, Nibiro.
0: Heb je het al even met Marco besproken thuis?
1: Wat?
0: Nou, toch even over die zeehondjes nog.
1: In het zwembad?
0: Ja.
1: We hebben de smokelijk om lacht.
0: Oké.
1: Ja, nee, een schone optie.
0: Zonnetje, hè?
1: Nee. Ja, fantastisch. Beter dan gisteren. Ja, hier gaan we voor. En er komt nog zo'n mooie dag achteraan. En dan zakt het weer een beetje weg, omdat hoge druk weer eens wat meer concurrentie kreeg van weer een frontje wat tussendoor komt. Maar dun aan de in, voor de komende anderhalve week, zover gaat het eigenlijk wel, is de hoge druk toch meestal iets aan zet. En ja, een beetje de windrichting die bepolend is voor de temperatuur. En als ik dan kijk ook op de lange termijn, dan zit het toch wel een fractie boven de norm. Aankomende dagen zeker. En alleen nog vrijdag, zaterdag, dus zakt die temperatuur weer weg. En in het weekend en door nog gaat die temperatuur weer omhoog. Ja, en dan komt er wel eens wat frontjes in de buurt en dat geeft wel eens wat meer bewolking, maar echt millimeters verwacht ik zeker niet. En Dolby is rustig weer. Ja, en als het rustig weer is en onder hoge druk, dan heb je wel volk smurns, vrouw die nevel en mist, maar als de zon een beetje bier is, dan is dat ook zo weer optrokken. 3,5 uur de zon erbij in rood schaal, licht bewolkt op dit moment, 25 kilometer zicht, zo'n beetje 15 graden, een zwakke tot motige wind, die komt in het westelijke west tot noordwest. En in Slochten een mooie barometer stand, 1028 millibar, ja, gistermiddag stonden op 1014. Dus hij had een behoorlijke sprong door bovenmakte. Betekent dus hoge druk. En 15,5 groot. Nou, vanmiddag de zon die doet gouden beest. En de wind komt nu het westelijke richting. Mais motig met zo'n 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht opkloren weer. Ken wat nevel en mist ontstaan. Met 9 tot 12 graden als minimum. En maar een vrij zonnige dag. De wind motig tot vrij krachtig in het zuidwesten. Brengt 17, 18 graden. En op mijn nacht komt er enige bewolking. Vrijdag passeert in een koolfront. Met zwart regen. Verder regen aan. Er wordt nog 16 tot 18 graden. En dan zullen we op zaterdag dat de lucht toch weer wat koeler is. De wind zit in wat meer in het noordwesten. Met nog kans op een bui, maar ook wel regelmatig zon wordt het 14 graden. En zondag maandag droog weer, geregeld zon. En geleidelijk aan gaat die temperatuur weer omhoog richting een graad of 15 begin volgende week.
0: Oh. Nou, bedankt.
1: Ja, lekker toch?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, vind ik ook.
0: Groetjes thuis.
1: Yo.
0: Tot morgen. Mooi. Wij gaan het straks in Alto wat anders ook hebben over dat WEC en die zeehondjes. Hoe kijk jij naar dat nieuws? En heb jij misschien ook al gedoneerd? Misschien ga je deze week nog langs. Ik wil horen hoe jij erover denkt. En ik ga zo bellen met Imca Marina na Jimmy Bohorn.

0: Dance Across the Floor, Jimmy Bohorn op Radio Noord. Ja, triest nieuws voor zangeres Imca Marina. Afgelopen weekend is er een ongelukje gebeurd in Hoes. En door hem toch maar even bellen met Imca. Goeiedag Imca.
1: Mino.
0: Mooi, mooi. How is me you?
1: Ja, goud.
0: Oh ja?
1: Dus wij moesten uit zo'n drama van morgen, dus vallen allemaal weer mensen.
0: Oké, nou dan pakken we mee op nij op, Imca. Wat is de beurt?
1: Ja. Nou, ik had de tassen op de grond. Vrouw, die zetten altijd de tassen of op de grond of op mijn stoelen.
0: Mm-hmm.
1: En ik was, zoals altijd, ik ben snel en ik ren er tussenin. Ik loop naar huis, ik loop te vlug.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook een valkuil. Dus ja. ik was bij de tassen en toen bleef ik er toch even in zitten. En toen vuilde ik heel hard naar vuurden. En toen had ik de alkaande van mijn linkerkaande. Dat is een prachtige modekleur in donkerpaars. En toen had ik daar de pols gebroken.
0: Ach.
1: Ja, en toen lag ik. En ik kon ook niet overeen komen. Dus de broeders hebben me opgetild.
0: Oh nee, ja. Hoe lang hebben jullie doorlegen op de grond in?
1: Nou, op de grond, nou, maar Ria was er gelukkig, maar
0: okay.
1: Die heeft matje onder me schopen en dan, zo hebben we, de jongens hebben me alvast van, ja. Van de ambulance.
0: Ach, dat is ook wat. Wel een beetje leuke broeders, MK, of?
1: Ja, ik ken ze, want ik zing ook wel eens voor het zuidings en zo.
0: Oké.
1: In Hilversum, ja.
0: En nou dan, wat is de situatie nou?
1: Nou ja, ik zing gelukkig nooit met de pols, dus ik gesproken. Dus ik vond het hooi van mezelf.
0: Ja.
1: Ik zing gelukkig nog met de keel en doe elkaar niks aan. Dus ik heb gewoon weer optredens. En wie draait een hartstikke goud op het ogenblik. Dus ik gewoon nog even deur.
0: Oh,
1: ik heb op Nij Viva in Spanje opgenomen met Gerard Joling.
0: Oh, Gerard Joling, daar was in, ja. In Grun nog zondag.
1: Ja, waar ik. Hij deelde me s'nachts nog.
0: Nee.
1: Dus ik was in je favoriete gebied, ja, hij beeldt me s'nachts altijd.
0: Gewoon in de auto, altijd. Op terugweg of zo?
1: In de auto, ja, altijd.
0: Wel gezellig, ja.
1: Ja, okay. Altijd. En dan ben we verschrikkelijk aan het keten.
0: Ja, dat zal, ja. Maar over dus nou zit het in het gips, of mag dat zijn?
1: Ja, het zit in het gips, allemaal. Okay. En alles bonden blauw en zeer, ook ja. Zeer, hè.
0: Maar dus wel ja. Optreden, dat gaat gewoon deur?
1: Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Ik kan gewoon lopen en zingen, dat wel.
0: Maar je mag ook een beetje rust nemen, toch?
1: Ah, ja, dat is nooit. Ik sloop s'nachts. Ook nooit, maar af en toe.
0: Okay.
1: Af en toe even. Ja.
0: En hoe lang mag dat gips er nou omblijven zitten?
1: Ja, daar was ik ook nog in.
0: Oké.
1: Ja, ik morgendag teruggekomen en daar waren we er eigenlijk ook naar. Dat moet ze even doen kieken. En als alles goud is, ja, dan zal het wel wat opschuiten. Maar ik hoop maar dat de bar een beetje groot is. Ja, we hebben toen geen 28 meer.
0: Nee. En Elkline wil nou ook wat van jou, hè? Boulevard, Telegraaf, ja. RTV Noord.
1: Ja. Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, het is altijd goud, gaat gewoon duur. Ja.
0: Okay, ja. Ik heb
1: er geen muiten met, jongens, echt nooit.
0: Nee, oké.
1: Okay. Dat gaat gewoon duur. En ik vind het ook leuk dat Noord ook was, maar je wel een van de leerste stations daar nog nooit beelden.
0: Nee, maar we dachten, laat Imca eerst maar even de grote zenders ja. Pakken en dan komt ja, de Grunnigers. Nee, ja. Dan hebben we even het echte gesprek, hè?
1: Nee, ga je gedonder. Nee.
0: Noord, zou ik hem
1: niet hoog in
0: vaandel. Ja. Imca ook bij ons. Ja. En nog een maand, Imca. Ja. Hebben jullie nou doneerd ook voor het WEC? Lauwers Oog, de zeehondjes?
1: Ik heb net Leni neergelegd, de telefoon. Leni belde niet op. Het is al live, nou eerst. Nou ja, dat is een goeie vriendin van mij, Leni Hart.
0: Oh, oké.
1: Dus ik heb altijd contact met u, altijd.
0: Ja.
1: En ik weet hoe ze mee bezig is en hoe zij waakt. En ik weet ook hoe integer ze is. En er is al mijn vrouw die verschrikkelijk hard waakt. En die met alle kleren de deur binnenloopt en op boerderij woont. En die ook geen dikke verder bankrekening heeft. Maar die wel de zeehondjes en de duiven verzorgt.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Dat doet Leni.
0: Dus je hebt nog wel even over de situatie had begrepen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ik steun u, ik support u met alles. En zij niet altijd.
0: Ja.
1: En het gek is, wie ben, of dat nou per ongeluk is, maar het is zoiets geks. Wie ben altijd op dezelfde tijd in het lijst. Hou dat toch, kind?
0: Ja.
1: Wie vraagt ons ook of? Het is toch wel bijzonder.
0: Nou,
1: die twee Hoogrunningen toverheksen.
0: Kun je dat nog eenmaal herhalen, Imka?
1: Die twee Grunningen toverheksen.
0: Nou, dit is de kop van het artikel. Imka, bedankt. Kop de veur, beterschap. Ja. Wanneer is het volgende optreden?
1: In Tuschinski, over mijn over een poordoog. Ja, maandag. In Tuschinski bij het jubileum van Dario. En het is uitverkocht, dus ik moet er wel in.
0: Je bent allemaal bezig, hè? Mooi man. En we hebben de nieuwste single ook nog even. Want dat is hartstikke toepasselijk. Imka Marina, ik ben nog lang niet klaar.
1: Nee, en ik zing ten alle bescheidenheid, van die wat maar nooit.
0: Imka, bedankt. Beterschap, hè?
1: Ja. Dankjewel.
0: Mooi.
1: Bye.

0: Bianca Marina, haar nieuwste single, Ik ben nog lang niet klaar. En als we haar hebben gehoord, dan geloof ik haar ook op haar woord. Die blijft nog wel even bezig, gelukkig maar. En ze zei dus, ik heb hem met Leni gebeld, Leni het Hart, over die zeehondjes. Dus zelfs bij Imca leeft het. En ik ben benieuwd hoe dat bij jou leeft. Want het WEC gaat mogelijk failliet. Krijgen wel veel steun nu. Vraag is toch, gaan ze het halen of niet? Maar hoe kijk jij naar dat nieuws? En ben jij misschien ook wel van plan om deze week toch nog even langs te gaan om je steun te betuigen? Misschien heb je financieel al gedoneerd, de crowdfundingsactie. Ben benieuwd hoe jij naar dat nieuws kijkt. Of misschien zeg je, ja jongens, als ze zichzelf niet kunnen bedruipen, dan is het over. Kan natuurlijk ook. 050-3188-288. Laten we de lijnen alvast opengooien.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Iets over 12:30 geweest, maar ja, Imca Marina, hè, kun je niet zomaar afbreken. Mark met Noordnieuws, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Koen Schuiling hoort vandaag of hij ook in hoger beroep veroordeeld wordt voor schennis van de eerbaarheid. Een vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat de oud-burgemeester van Groningen zichzelf bevredigde achter het stuur van zijn auto. Om 14:15 doet het gerechtshof uitspraak. De spanning zal groot zijn bij Schuiling, vertelt verslaggever Daniel Telen.
8: Dat er een geldboete van €250 boven zijn hoofd hangt, dat zal Schuiling een zorg zijn. Hij heeft een grote staat van dienst in het openbaar bestuur en wil daarom absoluut niet herinnerd worden als de burgemeester die gemasturbeerd zou hebben op de A7. Volgens Schuiling gaat het om een enorm misverstand en heeft hij in de verste verte niet gedaan waarvan hij verdacht wordt.
7: Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen sinds het nieuws over het dreigende faillissement. Op de crowdfundingspagina is inmiddels een bedrag binnen van meer dan €300.000 en de teller loopt elke minuut verder op. In totaal haalde het WEC al €700.000 op, onder andere dankzij crypto, zegt woordvoerder Hester de Vries.
9: Dat is voor ons ook een beetje een nieuwe wereld. Zijn we niet zo bekend mee. Maar er zijn dus mensen die via crypto geld verdienen en dat via een bepaald platform doneren aan goede doelen. En momenteel zijn ze geld aan het ophalen voor ons. Dus daar is ook al €40.000 uit gedoneerd.
7: Toch zijn ze er nog niet. Het WEC heeft een bedrag van €2,8 miljoen nodig om te overleven. Bij een vechtpartij op het stationsplein van het hoofdstation in Stad is gisteravond een 18-jarige stadjer gewond geraakt. De politie werd even na 9 uur gealarmeerd voor een vechtpartij waarbij meerdere mensen betrokken waren. Daarbij wordt mogelijk ook gestoken. Bij aankomst op het plein trof de politie 1 gewonde aan. Die is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later kon een verdachte worden aangehouden, een 18-jarige man uit Leeuwarden. Ondanks de busstaking rijden er her en der toch bussen in Groningen. Wel varieert dit per busstalling en ook per moment. Regio-directeur Laurens Hovenkamp van Q-Bus durft dan ook niet te beloven of reizigers vandaag thuiskomen. Zeker niet als ze een langer traject moeten afleggen.
10: Dat is helaas het gevolg van een stakingdag als deze. En dat is ook waar het meeste pijn doet. We zijn alle dagen bezig om betrouwbaar vervoer te leveren. Ja, en we weten dat we dat vandaag niet kunnen doen, helaas.
7: En de rode beuk bij de ingang van de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum heeft de verkiezing Boom van het Jaar gewonnen. De ruim 150 jaar oude boom kreeg bijna 3000 stemmen meer dan de nummer 2, die in Utrecht staat. Mark van Dijken van de plaatselijke kerkcommissie is vereerd met de prijs.
11: Je wint natuurlijk de stempel mooiste boom van Nederland. Ja, dus dat is de eerste. En de tweede is, er zit een geldprijsje aan vast. Niet zo'n dikke prijs, maar daar kun je dus een nieuwe boom voor aanschaffen. Voor de herplanting van op het kerkhof.
7: Eind november is de prijsuitreiking en komt er een plaquette bij de boom te staan. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Mark. Gaan we naar Harma.
12: Vanmiddag doet de zon gouden best. Met een motige wind uit westelijke regens wordt zo'n 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht opklaren weer met 9 tot 12 graden als minimum kende wat mistbank ontstaan. En ben een vrij zonnige dag. De wind is motig tot vrij krachtig in het zuidwesten met 17 of 18 graden.
0: 12:05 is het. Het WEC, het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, gaat mogelijk failliet als er niet heel snel 3 miljoen euro ongeveer beschikbaar is om het centrum te redden. Wat vind je daarvan? Hoe heb je dat nieuws gevolgd tot nu toe? Maak je je zorgen om de zeehonden? Ben jij misschien van plan om deze week, het is herfstvakantie, daarheen te gaan om toch wat steun te betuigen? Misschien heb je al wel geld overgemaakt of ga je dat nog doen? Misschien zeg je ook wel, ja, jongens, als het niet loopt, dan loopt het niet. Eigen schuld, waarom moeten we daar zoveel geld in steken? Dat kan natuurlijk ook een mening zijn. Of misschien spoor je juist de politiek wel aan om hier wat mee te gaan doen. Ik ben benieuwd hoe jij hierin staat. Het mogelijke einde van het WEC en dus ook van de zeehondenopvang daar. 050-3188-288. We gaan het hebben over zeehonden in Altijd Wat Anders.
13: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
5: Echt wel?
4: Kruid en Kramer, de sfeermakers.

0: 050-3188-288. Ik haperde even. En dat komt omdat ik nu op dit moment op die GoFundMe-pagina zit van de Red Zeehondencentrum Pieterburen. Zo heet dat dan. Dat is de titel van de pagina. En dan zie ik gewoon elke seconde zowat komt er weer een donatie binnen. Dat is toch wel bizar om te zien. Hoogste donatie, €14.000 en 319 nog erbij. Gewoon één donateur, hè? Dat zal dan waarschijnlijk die crypto zijn waar we het net over hebben gehad. Dus ze krijgen gewoon zelf persoonlijke donaties. Maar ook en van over de hele wereld, zelfs vanuit Japan. Vanuit China wordt gemaild of gebeld van hoe kunnen wij geld doneren. Want dat lukt ons niet vanuit China. Maar we willen graag financieel bijdragen. En dus ook via crypto krijgen ze geld overgemaakt. Crypto heeft natuurlijk gewoon waarde. En zo zijn er heel veel mensen die een steentje bij willen dragen en hopen op een redding van het WEC in Lauwersoog. En dus ook dat zeehondencentrum wat daarbij in zit. Hoe kijk jij daarna? Wat dacht jij toen jij maandag las bij ons dat het WEC waarschijnlijk failliet gaat als er niet binnen 2 weken ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar is? En moet jij dan ook direct aan die zeehondjes denken? Misschien heb je ook wel een idee wat te doen met die zeehonden als het dus wel failliet gaat. 050-3188-288. Misschien sta je er heel anders in en zeg je als ze zichzelf niet kunnen bedruipen. Jongens, helaas, dan is het klaar. Dan moet de stekker er maar uit. Dat kan natuurlijk ook, hè. 050-3188-288. En ik ben toch wel heel benieuwd ook naar jouw herinneringen aan toen het zeehondencentrum nog gewoon in Pieterburen zat. Het was natuurlijk van Leni het Hart ooit. Later was Leni er iets minder bij betrokken, maar bleef dat zeehondencentrum daar natuurlijk wel staan. Ben jij daar ook wel eens geweest? Wat zijn jouw herinneringen daaraan? Ben ik heel benieuwd naar. Ik heb daar louter positieve herinneringen aan. Als kind was het natuurlijk geweldig om daarheen te gaan. Ik weet niet hoe dat voor jou is, Stefan.
1: Nou, ik ben er 1 keertje geweest. Dat is heel lang geleden. En ik kan me er vrij weinig van herinneren. Ik denk dat ik...
0: Wat
1: zou ik zijn geweest? Een jaar of 6 of zo.
0: Ja. Ik vond het toch wel betoverend om die zeehondjes zo van dichtbij te zien.
1: Ze zien er zo schattig uit.
0: Ja, maar pas op.
1: Eigenlijk niet, hè?
0: Ze bijten je arm eraf als het moet. Ja, ja. 050-3188-288. We gaan naar Pieter Haan in Delfzijl. Hoi, Pieter.
2: Ja, goeiemiddag. Mooi.
0: Ja, de zeehondjes. Ja. Wat vind je ervan?
2: Ik begin daar maar even op te reageren. Zoals jullie erover praten. Heb je het WEC, associeer je nu alleen maar met zeehonden, terwijl het eigenlijk veel breder opgezet is.
0: Klopt.
2: En laat ik ook gelijk beginnen. Natuurlijk hoop ik dat ze het redden en dat ze verder kunnen gaan en zo meer. Ik ben er vorig jaar er geweest met 2 oudere mannen uit een verzorgingstehuis. Die netjes achter hun rollators. En het is ons zwaar tegengevallen.
0: Oh,
2: De zeehondjes als zichzelf is prima, dat is hartstikke leuk gedaan. Mm. Maar de rest wat ze vertellen over het Waddenzee, het is heel veel interactief. Daar moet je al niet echt met oudere mensen, de een is ook hartstikke doof, dan heb je daar al een groot probleem mee. En die gaan niet staan op knopjes drukken en hele teksten aanhoren of hele teksten lezen. Zo viel mij het al zwaar tegen wat het te beleven was en wat het te zien was. Aan te raken en zo meer.
0: Ja, ik snap
2: en voor
0: het.
2: De rest, kijk, als je een beetje thuis bent, en ik bedoel, als Groninger weet je natuurlijk wel een beetje het hele Waddenzee gebeuren. Brengen ze tot nu toe nog maar heel weinig nieuws. Ik zei, dit is voor kinderen heel leuk educatief. Mm-hmm. Die kunnen hier heel veel opsteken. Maar ouderen die al zoveel weten van de Waddenzee en al die dingen meer, die pikken er ook niet veel van op. En dan zeg je, ik heb het 1 keer gezien, ik ga ook niet weer heen en zo.
0: Nee, oké. Okay.
2: Wat ik in belangrijke mate ook vind, wat ze echt moeten gaan veranderen om daar toch bezoekers te trekken.
0: Ja, want laten we een beetje brainstormen, Pieter. Misschien hebben ze er wat aan, hè? Luisteren ze mee. Stel, je zou dus niet alleen de jongeren, hè, wat ik denk dat wel heel goed is om jongeren daarbij te betrekken, maar even een iets bredere doelgroep, de 2 mannen achter de rollator. Wat hadden zij wel leuk gevonden? Hoe zouden ze het dan moeten inrichten?
2: Ik denk veel meer misschien ouderwetsachtig tentoonstellingsruimtes, dingen te zien. Ja. Misschien, ik bedoel, wat zie je er nu aan levendige beesten daar zo? Ik geloof 1 aquarium of zo, misschien heb ik het alweer een beetje vergeten. Maar heel weinig ook echt te aanschouwen als van, hé, wat leeft er nou allemaal in de Waddenzee aan beestjes en zo meer. Hè? Ja. Zulke dingen, ik vond ook een klein beetje het milieuaspect, dat sprong er heel zwaar uit en zo meer. Terwijl ik denk van prima, het is breder, vertel meer, je kunt er veel meer van vertellen. Wat mij nog tegenviel, vanmorgen las ik nog een heel stuk in het Algemeen Dagblad. Ik zag gisteren het journaal, hoe spreken ze erover? Zeehondencentrum Pieter Buren.
0: Ja.
2: Terwijl het Pieter Buren gebeuren. Ja, ik denk ook vanmorgen in de krant stond Zeehondencentrum Pieter Buren, tenminste in het Algemeen Dagblad, lauwers oog. Dan denk ik van jongens, je hebt niet eens besef hoe ver dat er uit elkaar ligt in zo'n meer. Maar daarin kun je ook gelijk de kanttekening dan zeggen van, hey, hebben ze ook genoeg gedaan aan berichtgeving door heel Nederland heen. Ja. Ik bedoel, je wilt toch bezoekers uit heel Nederland trekken en zo.
0: En ik denk ook, Pieter, dat ze zich nu zelf ook een beetje verkopen als het zeehondencentrum, omdat zeehondjes dat...
2: Daar heeft de grootste aantrekking.
0: Prachtige oogjes.
2: Dat was daar ook mooi op gezet. Ja,
0: precies.
2: Ik ben vroeger ook wel eens in Pieter Buren geweest en dat was daar ook prima en zo. Maar als het alleen maar om het zeehondencentrum was geweest, had dat mooi in Pieter Buren gelaten.
0: Maar ik vind het een terechte opmerking, Pieter, dat jij zegt van het is meer dan dat. Ze willen het breder aanpakken. En naar jouw smaak deden ze dat dan niet heel goed. Wat ik zit even, Delfzijl, dan het museumaquarium hebben jullie natuurlijk daar.
2: Hartstikke leuk opgezet. Ja.
0: En dat zit je daar dan een beetje aan te denken? Dus meer ook een expositieruimte en zo?
2: Juist. Superdingen moet je hebben. Ja, en wisseling natuurlijk. Hè. Ik bedoel, er moet ook steeds weer wat nieuws eigenlijk te beleven zijn.
0: Ja, maar je moet opnieuw weer heen natuurlijk. Je moet,
2: natuurlijk. Je moet zeggen van één keer geweest te zijn, oh, daar gaan we volgend jaar weer heen en zo.
0: Nou Pieter, misschien redden ze het en zoeken ze een soort raad van toezicht of zo. Ik zeg maar wat. Ik zou zeggen, meld je aan.
2: Brainstormen kunnen we altijd met elkaar.
0: Dus, zo is het.
2: Ja, hoor.
0: Pieter, wat denk jij nog helemaal op laatst? Gaan ze het redden of niet?
2: Ik ben bang dat ze het niet gaan redden.
0: Oké. Okay. Nou, ik bedank voor jouw belletje, Pieter. En jouw eerlijkheid uiteraard, want ik snap wel een beetje wat hij bedoelt. Ze hadden het wel wat voor een bredere doelgroep dan kunnen aanpakken, waardoor er misschien ook gewoon meer bezoekers zouden zijn geweest in de afgelopen, tijd. Ben jij het eens met Pieter of zeg jij van, ik ben ook een keer geweest of meerdere keren al en ik vind het wel geweldig? Want gisteren natuurlijk, hoe heet ze ook alweer, Rita? Volgens mij?
1: Volgens mij wel, maar die kwam weer dagelijks.
0: Elke dag?
1: Ja, dat vind ik ook wel best wel veel.
0: Ja.
1: Maar dat is toch wel heel bijzonder. Dus dat er mensen zijn die zeggen, ik vond er eigenlijk niks aan. En er zijn mensen, ik kom hier iedere dag. Het ligt behoorlijk ver uit elkaar.
0: Ik ben benieuwd tot welke categorie jij behoort. Ben je er was geweest? En wil je ook een soort recensie hier achterlaten? 050-3188-288. En die zeehondjes inderdaad. Wat moeten we daar nou van denken? Want zeehonden zijn natuurlijk altijd... dat spreekt tot de verbeelding. Mensen vinden ze vaak lief of zielig als ze gewond zijn. Dan wil je daar snel al wat extra voor doen. Hè? Dat doen ze natuurlijk goed daar nu, denk ik, door ook die GoFundMe-pagina Red Zeehondencentrum Pieter Buren te noemen. Of John, vind je dat ook een beetje misleidend?
3: Ja, weet je, ik zeg altijd, verandering hoeft niet altijd goed te zijn. Hè?
0: Klopt.
3: Als je kijkt, dan neem ik even een ander voorbeeld, waar de heel mooi altijd het dierenpark in Emmer, in het Wild Wildlands en... bij heel veel mensen viel het tegen. Het was niet wat ze ervan verwacht hadden. Nee. Maar wij zitten hier net eens even met z'n tweeën. Ik zit met Jannie te discussiëren. Dat doen we wel vaker. Maar onze vraag is van, waarom zijn ze nou het Pieterburen weggegaan?
0: Ja, wacht, dan moet ik hem graven in. Maar volgens mij was dat toch ook gewoon... Dat was toch allemaal een beetje verouderd daar. Dat zat er natuurlijk al heel lang.
3: Had je er dan niet beter voor kunnen kiezen om dat wat te moderniseren? Want je zat daar heel mooi. Ja. Mensen waren daar bekend. En toen gisteren dat bericht kwam van mogelijk faillissement. Ik denk, je gaat miljoenen steken in iets waarvan je geen garantie hebt dat je die miljoenen ook weer terug gaat houden. Weet je, Verplaats niet, maar verander.
0: Nou, volgens mij is het zo, als ik, maar dan moet ik een beetje in mijn geheugen graven, John, hoor. Maar jaren en jaren geleden, toen wilde men het gewoon wat groter en wat breder aanpakken. Ook meer voorlichting over het hele natuurgebied bijvoorbeeld. Want het is een officieel natuurgebied, hè? UNESCO Werelderfgoed zelfs. Ze wilden dat veel breder gaan aanpakken. Wat Pieter net eigenlijk ook al zei.
3: Wij zijn Groningers.
0: Maar ze wil niet alleen maar Groningers. Ze wil naar het hele land.
3: Met hetgene wat je biedt. En toen ze toen al... Ja, ik had toen al zoiets. Ik, oh, je moet steekwoorden.
0: Ik snap jouw gevoel wel.
3: Ik vind het heel jammer, hoor. Ik bedoel, ik hoop echt dat ze het gaan redden. En dat er, of vanuit de overheid of wat dan ook... iets binnenkomt dat ze gewoon door kunnen gaan en het bestaan. Want het is wel iets dat hoort bij Groningen, klaar.
0: Nou, ben jij inwoner van de provincie Groningen. Zeg jij nou ook, John, dat de provincie hier geld in moet steken in dit reddingsplan? En met andere woorden, dus ook dat jij daar best wel iets meer aan wil bijdragen als inwoner van de provincie?
3: Ja, hoor. Okay. Ja. Het hoort bij ons. Het heeft ons ook iets gebracht, hè?
0: Ja.
3: Als jij waar je ook komt en op een mannetje zegt zeehond. Ja, voorheen was het altijd eerst, dat zeiden Pieterburen.
0: Of Leni.
3: Ja. Of, ja, Leni, nou ja, dat noem je ook iets. Dat is ook eentje die is ondersmaakt. Maar ik vind dit voor haar ook een... ik denk dat die nu ook gewoon heel triest is. Met wat ze opgebouwd heeft. En dat is nu op randje van afbreken. Dat is natuurlijk wel heel triest, hè.
0: Hey John, hem terug in de tijd. Jij bent dan wel eens in Pieterburen geweest, denk ik, daar binnen. Wat voel je daarvan?
3: Toen ik daar geweest was, toen was mijn postuur wat anders. Dus de mensen wilden me elke keer terugleggen in dat bak. Maar toen ik er kwam, ik vond het geweldig. Toen ik er kwam, het was geen bedrijf. Het waren mensen die daar waren en die passie hadden voor dieren en welzijn. En de mensen die daar ook rondliepen, je zag ze niet als medewerkers. Nee. Want ze waren zo vol passie over hun liefde voor de zeehonden en voor de natuur, alles dat. Ik vond het heerlijk om daar te lopen.
0: Maar denk jij dat die mensen daar nu niet meer rondlopen?
3: Jawel, maar ik denk dat ze nu wel de gedachte hebben van okay, wij hebben onze passie, maar er moet ook geld binnenkomen. Ja. Want anders kunnen we onze passie niet doen. En ik denk dat wel vrijt bij sommigen. Wij hebben nog meegemaakt dat je een gulden intree betaalde.
0: Ja, hou maar op. Ja.
3: Ja,
0: maar de politiek moet dus ook bijspringen. Dat is dus ook jouw...
3: Dat vind ik wel. Gewoon doen. Gewoon bijspringen en zo snel mogelijk zorgen dat de spanning weg is en dat iedereen opgelucht adem kan halen en dat we met elkaar gewoon kunnen blijven genieten ervan.
0: Helder. John, bedankt.
3: Hey, graag gedaan.
0: Mooi.
3: Hoi.
0: Goed aan Jannie. John Schaaphok met Jannie natuurlijk op de achtergrond in Oldehoven. Gaan we naar Nieuw-Wolda. Tieske, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Hoi.
4: Ik wil het graag even opnemen voor Leni.
0: Ja, vertel.
4: Leni had. Die wordt nu neergezet op de media als een profiteur en weet ik veel wat.
0: Oh, door wie?
4: Terwijl ik haar ken en... Nou, niet persoonlijk, maar wel via dan. En dat zij hier verdriet over heeft. En ik moest, toen ik dat hoorde van dat ze naar Lauwersoog gingen verhuizen, dacht ik ook direct, dit komt niet goed. Financieel niet.
0: Nee.
4: Dit is een verdienmodel. En dat zei Leni vanmorgen ook nog, dit is een verdienmodel. En wordt het belang van de dieren, wordt uit het oog verloren.
0: Mm-hmm.
4: En ik kan Leni vanuit mijn hart alleen maar sterkte wensen.
0: Maar Tieske, jij zegt ze wordt neergezet als profiteur. Hè?
4: Ja, man.
0: Door wie dan? Daar ben ik even benieuwd naar. Want...
4: Ja, dat weet ik ook niet. Ik las haar gisteren op Facebook en ze krijgt dan 50.000 euro. En ze kan de hele wereld overreizen. En wie betaalt dat? En ze haalt zieken, hoort dat, zeehondjes die niet ziek zijn, haalt ze uit de zee. Nou, wat een larikoek. Wat een larikoek.
0: Ja, dat beeld klopt niet,
4: dat
0: vind jij?
4: Dat heeft
0: ze niet
4: verdiend.
0: Nee, helder.
4: Dat wil ik graag even kwijt.
0: Ja, nee, dat is heel goed. Want Tieske, ben je wel eens in dat WEC geweest dan, in Lauwershoog?
4: Nee.
0: Oké. Waarom niet dan?
4: Daar had ik gewoon geen animo voor. Maar ik heb het wel altijd gevolgd. Kijk, en ik kom regelmatig op de Warneilanden en dan zie ik daar een zeehondje liggen. En dan moet ik gelijk aan haar denken.
0: Ja, ja. Ja, Leni, Leni is een heldin voor jou, Tieske. Daar komt het op neer.
4: Ja, dit heeft ze niet verdiend.
0: Nee, nee.
4: Nou, is dat ze zo wordt neergezet en... Ja. Ze zei vanmorgen ook van, word je nou weer de zeehondenmoeder? Oh nee, nou dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja.
4: Ze heeft zoveel shit over haar heen gehad en dat heeft ze niet verdiend.
0: Oké, okay, Tieske, bedankt voor jouw... nou ja, jij komt een beetje op voor Leni eigenlijk, daar komt het op neer.
4: Ja, echt, echt wel.
0: Wat denk
4: echt
0: je, Tieske, wel. Los van Leni, gaat het lukken of gaan ze het niet redden?
4: Nou, weet je, ze hebben gewoon de verkeerde stap gemaakt. En dat is zo vaak al, dan gaan ze iets bouwen en dan loopt het financieel helemaal uit de hand. En dit kon je ook op je vingers natellen, dat dit financieel helemaal misging.
0: Helder.
4: Ze hadden veel beter hadden ze Pieter Buren op kunnen, of nou ja, renoveren dan, of weet ik veel.
0: Ja.
4: Dat was het goed.
0: Ja, maar wat ik net al zei, denk John, volgens mij is het ook zo dat er allerlei organisaties de handen ineen wilden slaan om er bijvoorbeeld ook het hele gebied, zeg maar, te behandelen, het breder aan te pakken en daarbij dan ook die zeehonden. Dus iedereen heeft de handen ineen geslagen, waardoor het gewoon ook...
4: En dat vind ik heel mooi om te horen van dat er al zoveel geld bijeen is geraapt.
0: Ja, ja. Ga je wat overmaken?
4: Ja, zeker.
0: Oh, nou.
4: Ja, zeker.
0: Crypto of gewoon geld?
4: Nee, geen crypto.
0: Ja, alles
4: gewoon
0: kan, hè?
4: Gewoon geld, hoor.
0: Gewoon geld, oké. Okay. Nou, het kan dus nog, hè. Ik zie dat de teller staat... terwijl wij hier altijd wat anders zijn begonnen, is er zo €4.000 alweer bijgekomen.
4: Kijk.
0: Of was jij dat?
4: Nee, nee.
0: Oh, oké. Okay.
4: Nee, zoveel niet.
0: Nee. Helder. Tieske, bedankt. Je kunt doneren inderdaad. En als je hem googelt, dan komt het allemaal wel goud. Tieske Nieland uit Nieuw-Wolda gaat doneren. Gaat Lianne Hogenkamp uit Winsum ook doneren?
5: Ja, wie weet.
0: Oh, ja, nou ja, daarom vraag ik het jou. Ik denk dat jij het weet.
5: Ja. Ja, precies. Maar hoe het laatste tijd was bij... ik vond Pieter Buren toch wel leuker.
0: Oh, je bent in het WEC geweest?
5: Ik ben ooit in het WEC geweest, ja. En het viel mij wel even tegen. Maar met sommige dingen is het inderdaad wat Pieter toen zei... wel leuker voor kinderen dan als voor ouderen.
0: Oh ja. En was je met kinderen ook?
5: Ja, ik was met mijn neefjes en mijn familie. Dus,
0: en die vonden het wel leuk?
5: Ja. Zeker.
0: Ja, maar ja, waarschijnlijk, ik weet niet wat de entree was voor de hele groep.
5: Oh, dat was wel een prettig prijsje volgens mij. €20 per persoon of zoiets. Zo. Okay.
0: Ja, nou ja, goed, kijk, ja, dat is toch alsof je een dag pretpark gaat, zeg maar, bij wijze van. Je besteedt wat en dan wil je ook wel wat ervoor terug, hè?
5: Zeker weten, ja.
0: Hoe had jij het dan ingericht? Wat had jij leuk gevonden, laat ik het zo vragen.
5: Dat ze meer die, wat hadden we ook weer? Ik was vroeger bij Pieter Buren, de ademhalingstest van hoe lang je je adem in kan houden.
0: Ja.
5: Die was echt heel leuk als kind.
0: Dat is ook zo, ja.
5: Ja.
0: Omdat zeehonden natuurlijk, inderdaad, je ging dan nabootsen of proberen na te bootsen hoe een zeehond dat dan deed onder water, volgens mij, hè?
5: Ja, dat was wel echt heel leuk toen.
0: Ja, ik vond trouwens gewoon die speeltuin buiten... Ik had me nog zo'n houten bootje herinneren of zo. Vond ik ook altijd heel leuk, hoor.
5: Ja, zeker weten. En dat je door zo'n raampje kon kijken.
0: Ja.
5: Dat blijft leuk.
0: Als kind ben je ook wel snel tevreden, denk ik. Of misschien is dat wel als kind uit die tijd. Dat zou kunnen.
5: Ja, precies. Je kijkt er nu anders tegenaan dan toen je klein was.
0: Ja, ja. Wat denk je, Lianne? Gaan ze het redden? Met of jou zonder donatie?
5: Ik weet het niet, ik ben bang van niet, maar ze hadden beter terug kunnen gaan naar Pieter Buren. Dat weet ik wel.
0: Oké. Okay. We wachten het af, ze hebben nog een dikke anderhalve week. Lianne, bedankt voor het bellen, hè?
5: Ja, graag gedaan.
0: Oké, okay. Doei doei.
5: Doei.
0: 050-3188-288 was het nummer wat werd gedraaid door Lianne. Even kijken, hebben we nog een beller of gaan we er een eind aan breien? We gaan er een eind aan breien, maar ik merk wel dat het... Nou, dat is ook wel wat...
1: Het leeft wel.
0: Ja, wat kritische geluiden ook wel zijn, hè?
1: En dat mag natuurlijk ook, hè? Want het gaat niet om een paar tientjes natuurlijk, hè? Wat er tekort komt.
0: Nee. Nou, de grote vraag is hoe dit nu verder gaat. En of de politiek zich alsnog toch wel... er tegenaan gaat bemoeien. Want gemeente en provincie hebben eerder gezegd... doen we niet. Maar misschien nu ze merken dat er toch dat vliegwiel wel draaiende is. Misschien dat daar verandering in komt. Dit was Altijd Wat Anders. Bedankt voor het bellen. Bedankt voor het appen. En wij gaan lekker door met Tussen de Middag. Mooi. Zo bijvoorbeeld de drummer van Douwe Bob in Tussen de Middag.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
14: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
16: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Een dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeelhaartjes.nl.
19: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
22: Radio Noord.
23: Tussen de middag.
24: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag. Hoeveel familie heeft de drummer van Douwe Bob zondag in de Oosterpoort zitten? En inwoners in Sellingen zijn opgelucht, maar waarom?
25: Waar je

0: eerst Spargo en daarna Stirnvanger met Vrij op Radio Noord. Je zou het concert van Douwe Bob komende zondag in de Oosterpoort in stad kunnen bestempelen als een thuiswedstrijd. Niet voor Douwe Bob zelf, maar wel voor zijn drummer Marcel Wolthoff. Een echte Grunniger die nu zo'n 5 jaar volgens mij de vaste drummer van Douwe Bob is. En daarom toch hem leuk, denk ik, om met hem vooruit te blikken. Marcel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bel ik jou nou terwijl jij in New York zit of niet?
1: Ja. Ik lag lekker te slapen, maar daar zetten we gewoon de wekker voor.
0: Nee, zit jij nu in New York?
1: Nee.
0: Zit je ons voor de gek te houden?
1: Nee, ik zit gewoon in mijn studio in Groningen.
0: Oké, want jouw baas, zeg ik even tussen aanhalingstekens, die zit daar wel, hè?
1: Die zit daar, ja, die is daar volgens mij. Ja, die is daar zeker, ja, op dit moment.
0: Is die dan aan het werken aan jullie Amerikaanse ambities? Want daar is het wel eens over gegaan de laatste tijd, hè?
1: Ja, hij doet een voorzetje en dan koppelen wij hem erin.
0: Ja, we gaan het zo uiteraard over zondag hebben. Maar we hebben natuurlijk een dikke maand geleden volgens mij ook gezien dat Douwe Bob over de

0: En het wordt daar opgepikt. Dus dat is iets heel moois. En dat is heel bijzonder natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is, ja.
1: Want leef jij je droom nu ondertussen? Want volgens mij leef je al meer dan je eerst durfde te dromen, toch?
0: Ik doe eigenlijk precies wat ik had gehoopt.
1: Ja. Ja. Want je wilde beroepsdrummer worden, volgens mij. Dat was je droom.
0: Ja. En dat is wel gelukt.
1: Ja, maar misschien wordt het dus wel meer dan dat. Misschien wel wereldfaam, zoals je zelf zegt.
0: Ja, wie weet. Ik heb die dromen wel bijgesteld hoor, ondertussen. Dus dat begon met gewoon hier in Nederland. Maar nu is het natuurlijk wereldwijd.
1: Ja.
0: Die ambitie die is er zeker.
1: Knijp je jezelf als in de arm dan?
0: Ja, zeker. Elke dag.
1: Ja?
0: Ja, nee. Kijk, als je het... Kijk, ik bedoel, af en toe moet je wel even stilstaan bij wat je allemaal doet en wat je al hebt gedaan. Maar ja, ik blijf ook gewoon een nuchtere Groninger.
1: Ja.
0: Dus we gaan gewoon verder en dan zien we wel wat er gebeurt. Nee, het is allemaal hartstikke leuk en hopelijk doet het wat in Amerika. En het liefst speel ik gewoon zoveel mogelijk.
1: Ja, nou Ilse de Lange, die heeft het wel eens geprobeerd. Nou, is volgens mij ook redelijk geluk, zeg ik even, als leek. Dan jullie grote vriend Waylon, daar moeten we het misschien ook nog even over hebben.
0: Daar bemoei ik me niet mee.
1: Die heeft het ook geprobeerd. Nou ja, ik weet niet of dat... Ik denk dat Ilse iets meer geslaagd dan daarin is. Maar ik noem Waylon, want die noemt zichzelf de ambassadeur van country music in Nederland. Maar Douwe is het daar niet helemaal mee eens.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb Douwe daar niet over gesproken, dus daar kan ik geen uitspraak over doen.
1: Oké, maar jullie maken er wel grapjes onderling over, denk ik, hè, in de band.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Of had je ook graag voor Waylon willen drummen?
0: Ja, als hij goed betaalt, dan kom ik hoor.
1: Hey, dan even zondag, alle gekheid op stokje. Uitverkocht, Oosterpoort. Maakt het voor jou dan nog extra speciaal het feit dat je in Groningen staat?
0: Ja, ik zei het gisteren nog tegen iemand toevallig. We hebben Pinkpop gedaan 2 jaar geleden. En in de AFAS gespeeld. En Paradiso net nog gedaan, een tijdje terug. Maar ja, de Oosterpoort is toch wel gewoon de allerleukste zaal om te spelen voor mij.
1: Ja.
0: Dus dat is echt wel bijzonder, ja.
1: Wie komen er allemaal van je vrienden, familie en zo?
0: Bijna iedereen die ik ken, denk ik.
1: Ja, serieus?
0: Nee, er komen heel veel mensen. Ja.
1: Ja. Maar dat is toch mooi?
0: Ja, dat is leuk. En dan het is eigenlijk het leukste als je dan op het podium zit en je ziet eigenlijk niet zoveel, hè, vanaf het podium.
1: Nee.
0: Vooral die lampen schijnen gewoon in je gezicht. Maar af en toe zie je dan zo'n bekend gezicht en dat is geweldig.
1: Ja, mooi man. En leeft dat dan? Kijk, voor jou is dat speciaal, maar hoe zit dat dan met je teamgenoten?
0: Nou, onze toetsenist die komt oorspronkelijk ook uit Winschoten. Dus die heeft wel een beetje hetzelfde met de Oosterpoort als wat ik heb.
1: Ja.
0: En het is altijd... op een of andere manier is het altijd de laatste van de tour, de Oosterpoort. En dan gaan we daarna natuurlijk de stad in, met z'n allen. Dus,
1: oh, ja.
0: Dus dat wordt waarschijnlijk heel gezellig weer.
1: Nou, dat belooft wat. Dus mensen die Douwe Bob, maar zeker ook Marcel Wolthof nog aan het bier willen zien in de stad, die moeten dus zondagavondjes even de kroeg in.
0: Ja, zeker. Kroeg van Klaas of zo, daar zijn we wel te vinden.
1: Oh, en dan nog even even jammen?
0: Misschien wel.
1: Leuk man.
0: Ja, wie weet.
1: Hey, geniet van het mooiste optreden van het jaar. Maar jij zegt zelfs misschien wel mooier dan Pinkpop. Dat geeft aan hoeveel zin je erin hebt. Geniet ervan.
0: Dankjewel.
1: Oké, hoi.
0: Yo,
1: mooi.

0: Golden Earring, Twilight Zone met een goede drummer uiteraard. En daarvoor Douwe Bob, ook met een goede drummer. Zij staan dus zondag in een uitverkocht Oosterpoort. Schellingers kunnen opgelucht ademhalen. Hun supermarkt in het dorp blijft bestaan. Nadat de vorige eigenaar afgelopen voorjaar plotseling overleed, heeft de 26-jarige Georgette de Kraai de zaak overgenomen. Het was een bewogen half jaar. Maar de Kraai kijkt met enthousiasme vooruit.
1: Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. Nou is het echt voor mezelf en voor het echie. Dus dat is wel heel spannend, maar we gaan het gewoon doen.
2: Ja.
1: Ja.
2: De aanleiding dat het is allemaal in een stroomversnelling gekomen.
1: Klopt.
2: De aanleiding is niet zo mooi, dat is een statement. De vorige eigenaar is plotseling overleden. Toen moest je wel schakelen, zou je kunnen zeggen. Hoe waren die tijden?
1: Ja, dat waren hele, hele roerige tijden. Het was, hij kwam voor ons een beetje onverwacht. En we hebben toch met het team alles op alles gezet om toch door te gaan met z'n allen. En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het wel succesvol is geweest de afgelopen zomer.
2: Even kijken naar de afgelopen half jaar. Hè? Want je wordt plotseling geconfronteerd. Door welke emoties ben je allemaal ingegaan?
1: Door welke emoties? Verdriet voornamelijk, maar boosheid. Heel veel stress. Maar ook wel, ook uiteindelijk blijdschap dat het is gelukt. Dat wel, ja.
2: Voor een dorp als Schellingen is een buurtsupermarkt belangrijk. Het is moeilijk, je stapt niet in de meest makkelijke tijden in.
1: Nee, maar ik vond Schellingen zonder supermarkt is geen Schellingen meer. Het is een soort, we hebben geen buurthuis hier, echt. Dus het is echt een plek waar iedereen samenkomt. Even zijn praatje, even de laatste roddels uitwisselen. Even, nog net niet op de koffie, misschien in de toekomst. Maar Schellingen zonder supermarkt is geen Schellingen.

0: De Bouwzaal op Radio Noord met Magnetic. Hij is al in de studio, jawel. Frank de Bond, onze dierenarts. Heb jij nou een vraag over jouw huisdier? Twijfel je ergens over? Misschien dat het gedrag net wat anders is? Of denk je dat er wat mee is, maar durf je nog niet helemaal naar de huisarts toe te gaan? Dan is deze drempel misschien iets lager. Door de telefoon te pakken, 050-3188-288... voor het telefonisch spreek. Half uur met Frank de Bond. Hij zit er tot 2 uur hier in de studio. En ook zometeen Noordnieuws eerst met Mark Bogema, met daarin.
1: Nou, dan vertel ik wat er toch met Imca Marina is gebeurd.
2: Uit zo'n drama van morgen, dus vallen allemaal weer mensen.
0: We moeten niet overdrijven, zo is het ook.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: 13:30 is het showbiz en ander nieuws. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De distributiecentra van Albert Heijn worden in de loop van de dag weer opgestart, meldt de NOS. Afgelopen dagen lagen verschillende systemen van de supermarktketen plat vanwege een cyberaanval. De meeste IT-systemen waren al eerder opgestart. Maar dat betekent nog niet dat de levering van verse producten zoals groente en fruit weer gaat beginnen. Universitair hoofddocent logistiek Paul Buys denkt dat de problemen bovendien nog wel even zullen aanhouden.
8: Het is wel een enorme schok geweest. Hè. Als er een dag niet voorraad kan worden, dan zien we aan de schappen wat dat doet. En dat betekent dat die dag weer ingehaald moet worden, terwijl de consumentenvraag natuurlijk doorgaat. Dus dat, we zullen er nog wel even iets van merken, schat ik in. Ik denk wel dat op het moment dat de bevoorrading begint, de schappen wel snel weer voller zullen zijn.
1: Klanten die hun boodschappen willen laten thuisbezorgen moeten nog wel even geduld hebben. Wanneer het online bestellen en bezorgen weer mogelijk is, wordt nog niet vermeld. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen sinds het nieuws over het dreigende faillissement. Op de crowdfundingspagina is inmiddels een bedrag van meer dan 300.000 euro binnen en de teller loopt elke minuut verder op. Maar daar blijft het niet bij, zegt woordvoerder Hester de Vries.
9: Maar daarnaast krijgen we nog heel veel directe donaties en in totaal hebben we sinds maandag 7 ton al opgehaald. Het is echt ongelooflijk, dit hadden we niet verwacht en daardoor gloort er serieus hoop.
1: Daarmee is het werk er nog niet. Het heeft een bedrag van 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. Ondertussen is ook een petitie gestart waarin de gemeente het Hoge Land en de provincie worden opgeroepen om het werk niet te laten verdwijnen. Die is intussen door bijna 40.000 mensen ondertekend. Aardappelboeren die leveren aan AVB krijgen toch iets meer voor hun oogst. De basisprijs voor een ton zetmeel aardappelen wordt met 10 euro verhoogd. Dat betekent dat de prijs tussen de 60 en 75 euro per ton ligt. Vorig jaar lag die nog op 110 euro. Die lagere prijs had onder meer te maken met een historisch hoog aantal inschrijvingen van telers. Doordat 950 leden hebben besloten toch minder aardappelen te leveren, kan de prijs nu toch iets omhoog. Wie nu al met de campagne is begonnen, kan een bijbetaling krijgen. Meerdere drugsgerelateerde incidenten voor het grensoverschrijdend politieteam, het GPT, afgelopen weekend. Het GPT is een samenwerking tussen de marechaussee en de Duitse Bundespolizei en Landespolizei. Zaterdag werd een bestuurder aangehouden op verdenking van het illegaal invoeren van verdovende middelen in Duitsland. Tijdens de controle troffen agenten 50 gram cannabis en 45 gram THC-gummies aan. Ook wordt hij verdacht van rijden onder invloed. Datzelfde lot onderging een bestuurder in Bellingwolde. Daar hielden agenten zondag een persoon aan voor rijden onder invloed van drugs. En triest nieuws voor zangeres Imca Marina. Afgelopen weekend heeft ze in haar eigen huis in Blaricum haar pols gebroken. De 85-jarige zangeres uit Zuidbroek struikelde over haar tas. Maar fans hoeven zich geen zorgen te maken.
2: Oh ja, ik zing gelukkig nooit met de pols. Dus ik gestroken, dat vond ik nou hooi van mezelf. Ik zing gelukkig nog met de keel en doe mijn kaart niks aan. Dus ik heb gewoon mijn optredens. En al, ja, wie draait een hartstikke goud op zo'n blik. Dus ik gewoon nog even deur.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
11: Vanmiddag doet de zon gouden best. Met een motige wind uit westelijke regens wat zo'n 15 tot 17 graden. Vanop en vannacht opkloon weer. Met 9 tot 12 graden als minimum kende wat mistbank ontstaan. En ben een vrij zonnige dag. De wind is motig tot vrij krachtig in het zuidwesten. Met 17 of 18 graden.
10: 2:04 is het. Tot 2:00 zit hij hier in de studio. Dierenarts Frank de Bond. Voor het telefonisch spreekhalfuur in tussen de middag. Heb je een vraag over jouw huisdier? Gedraagt hij zich opeens anders de laatste tijd? Loopt die anders? Denk je dat er iets mee is? Maar vind je een ritje naar de dierenarts op dit moment nog iets te ver gaan? Dan kun je altijd even bellen. En misschien dat je telefonisch al hier al het antwoord krijgt. Van Frank 050-3188-288. De lijnen voor het telefonisch spreekhalf uur zijn geopend.
12: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
13: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
14: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
16: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

0: Ja, daar stond ze toen in haar schooluniformtje. Britney Spears met haar doorbraak. Oeps, I did it again. Ja, nu 26 jaar later ziet de wereld er toch wel iets anders uit voor haar. Het gaat iets minder goed met haar, laat ik het zo zeggen. Met wie wel goed gaat, is gelukkig. Hij is er weer, Frank de Bond, dierenarts van beroep. Goedemiddag, mooi dat je er bent, Frank.
1: Goedemiddag, jongens.
0: Ja, dieren zijn deze twee dagen nogal onderwerp van gesprek. Dat wil zeggen de zeehondjes. Nou, kan ik me voorstellen, zeehonden zijn geen huisdieren. Maar als dierenliefhebber, hoe kijk jij naar dit nieuws?
1: Nou, het is natuurlijk supersneu dat een instantie die al zo lang zulk nobel en goed werk doet, dat die op de rand van faillissement staat. En ik ben een heel lang geleden ben ik er ooit nog wel eens ook als dierenarts geweest. En ja, dat is toch wel heel goed werk. Je kunt je afvragen of het opvangen van een aantal zieke pups of zieke zeehonden voor de soort van belang is. Maar goed, we zijn natuurlijk een geciviliseerde samenleving. En wij zorgen ook voor dieren die het goed slecht hebben. En daar hoort de zeehond bij. En ik zou het heel jammer vinden als dit instituut zou verdwijnen.
0: Ja. Is het, als je het inderdaad even heel zakelijk bekijkt, is het nu minder nodig dan, laten we zeggen, 20 jaar geleden?
1: Ja.
0: Ja?
1: Nou, wat er
0: dus
1: gebeurt.
0: Eigenlijk hebben ze dus heel goed werk geleverd.
1: Ja, kijk wat er gebeurt. In die Waddenzee komen eigenlijk twee soorten zeehonden voor. De gewone zeehond en de grijze zeehond. En die zeehonden die zijn nogal gevoelig voor bepaalde virussen. En wat je ziet op het moment dat zo'n populatie te groot wordt, dan breekt er vroeg of laat wat uit. En dat is niet des zeehonds, dat gebeurt ook op de konijnen en de schelling. En de laatste grote epidemie was in 1988. Toen zijn bijna 90% van de zeehonden doodgegaan aan een morbillivirus. En dan zie je dat zo'n populatie heel veel jaren nodig heeft om weer bij te komen. Dat lukt uiteindelijk ook. Vaak met hulp van dit soort instituten die dus ook dieren toch in leven weten te houden. Dan zie je dat zijn populatie weer heel erg gaat groeien. En ja, als hij weer te groot wordt, dan komt er weer wat waardoor het weer wat minder wordt. Dus als je mij nu vraagt van is het werk noodzakelijk om de populatie te redden? Nou, dat is het niet, denk ik. Alleen, ja, ieder leven is er één, ook van een zeehond. En dat is iets wat nog steeds heel prijzenswaardig is. Dus ik zou het zelf heel jammer vinden als het zou verdwijnen.
0: Dan, dat was de actualiteit, dan eventjes naar het telefonisch spreekhalfuur. En Johan Laanstra uit Houtige Hagen, die hing al vroeg aan de lijn. Johan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt een bijzondere kat, hè?
2: Een hele bijzondere kat.
0: Wat doet hij allemaal?
2: Net met de plaat van Oeps, I Did It Again. Hij heeft al 3 vleermuizen meegenomen naar huis. En nu is de vraag, moet ik hem laten inenten? Wat kan ik daaraan doen?
1: Nou, in Nederland is het zo dat vleermuizen het hondsdolheidvirus bij zich kunnen dragen. Dat is niet de klassieke hondsdolheid die je in Azië en Afrika tegenkomt. Het is wel familie van elkaar en het is even zo dodelijk. En op het moment dat een kat met een vleermuis thuis komt, dan zijn er wel een aantal regels waar we ons aan dienen te houden. 1 is het allerbelangrijkste en dat is voor uzelf. Raak die vleermuis niet aan. Als je er wat mee zou willen, stel je voor dat hij dood is en je zou hem op willen sturen om te checken of hij inderdaad het hondsdolheidvirus bij zich draagt. Dan zorg ervoor dat je hem zo verpakt of veilig stelt zonder dat je hem zelf aanraakt. En voor de kat die toch met hem in contact is geweest en waarbij je eigenlijk niet weet of die elkaar gekrapt heeft of gebeten, is op dit moment het landelijke advies om in ieder geval de kat binnen 48 uur in te enten tegen hondsdolheid. En het super aanpakken is om dat na 3 tot 5 dagen te herhalen. En dat doe je omdat je niet van tevoren kunt inschatten of deze vleermuis het hondsdolheidvirus bij zich draagt. En in Nederland is het tot op heden nog nooit gebeurd dat een kat hondsdol werd door een vleermuis. Maar die kans is zeker niet nul. Dus als je op zee wil gaan, dan zou ik in ieder geval ervoor zorgen dat de kat gevaccineerd wordt.
2: Oké, nou ja, ik heb de vleermuizen zelf niet aangeraakt. Maar ze leefden alle 3 nog wel. Dus de eerste die heb ik naar de voegenhelling in Ureterp gebracht. Omdat ze ook beschermd zijn. Die kon ik vangen en die is daar naartoe gegaan. De tweede die heb ik met lichtsignaal, het klinkt vreemd, naar buiten toe weten te manoeuvreren. En de derde, Ja, die is in een bakkie en die heb ik ook weer laten vliegen. Gelukkig.
1: Oh. Ja. Nee, dan doet u alles goed, dus zolang u ze zelf maar niet aanraakt. Maar ik zou zeker, als u zo'n notoire vleermuisvanger in huis heeft, zou ik een hondsdolheidsvaccinatie overwegen.
0: Ja.
2: Nee, dan moet hij even naar de dierenarts natuurlijk. Ja, het is natuurlijk, het was begin eind juni dat hij de eerste meenam. Dus ben ik dan te laat met de vaccins.
1: Nou ja, wel te laat als dat een overdracht heeft opgeleverd. Natuurlijk niet als u zegt van goh, dat is al de derde keer. Nou, dan zal het ook wel niet de laatste keer zijn. Dus dan zou ik er gewoon voor kiezen om hem in te enten.
2: Oh, oké. Nee, dan neem ik even contact op met mijn dierenarts. En dan krijgt hij even een injectie. En dus over 5 dagen nog een keer.
1: Nou, in principe is het zo. Kijk, als u hem nu 1 keer in laat enten. En dat is in principe nu voldoende. Mocht hij nou volgende week met een vleermuis thuiskomen, dan is 48 uur na dat incident het voldoende. Dus het is niet zo dat u dat standaard nu 2 keer moet doen met 5 dagen tussentijd. Ik zou het nu doen. En op het moment dat hij er met weer 1 thuiskomt, dan is een eenmalige prik binnen 48 uur voldoende.
2: Oh, oké. Nee, dan weet ik voldoende. Dan is het helemaal correct.
0: Succes, Johan.
2: Even contact met de dierenarts.
0: Oké.
1: Succes.
2: Ja, gaat helemaal lukken.
0: Hoi.
2: Hey, mooi.
0: Hoi. Maar jij zegt dus, als ik jullie zo hoor, als dit veel vaker gebeurt, ik heb nog nooit een kat of vleermuis zien vangen. Is dat normaal?
1: Nou, kijk, katten vangen natuurlijk alles.
0: Ja.
1: He, er zijn katten die komen met hazen thuis. Een van onze katten die had heel, heel sneu een jonge specht te pakken. Die ik nog met heel veel kunst en vliegwerk in leven kon houden en naar de vogelopvang kon brengen. Dus kijk, katten jagen op alles. En die vleermuizen, wat natuurlijk het grote gevaar is, kijk, een vleermuis die vliegt en een vleermuis zal zich niet zomaar laten pakken. Behalve een vleermuis die misschien niet helemaal in orde is. Dus daarom weet je ook nooit precies van, goh, is die vleermuis gewoon niet helemaal fit waardoor die kat hem kon pakken? Of heb je gewoon een superkat in huis die vleermuizen vangt? In beide gevallen maakt het niet zoveel uit. Een vleermuis is wel een diersoort die het ontdolheidvirus bij zich kan dragen. En dat doet bijvoorbeeld een konijn of een muis niet.
0: Dus voorzichtigheid is geboden. Ik vind ze doodeng, die vleermuizen. Dat ten eerste. En er vloog een in huis bij Johan. Nou, ik vind het nogal een held dat hij het beestje naar buiten heeft weten te krijgen. Maar hij heeft ze wel allemaal proberen te redden. Dat vind ik dan weer mooi.

0: Foreigner waiting for a girl like you. Johanna Turksma dacht, ik heb een vraag over mijn huisdier. En nou, dat is mooi, Johanna, want de dierenarts zit er, Frank de Bond. Mooi, Johanna.
1: Hallo, de Nino.
0: Mooi, waar woon je?
1: In Hoogkerk.
0: Oh, mooi, ja. En je hebt een tackle, hè? Hoe heet de tackle?
1: De tackle heet Sammy.
0: Sammy, kijk omhoog.
1: Van hoog, Sammy. Kijk omhoog, Sammy. Ja. Want daar is de blauwe lucht.
0: Maar Sammy doet andere dingen dan omhoog kijken, hè? Vertel eens.
1: Nou, ik maak mij onrustig, of mezelf een beetje zenuwachtig. Want als honden krabben, of aan de oren, of de poten likken. En dan denk ik van, wat zou dat zijn? En dan lees je dat op Instagram. En dan moet je probiota geven. Maar een hond mag toch krabben?
0: Ja. Nou, we hadden het hier net even over, Frank, over tegenwoordig met ChatGPT en zo en AI, dat mensen heel veel zelf informatie kunnen opzoeken al en wat jij daarvan merkt. Maar nou ja, Johanna heeft dus ook een vraag en die zoekt dan online. Heeft ze een goed antwoord gekregen online?
2: Ik denk het niet. Tenminste, niet volledig. Kijk, iedere hond mag krabben. Dat is ook helemaal geen probleem. Maar u noemt eigenlijk in één zin een aantal symptomen die wel heel duidelijk één richting op wijzen. Als je als hond aan je pootjes likt en bijt, als je verder jeuk hebt en krabt, en als je oren in het verhaal meedoen, dan praat je eigenlijk altijd over een hond met een allergie. En een allergie heeft een oorzaak, een allergeen. Die vinden we soms, maar vaak ook niet. Het voer kan een aandeel hebben. Maar vaak zijn het ook andere allergenen die we niet goed in beeld kunnen krijgen. Denk er bijvoorbeeld aan huisstofmijten of bepaalde pollen in de lucht. Nou, je kunt een poging wagen om het onderliggende allergeen te tackelen. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Dat lukt echter niet altijd. En in de tussentijd kun je er ook voor kiezen om die allergische klachten te verminderen. En vroeger deden we dat met prednison. Dat was heel succesvol, heel goedkoop. Alleen kende nogal wat bijwerkingen. Tegenwoordig doen we dat niet meer. Tegenwoordig zijn er veel mooiere medicijnen op de markt die niet al die bijwerkingen kennen. En dat zijn tabletten die de jeukprikkel stoppen. En dat betekent eigenlijk dat dat gelik aan die pootjes zal verdwijnen. Het krabben zal verdwijnen. En in heel veel gevallen zullen die terugkerende oorklachten ook verdwijnen. Want die oorklachten zijn vaak secundair aan de allergie. Dat betekent dat de hond wel last heeft van zijn oren, maar dat de allergie, zeg maar, het primaire probleem is. Dus wat ik zou doen met uw tackle, met Sammy, ik zou toch naar de dierenarts gaan. Ik zou even het dieet laten checken. Even kijken, heeft hij toch niet stiekem een flow of een oorontsteking? En dan kan uw dierenarts u heel goed helpen om deze medicatie voor te schrijven. En dan kan hij toch weer een heel jeukvrij leven leiden. En hoeft u niet heel bezorgd te zijn over het jeukgedrag wat hij heeft.
1: Nou, dat is fijn te horen. En Frank, maar ik maak me niet heel erg zorgen om mijn tackle. Want je wordt een beetje angstig gemaakt door al dat. Nou, is dat in de oren, dat is een darmen, dat is darmen. Maar ik geloof je wel hoor, over die allergie. Maar ik geloof niet dat Sammy dat heeft, die allergie. Ja.
0: Wat denk je zelf dan, Johanna?
1: Ik denk zelf. Weet ik eigenlijk niet. Dat denk ik. Een hond mag toch ook krabben en aan zijn poten likken. En als het dan dat zwarte haalt hij er dan zelf uit met zijn pootjes en dan maakt hij dat zelf weer schoon. Mag dat niet? Ja, toch?
2: Ja, dat mag allemaal zeker. Alleen de frequentie waarin, dat is vaak de boosdoener. Kijk, als een hond de hele dag aan zijn poten slikt en de hele dag met zijn kop schudt, ja, dan is dat niet meer het normale gedrag. Dus ik zou dat toch even laten checken. En als het dan maar meevalt, is het ook goed. Wat je ook kunt doen, is als je zegt, goh, stel je nou voor dat het wel een allergie is en u gaat dat soort medicijnen gebruiken en alle klachten verdwijnen. Ja, dan heeft hij zelf al bewezen dat het toch wel een onderliggend probleem is. En dan hoeven we die discussie zeg maar niet te nuanceren verder. Dus u kunt eigenlijk alle kanten op.
1: Ja.
0: Johanna. Nou, ik zou denk er even over na over wat onze wijze Frank heeft gezegd. Maar volgens mij is zijn tip sowieso, ga sowieso even naar de dierenarts.
1: Ja. Ja, nou, Frank heeft me heel veel geholpen en jullie ook. En nou, bedankt daarvoor.
0: Bedankt voor bellen. Groetjes aan Sammy.
1: Zal ik doen.
0: Doeg.
1: Doei, doei.
0: Doei. Dit was hem weer, Frank. Nou, ik denk dat ze hier toch wel wat aan heeft. Dat ze vanavond, als ze in slaap valt, toch nog even aan jou denkt. En denkt van, nou, ik bel morgenochtend toch even. Dat is mijn inschatting.
2: Ik hoop het.
0: Bedankt Frank weer voor dit half uur. Het was weer mooi, we hebben weer veel geleerd. Katten die vleermuizen vangen bijvoorbeeld. Moet er niet aan denken, Karel. Ik vind
3: ze
0: dood.
3: Landen waar ze het eten, toch?
0: Vleermuizen? Ja? Of katten?
3: Nee,
0: allebei.
3: Mensen.
0: Oh, mensen.
3: Was dat niet op een markt ergens waar we allemaal last van
0: kregen? Oh ja, oh, hou op. Stop maar. Okay. De middag door zometeen met worsten, denk ik.
3: Vleermuisvrij.
0: Heel goed. Veel plezier. De middag door met Karel. We zijn er morgen weer. En we gaan eruit met iemand die een beroemde vader en moeder heeft. Maar zelf ook niet de minste is. Sterker nog, ze staat nu al op nummer 3 in de Noord 9. Wie weet waar dat zaterdag toe kan leiden. Mariska Hulshoff is de laatste. Ik hoor je stem nog. Mooi.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
2: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
14: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
16: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
19: Met Karel Oosterhuis.
20: De mannen die zaten vroeger in een ska-band. En dat was het toch niet helemaal. De band plofte, ze begonnen een nieuwe band. En ja, eigenlijk is hij hemels. Bye.

Er is natuurlijk helemaal niks mis met ska-muziek, maar als ik mag kiezen, Fiction Factory met het hemelse liedje of een ska-liedje, dan ga ik toch voor Fiction Factory en Feels Like Heaven. Woensdagmiddag, goedemiddag. En heel veel mensen denken, ja, dit is een heel mooi liefdesliedje. Maar de band heeft meerdere keren uitgelegd dat de tekst juist over het einde van een relatie gaat. De vervreemding, de twijfel en het onvermijdelijke afscheid. De hemel staat voor de opluchting en rust die ontstaat wanneer de emotionele strijd en het drama eindelijk voorbij zijn. Wauw, dat is diep voor het begin van deze middag. Muziek van Jan Henk de Groot straks voor je. Hij staat in de spotlights. Ik heb een prachtige ode aan de Beatles voor je. Wie dat gaat doen, dat laat ik je zo meteen horen. En Martin Garrix, de Nederlandse DJ en producer, heeft in zijn telefoon een hoop bekende collega's. Eén daarvan is Ed Sheeran. Samen maakten ze deze. Repeat it.

0: wat is het ook mooi, wat is het ook goed. Muziek van Tears for Fears op Radio Norton. Sowing the Seeds of Love. Het is een ode aan de muziek van de Beatles met een sneer naar Margaret Thatcher. Politician Granny, with your high ideals, have you no idea how the majority feels? Prik, prik, prik, rechtstreeks aan Thatcher gericht, hebben de mannen al eens verteld. Het was trouwens ook dit liedje de oorzaak van de breuk tussen Orzebal en Smith. Orzebal, in de studio, kind aan huis. Je kon hem er bijna niet uitkrijgen. Als iedereen zei van jongens, we gaan naar huis. Orzebal, nee, nog even dit proberen. Even een galop hier. Als we daar nog eens even een gitaartje bij doen. De synthesizer een beetje anders. Dan was de rest al lang klaar. Die wou naar huis. En Orzebal en Smith, in principe twee handen op één buik. Alleen Smith zei van, het is nou wel klaar, jongen. Het is goed. Laten we dit gewoon zo uitbrengen. Orzebal, nooit tevreden. Weer wat veranderen. Weer wat tweaken. En dat gaf op een gegeven moment zoveel wrijving dat de band zei van, en nu is het klaar. Goed, tot zover het relaas van de mannen van Tears for Fears. Nu een grunnige man met een grote grijns, een dikke bos krullen en een gitaar en altijd mooie liedjes op zak. Hij is deze week Gronings goud. Zijn naam? Jan Henk de Groot.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

Maroon 5 op Radio Noord, This Love. Er was eens lang geleden een liedje. En dat liedje, dat men was niet tevreden met het liedje. Er moest iets mee gebeuren, maar ze wisten niet wat. Dus dan, wie bel je dan? Ghostbusters? Nee, dan bel je Narada Michael Walden. Die heeft het liedje gehoord en die dacht van... het is wat traag, het is wat saai. Laat ik het eens een beetje spice geven. Ik moet gewoon het tempo een beetje opvoeren. Een beetje dit, een beetje dat, een beetje zus en een beetje zo. Het tempo werd opgevoerd. Het klonk in één keer disco. Het klonk moderne bij de tijd. En Whitney Houston die hoorde het en die zei van... ja, dit is precies wat ik wil. Dit wil ik zingen, dit wil ik horen, dit wil ik hebben. En zo geschiedde. How will

0: I Know Whitney Houston op Radio Noord. Met de hand van narrator Michael Walden, vuistdiep in de muziek. How Will I Know? Hoe kom je toch achter wat er allemaal speelt in onze provincie? Ik heb een tip voor je, blijf luisteren, want Mark weet wat er gebeurt in Groningen.
1: Ja, dan hoor je het oordeel van de rechtbank in het hoge beroep van oud-burgemeester Koen Schuiling.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: 1 minuut over 2:30 is het. Het laatste nieuws uit onze mooie provincie. Mark, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Koen Schuiling is opnieuw schuldig bevonden aan schennis van de eerbaarheid. Dat is besloten tijdens de uitspraak in het hoge beroep van de oud-burgemeester van Groningen. Een vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat de oud-burgemeester zichzelf bevredigde achter het stuur van zijn auto. Schuiling ontkent dat, maar het Hof stelt vast dat de chauffeur goed zicht had en er geen belang bij heeft om een belastende verklaring af te leggen. Schuiling heeft net als bij de vorige zitting een boete van 250 euro opgelegd gekregen. De oud-burgemeester was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. De volledige uitspraak lees je in het liveblog op rtvnoord.nl. Als het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog moet sluiten, dan is Ecomare op Texel bereid om te helpen met de opvang van zeehonden. Het natuureducatiecentrum op Texel zegt erg mee te leven met de collega's en dieren in Lauwersoog. Volgens Ecomare hebben de opvangcentra een wettelijke plicht om voor de zeehonden te zorgen, omdat het beschermde dieren zijn. De mogelijke sluiting van de zeehondenopvang zou rampzalige gevolgen hebben voor de zeehonden, denkt woordvoerder Hester de Vries van het WEC.
3: Ja, het heeft er alle schijn van dat die zeehonden die wij normaal opvangen, wat het grootste deel is van zeehonden in nood in Nederland, dat die dan blijven liggen op het strand en geen hulp krijgen. Ja, grote kans is dat ze doodgaan. Eigenlijk is dat de keiharde realiteit.
2: Inwoners in Sellingen zijn opgelucht. De supermarkt in het dorp blijft bestaan. Vorig jaar overleed de eigenaar plotseling, maar de 26-jarige Georgette de Kraai heeft de zaak overgenomen. Het was een roerige periode, zegt de Kraai.
4: Het waren hele, hele roerige tijden. Hij kwam voor ons een beetje onverwacht. En we hebben toch met het team alles gezet om toch door te gaan met z'n allen. En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het wel succesvol is geweest de afgelopen zomer.
2: De gemeente Groningen vangt tijdelijk vluchtelingen uit Ter Apel op. Het gaat om gezinnen met kleine kinderen voor wie in Ter Apel momenteel geen plaats is. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie worden de gezinnen de komende 3 weken opgevangen in de stad. De gezinnen worden ondergebracht in een noodopvang aan de Europaweg. Vandaag arriveren de eerste gezinnen. En de rode beuk bij de ingang van de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum heeft de verkiezing van boom van het jaar gewonnen. De ruim 150 jaar oude boom kreeg bijna 3000 stemmen meer dan de nummer 2 die in Utrecht staat. Mark van Dijken van de plaatselijke kerkcommissie is vereerd met de prijs.
5: Je wint natuurlijk de stempel mooiste boom van Nederland. Ja, dus dat is de eerste. En de tweede is, er zit een geldprijsje aan vast. Niet zo'n dikke prijs, maar daar kun je dus een nieuwe boom voor aanschaffen. Voor de herplanting van, op het kerkhof.
2: Eind november is de prijsuitreiking en komt er een plaquette bij de boom te staan. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel, Mark. Gaan we naar het weer met Harma.
6: Vanmiddag doet de zon gouden best. Met een motige wind uit westelijke regens wat zo'n 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht opklaren weer met 9 tot 12 graden als minimum kende wat mistbank ontstaan. En men een vrij zonnige dag. De wind is motig tot vrij krachtig in het zuidwesten met 17 of 18 graden.
1: Harma, dankjewel. Droge worst, hoe lijkt je dat? Zin in? Mooi zo. Kan je winnen zometeen als je meespeelt met plaatje over. Want er is er een jarig hoera. Hoera, dat kan je zometeen wel horen. En muziek van Damiano David, hoor je zo. Born with a broken heart.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
10: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen, gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. Het is even na 2:30. Ook in hoger beroep is Koen Schuiling, oud-burgemeester van Groningen, veroordeeld voor het masturberen achter het stuur van zijn auto, zo oordeelt het Hof. Verslaggever Daniel Telen is erbij in Zwolle. Daniel, goedemiddag. Waarom acht het Hof Schuiling ook in hoger beroep schuldig?
1: Ja, goedemiddag. Goed om even terug te gaan naar wat er gebeurd is. Het gaat om 25 maart 2024. Koen Schuiling is na een lange werkdag in zijn auto gestapt en de A7 opgereden. En heeft zichzelf daar gemasturbeerd. Is wat een vrachtwagenchauffeur heeft aangetroffen. Hij was de getuige in deze zaak. En eigenlijk draaide deze hele zaak over wat de vrachtwagenchauffeur heeft gezien. Wat hij getuigde. En hij zegt dat Schuiling dat gedaan heeft. Nou, de rechtbank, het Hof, heeft ook in hoger beroep gezegd. Ja, ervan uit te gaan dat de bevindingen van de vrachtwagenchauffeur juist zijn. Zo zegt het ook dat de vrachtwagenchauffeur vanuit de melkwagen goed zicht had. Dat Schuiling langere tijd naast hem heeft gereden met ook de binnenverlichting van de auto aan. Dus dat wat betreft de vrachtwagenchauffeur goed heeft moeten kunnen zien wat hij heeft waargenomen. Dat ook de getuigenverklaringen van de vrachtwagenchauffeur constant waren, consistent waren iedere keer weer dat hij getuigde. En ook Schuiling daarop heeft aangesproken. En daarbij wordt ook gezegd dat de verklaring van Schuiling voor een gedeelte juist steun geeft aan wat de vrachtwagenchauffeur zegt. Bijvoorbeeld dat hij inderdaad de broek uit had, dat hij met de hand in die regio aan het strijken was. En dat ook de buik deels bebloot was. En dat hij inderdaad op dat moment op de snelweg reed en ook naast de vrachtwagenchauffeur heeft gereden. Maar daarnaast zegt het Hof ook, wij vinden het vrij bijzonder aan de verklaring van de heer Schuiling, dat hij zegt dat hij zulke enorme buikpijnen had en ondertussen aan een inhaalmanoeuvre begon en naast de vrachtwagenchauffeur ging rijden. En al met al komt het Hof dus tot de veroordeling van Schuiling, ook in hoger beroep.
0: En wat voor straf heeft hij nou precies gekregen uiteindelijk?
1: Ook die van de politierechter heeft gekregen. Dat gaat om een geldboete van €250. Ja, dat gaat waarschijnlijk natuurlijk niet om het geld. Die €250, die kan hij wel leien. Hij had vandaag gehoopt dat hij vrijgesproken zou worden. En dat hij toch een beetje eerherstel zou hebben. Want dit zal een enorme klap voor hem zijn.
0: Ja. Hoe is er verder gereageerd op de uitspraak?
1: Nou, je zag wel bij de advocaten toch een enorme schrikreactie op dat de rechter uitsprak dat hij de verklaring van de vrachtwagenchauffeur als bewezen achtte. Die keek elkaar echt even aan van, oh joh, het is nu echt gebeurd. Maar helemaal gebeurd is het nog niet, want eventueel kan Schuiling nog de keuze maken om in cassatie te gaan. Dat is even een duur woord, maar dat betekent eigenlijk dat er weer een nieuwe zaak komt. Anders dan een hoger beroep, dan wordt er puur gekeken naar, is de zaak op de juiste manier gedaan? Is er bijvoorbeeld een technische fout gemaakt? Zijn de juiste bewijsstukken gebruikt, et cetera? Dus er wordt eigenlijk niet meer echt heel erg gekeken naar, nou, is de man nou schuldig of niet schuldig, maar vooral is de zaak juist verlopen. Of dat echt gaat gebeuren, dat gaan we laten horen.
0: Hij is dus veroordeeld, maar de zaak is dus waarschijnlijk nog niet klaar.
1: Nee, de zaak is nog niet volledig afgedaan, tenzij Schuiling nu besluit om ook niet in cassatie te gaan. Dan moet hij gewoon die geldboete betalen. En dan is de zaak wat dat betreft wel afgedaan. En zal hij wel als schuldig in de boeken blijven staan.
0: Daniel Telen bij de rechtbank in Zwolle, dankjewel. Je houdt het voor ons in de gaten.

0: Baukelin van P. Riemens op Radio Noord. De oervader van de Britse rock'n'roll is jarig. Zijn naam, Cliff Richard, actief sinds de jaren 50. En ik heb vandaag een plaatje over een lekker liedje van Cliff Richard te pakken. Ik ga je ook zo meteen een lastige vraag stellen over Cliff Richard. Als je het antwoord weet, bel je me gelijk op 050-3188-288. Maak je kans op een doos met lekkere droge worsten. Ben je er klaar voor? Concentratie. We spelen met dit liedje.
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Cliff Richard was vroeger ook boer. Hij had een hobby. Maar de vraag voor een doos met droge worsten, wat voor boer was hij? Was hij A, een kippenboer? Was hij B, een wijnboer? Of C, een bolleboer? 050-3188-288, 050-3188-288. Cliff Richard had vroeger een hobby, hij was boer. Maar wat voor boer? Als je het weet, bel je me nu op 050-3188-288. Was Cliff vroeger een kippenboer? Was hij vroeger een wijnboer of C, een bollenboer? Gek op de bloemetjes. En die zet hij dan weer buiten. 050-3188-288, 050-3188-288. Wat voor boeren was Cliff Richard vroeger? En als jij het weet en je hebt zin in een droge worst en je wil het liedje horen, dan bel je me nu op 050-3188-288. Dat is een mooie ruil eigenlijk. Jij geeft mij een antwoord, ik geef jou een doos met droge worst. Dit is Alan Langley op Radio Noord. Choosing Texas.

0: Misschien wel het lekkerste liedje wat je wil horen als je wekkerradio afgaat. The Wistars van The Brand New Day. Goedemiddag, Ruda Slotengraaf.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, Ruda. Alles wel?
1: Ja hoor, prima.
0: Ben je er klaar voor vanavond?
1: Ja.
0: Ja, zeg je. En iedereen in Groningen denkt, wat gaat ze dan doen vanavond?
1: Ik ga naar mijn zoon toe om even nog verder te helpen met de verhuizing.
0: Want hoe staat de verhuizing? Wat is de status?
1: Nou, het oude huis, daar moet alles nog uit. Qua laminaat, als degene die het huis gaat huren niet komt opdagen. Dus daar moet nog even wat werk verzet worden.
0: Ja.
1: En dan ga ik op de kleine letten. Ik heb een kleinzoon gekregen.
0: Of het leuk?
1: Ja.
0: Hoe heet hij?
1: Logan.
0: Logan. En hoe gaat het met Logan? Vindt hij het allemaal spannend?
1: Goed. Ja, even wennen. Maar ik denk dat hij wel al zich gaat oriënteren. Hè, rondkijken. Hè. Dat is de leeftijd nu. Hij is nu net 3 maanden.
0: Mm-hmm. Dus hij heeft straks zijn eigen slaapkamertje?
1: Ja, die is wel al klaar. Dus dat is gewoon heel erg goed van hun.
0: En wat is de kleur van de slaapkamer geworden?
1: Blauw en wit.
0: Blauw en wit. Ook nog dieren op de muur?
1: Nou, dat moet allemaal nog. Dat zijn de puntjes op de i.
0: Is dat iets voor jou om met een kwast een mooie olifant te schilderen?
1: Nee, want ze willen denken aan wolkjes.
0: Wolkjes? Kan jij een beetje een wolk schilderen dan, Ruda?
1: Nou, ik niet. Dus op dat moment ben ik niet zo creatief op dat punt.
0: Jij hebt weer
1: een mooie wolk, maar...
0: Je hebt weer andere kwaliteiten, toch?
1: Ik heb andere kwaliteiten, ja.
0: Zo is dat. Ruda, vandaag. Een kwaliteit voor jou is dat je heel veel weet over Cliff Richard. Cliff was vroeger ook boer, maar wat voor boer? Was hij vroeger een kippenboer, een wijnboer of een bolleboer?
1: Een wijnboer.
0: Helemaal goed. Je krijgt van mij een doos
1: dankjewel.
0: Met lekkere droge worsten. Gefeliciteerd.
1: Super, dankjewel.
0: Cliff Richard was vroeger wijnboer. Heeft de hele tijd gedaan. Heeft de hele toko heeft hij verkocht. Hij deed het goed. Hij heeft zelfs prijzen gewonnen met zijn wijn. Dus hij weet wel wat hij met de druiven moet doen.
1: Ja, als het maar op de ouderwetse manier niet gegaan is.
0: Oh, wacht even. Jij ziet een beeld van Cliff Richard die met misschien wel kalknagels in een ton de druiven staat te prakken.
1: Nou, bewijzen van. Als je dan dat gaat weten, net als met andere gerechten.
0: Ja. Hoe zou dat vroeger zijn gegaan? Als je dan mee ging helpen om de druiven te persen, zouden ze dan kijken van, Henk, doe maar even niet. Je hebt kalknagels, het ziet er niet uit. Ga maar even.
1: Nou, ik denk wel dat er voorschriften zijn dat je schone voeten hebt.
0: Ja, alsjeblieft zeg.
1: Ja.
0: Je kijkt toch heel anders naar je glas met wijn tegenwoordig, hè? Je kijkt toch heel anders naar een glas wijn tegenwoordig?
1: Nou, ik denk dat het gewoon nu al stukken beter is dan hoe het vroeger werd gedaan.
0: Ja, maar dan heb je een wijntje wat dan traditioneel gebrouwen en gebotteld is.
1: Ja, ja.
0: Goed, Ruda, we dwalen af. Jij krijgt, Ruda, jij krijgt die doos met droge worsten. En ik draai voor iedereen die luistert, die mooie van Cliff Richard. Samen met de Young Ones, dit is Living Doll.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey kids, stop smogging and pay attention to me.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Ik ook niet.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
7: Direct door. Allianz Direct.
10: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 3 uur.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Sensatie, spanning en acties. Dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
16: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
4: Radio Noord. De middag door.
5: Met Karel Oosterhuis.
6: In de 80's had je de Deutsche Neue Welle. Er kwam een vloedgolf van Duitse popmuziek naar Nederland. Nena, Dove en de Spider Murphy Gang. Radio Noord.

Direct op Radio Noorden. My friend, mijn vriend de radio geeft je zoveel moois. Wat is de overeenkomst tussen Erwin de Vries en Jan-Henk de Groot? Ze hebben allebei een liedje gemaakt dat gaat over... Dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar eerst muziek van een man die vroeger ooit getrouwd was met Heidi Klum. En als je dan mensen vraagt, vooral mannen vraagt van... weet je wie Heidi Klum is? En ze zeggen ja... moet je eens op hun gezichtsuitdrukking letten. Dan kijken ze altijd blij. Ze hebben namelijk gelijk een beeld bij Heidi Klum. Dit is Seal.

Seal op Radio Noord en Crazy. Wat hebben Jan Henk de Groot en Erwin de Vries met elkaar gemeen qua muziek? Ja, allebei gitaar, maken allebei liedjes. Ze hebben allebei een liedje gezongen over een kapper. Kapperpot is Gronings goud. En Erwin de Vries die zong een liedje over kapsalon Anita. Het beroep kapper, bezongen

0: Woensdagmiddag, Radio Noord, Jure Kaigo en Stay. Iemand die gelukkig nog even blijft. Mark, wat heb je zo meteen in het nieuws voor ons?
1: Nou, dan vertel ik waarom dit.
2: Dan kom ik broodje, doe je schopje. Dan loop ik zeker bij de kwil.
1: Binnenkort misschien wel niet meer te horen is in Winschoten.
3: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
4: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
5: Zondag praat ik met een man die films maakt, boeken schrijft en als hij het geld bij elkaar krijgt het liefst een avondvullende speelfilm maakt. Sander Blom heeft een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Dat krijg je ervan als je op 4 mei bent geboren. En Groningse verhalen verzamelt hij ook al. De muziek en de verhalen van Sander Blom.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
3: Hier bij Radio Noord.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
11: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
12: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
11: Nou, toch wel.
12: Wel?
11: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
12: Oh ja, dat is ook zo.
11: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
12: Ga het meteen doen.
11: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
0: 1:30 is het. Wat gebeurt er in Stad en Lommeland? Mark weet het. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Oud-burgemeester van Groningen Koen Schuiling is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Dat oordeelde de rechtbank in Zwolle vanmiddag. Een vrachtwagenchauffeur zou in 2024 hebben gezien dat de oud-burgemeester zichzelf bevredigde in zijn auto. Schuiling ontkent dat, maar het Hof stelt vast dat de chauffeur goed zicht had en geen belang heeft bij het afleggen van een belastende verklaring. De eerder opgelegde straf blijft staan, zegt verslaggever Daniel Telen.
13: Het gaat om een geldboete van 250 euro. Ja, dat gaat voor Schuiling natuurlijk niet om het geld, die 250 euro, die kan hij wel leiden. Hij had vandaag gehoopt dat hij vrijgesproken zou worden en dat hij toch een beetje eerherstel zou hebben, want dit zal een enorme klap voor hem zijn.
1: Schuilings advocaat Peter Koop zegt dat de uitspraak als een mokerslag is aangekomen bij de burgemeester, die zelf niet aanwezig was. Ook Schuiling kan nog wel in cassatie gaan, waarbij wordt gekeken naar het verloop van het proces. Of dat gaat gebeuren, moet nog blijken. Het werelderfgoedcentrum de Waddenzee in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen sinds het nieuws over het dreigende faillissement. Op de crowdfundingspagina is inmiddels een bedrag van bijna 350.000 euro binnen en de teller loopt nog steeds op. In totaal haalde het werk al meer dan 700.000 euro op, tot grote vreugde van Hester de Vries van het WEK.
14: Het geeft ons heel veel hoop en positiviteit en adrenaline. Dus daarom lach ik ook nog, want anders zou ik nu niet lachen, maar eigenlijk heel hard huilen. Maar er is heel veel positiviteit nu. En we hebben zoiets van, oké, we gaan ervoor en we krijgen steun. En mensen vinden ook ons werk, andere mensen vinden ook ons werk belangrijk.
1: Ze zijn er nog niet. Het WEK heeft een bedrag van in totaal 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. Na 15 jaar komt er een voorlopig einde aan restaurant Alibaba in Winschoten. Dat meldt Oldamp nu. Eigenaar Euze Kaya kampt met gezondheidsproblemen en moet zijn werkzaamheden neerleggen. De familie is in gesprek met enkele kandidaten voor de overname. Het restaurant blijft open zolang er nog geen nieuwe eigenaar is gevonden. Na meer dan 400 jaar is een deel van het archief van de familie van Eeuwsum ontcijferd met behulp van AI. In 1893 vond een archivaris een kist vol brieven, bonnetjes en recepten uit de middeleeuwen. De kist was ooit eigendom van de familie van Eeuwsum, een invloedrijke familie in de Ommelanden. De documenten waren geschreven in een soort middel-Nederlands en dus voor vele mensen niet goed te lezen. Met behulp van een AI-model zijn de documenten ontcijferd en herschreven, vertelt Nina Venema van de Groninger Archieven.
15: Het helpt op zich wel een hele hoop. Het maakt het transcriberen in ieder geval een stuk sneller. Het geeft een soort voorzet, maar er moet nog wel redelijk veel worden gecontroleerd en verbeterd door onze vrijwilligers.
1: Een deel van het archief wordt tentoongesteld in de havenzate Menzingen in Rode, waar de familie van Eeuwsum lange tijd woonde. En inwoners van Sellingen zijn opgelucht. De supermarkt in het dorp blijft bestaan. Vorig jaar overleed eigenaar Renze-Jan Huiting onverwachts. Medewerkers zetten samen de schouders eronder en de 26-jarige Georgette de Kraai heeft de zaak overgenomen. Ze werkte al jarenlang bij de super. Volgens haar is het een belangrijke plek voor het dorp.
16: Ik vond Sellingen zonder supermarkt is geen Sellingen meer. We hebben geen buurthuis hier. Echt. Dus het is echt een... Een plek waar iedereen samenkomt. Even zijn praatje, even de laatste roddels uitwisselen. Even, ja, nog net niet op de koffie, misschien in de toekomst.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Dan, ook super, Harma.
17: Vanmiddag doet de zon gouden best. Met een motige wind uit westelijke regens wat zo'n 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht opklaren weer met 9 tot 12 graden als minimum kende wat mistbank ontstaan. En ben een vrij zonnige dag. De wind is motig tot vrij krachtig in het zuidwesten met 17 of 18 graden.
0: Harma, dankjewel. Ik heb hier dobbelstenen, die gaan zo meteen rollen en er komen cijfertjes uit. Zitten die cijfertjes in jouw telefoonnummer? Maakt niet uit welke volgorde. Is het je vaste lijn thuis? Is het je mobiel? Maakt niet uit als je maar kan bellen met dat ding. Waar die cijfers in zitten. Maak jij kans op het spel Vief Gliek. Dat is een heel beroemd dobbelsteenspel, maar dan op Zigrunnigs. Zometeen te winnen hier op Radio Noord. En muziek van Michael Bublé, Everything, hoor je zo.
18: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
19: Ga nu naar koken en wonen.
20: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
19: Ga nu naar koken en wonen.
20: In het stadshart van Appingedam.
21: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
22: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
21: 0683 252 162.
23: Hey, waar was jij?
24: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Duurt niet zo lang meer hoor, want dan gaat Michael Bublé alleen maar kerstliedjes zingen. Everything hoorde je op Radio Noord.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ik heb ze hier, de dobbelstenen in het kokertje. Ik ga ze gooien over het mengpaneel. Ik ben benieuwd welke getallen eruit komen. Zitten die getallen in je telefoonnummer? Bel me dan met die telefoon waar die getallen in zitten. Gelijk op 050-3188-288. Wie weet, ben jij zometeen wel de gelukkige eigenaar, dan wel de eigenaresse van het spel Vief Geliek. Het beroemde dobbelstenenspel, maar dan op Grunnigs. Alle drie de stenen tegelijk, daar gaan ze. Rol. Dat heb ik weer. Een 6, een 6 en een 4. Heb jij een 6, een 6 en een 4 in je telefoonnummer, dan bel je nu 050-3188-288. Ik denk, het worden 3 zessen, maar dat is niet zo. 2 keer een 6 en 1 keer een 4. Heb je dat in je telefoonnummer, bel je nu 050-3188-288. Heb ik je zometeen in de lijn, of aan de lijn in de uitzending, dan is het spel voor jou. Vief Geliek, dat is de prijs. Kun je winnen als je nu belt. 050-3188-288. Check je telefoonnummer. Zit er een 6, een 6 en een 4 in? Ja? Niet wachten. Nu, bellen.

0: The one and only Steve Winwood en Valerie op Radio Noord. Engbert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met Engbert?
1: Oh. Oh, gaat zo heen als je jongen.
0: Je zit lekker in het zonnetje, je geniet van een kopje koffie, kopje thee met een stukje speculaas erbij.
1: Nou, kopje koffie, hè?
0: Lekker man.
1: Ja.
0: Nog iets bijzonders gedaan vandaag of gewoon lekker chillen?
1: Oh, ik ben lekker lui.
0: Ben je een beetje lui vandaag, Engbert?
1: Ja, jongen.
0: Maar jij moet toch ook een beetje bewegen?
1: Ja, dat doen we wel.
0: Ja, wat heb je gedaan dan voor beweging?
1: Boodschappen gedaan, even lopen.
0: Goed zo. En dan gelijk voor de hele week of alleen voor vanavond?
1: Voor 3 dagen.
0: Goed zo.
1: Ja, van vrijdag heb je weer een boodschap.
0: Wat ga je eten vanavond?
1: Een broodje.
0: Een broodje. En wat wordt morgen, de warme prak?
1: Dan wordt even bami gegeten.
0: Even in de magnetron of?
1: Even in de magnetron.
0: En dan ping en dan weet je dat het lekker is.
1: Ja, nou dat is ook lekker.
0: En doe je er nog een sausje bij of zeg je nee, wat uit de ping komt is goed genoeg?
1: Nee, gebakkeitje, jongen.
0: Oh, lekker. Een satéstokje on the side met pindasaus.
1: Oh, god, jongen. Drie stokjes. Pindasausje, eitje erbij op. Oh, god, jongen.
0: Heerlijk. Engbert, wat ook heel fijn is, dat is het spel Vive Gliek. Ik heb het hier liggen, ik wil het je toesturen. Heb jij een 6, een 6 en een 4 in je telefoonnummer?
1: Ja.
0: Ja, ik zit te kijken. Het klopt als een bus. Je hebt ze erin. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel, jongen.
0: Alsjeblieft, we gaan het spel zo snel mogelijk naar je toe sturen. Van harte.

0: Olivia Dean, die klinkt ook zo allemachtig lief. So easy to fall in love. Erik, goedemiddag.
1: Ja, daar steek ik behoorlijk bij af. Goedemiddag, Karel.
0: Nou, jij klinkt ook heel mooi.
1: Ja, hè?
0: Ja, jouw stem past bij jou.
1: Nou.
0: Autoriteit, warm.
1: Ja.
0: Meer whisky en meer roken. Zometeen in de show tussen 4 en 6, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, het is woensdag. Zijn altijd blij als het woensdag is. Dan mogen we weer vrijgevig zijn in Studio Gun.
0: Leuk, leuk, leuk.
1: Onze borrelplank gaat eruit. Voor iemand die vrijdag iets te vieren heeft, let er wel op. Want heel veel mensen zeggen, ja, doe mij die plank maar. Ja, nee, je moet wel vrijdag iets te vieren hebben. Want hij wordt vrijdag dus bezorgd. Die gaan we weggeven. We hebben zometeen na 4 meteen al Gronings Pijl. Gaat over het dorpsleven. Want ondanks dat er veel voorzieningen verdwijnen, wonen mensen toch graag in een dorp.
0: Mm-hmm.
1: Kunnen wij over meepraten, Karel?
0: Oh ja, zeker. Ja, vrienden die in de stad wonen en dan ergens in het westen. Ik moet er niet aan denken. Nee,
1: oh, wat drokte, zeg
0: ja,
1: ik dan. Hè?
0: Ja, drokte.
1: Daar gaat Gronings Pijl over. Wat vinden Groningers ervan? En de lachlijn. Maatje heeft gisteren een hint beloofd. En daar ga ik haar aan houden. Dus het wordt misschien wel iets makkelijker vandaag.
0: Wat je belooft, dat moet je doen, is mij altijd geleerd.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dan gaat dat gebeuren. Dan komt er een hint. Want Maatje heeft een goed hart. En die geeft een mooie hint.
1: Ja.
0: Dat is een mooie brug naar deze van Virgo Sharky, The Good Heart. Ik wens je nog een fijne woensdag.
1: Tot morgen.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 4 uur.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En al nieuws in onze eigen regio. Mark heeft voor ons de hoofdlijnen. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Ja, je hoorde het net al. Koen Schuiling is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. De oud-burgemeester van Groningen kreeg opnieuw een boete van €250 opgelegd. Advocaat Peter Koop zegt dat het oordeel aankwam als een mokerslag. Na 15 jaar komt er een voorlopig einde aan restaurant Alibaba in Winschoten. Eigenaar Ozer Kaya kampt met gezondheidsproblemen en moet zijn werkzaamheden neerleggen. De supermarkt in Sellingen blijft wel bestaan. De 26-jarige Georgina de Kraai heeft de zaak overgenomen. De reden?
15: Ik vond Sellingen zonder supermarkt is geen Sellingen meer.
14: Meer nieuws om 4:30.
16: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
3: voordeelhuisjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
17: Voordeelhuisjes.nl. Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerklease aan bij mhcmobility.nl.
21: MHC Mobility, so leasing to please.
22: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
23: Radio Noord.
24: Studio Grun.
25: Met Erik Bad.
26: Met nog 2 uur voor de boeg op woensdagmiddag 14 oktober. Verkeer weer Groningspeil, de lachlijn na 16:30. Maar nu eerst muziek op de foto.

0: 1982 hadden ze er een hit mee, Freeze Frame. We hebben even een blik op de weg, Maatje.
1: Nou, het is heel rustig op de weg. Ondanks de staking in het streekvervoer. Er zijn natuurlijk bussen die veelal niet rijden. Bijna geen bussen. Maar de treinen bij ons rijden allemaal nog wel. Terwijl bijvoorbeeld in Zwolle en Enschede zijn die ook om aan het staken. Dus dat is dan weer positief.
0: Oké. Nou, ik merk toch dat het herfstvakantie is. En we hebben een schiezonnetje bier vandoor. Harma, mooi.
2: Ja, mooi. Nou, het is nooit echt haast achter weer. Het is prima te down. Gisteren was een teken van de dag met een hele dag van de lichte regen en modderregen. En uiteindelijk gestroomd in het westen van de provincie nog een glimp zon. Maar ja, de millimeters waren er ook verdoogd. Droog. 6,5 uur de zon. Temperatuur een dikke 16 graden. Zo verder de provincie en in de motige zuidwestenwind. Ja, in de komende uren kunnen we ook nog van de zon profiteren. Tot daar om 20:15, 6:15 ondergaat. En dan hebben we vanavond en vannacht redelijk wat opklaar. Het is een beetje bewolken. 9 tot 12 graden als minimum. En omdat het rustig weer is, zouden er wat mistbanken ontstaan. En met een vrij zonnige dag. De wind motor tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Brengt nog wat hogere temperaturen. 17, 18 graden.
0: Oké, ga maar. Dankjewel. Tot straks, hè.
2: Jo, tot zo.

0: zijn nog steeds actief, anno 2026. De dames en heren van Shack Attack. Alleen horen we helemaal niks meer van ze. Dit was net uit de jaren 80. Down on the street. Maatje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zometeen Gronings Pijl.
1: Ja?
0: Jij weet inmiddels waar het over gaat, hè?
1: Vraag aan jou. Heb je wel eens in de stad gewoond? Een stad?
0: Ja, een korte periode in de binnenstad van Groningen. Ja.
1: Hoe kort?
0: Nou, een paar maanden.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is vrij kort.
1: Meer vakantie.
0: Nou ja, mijn toenmalige vriendin woonde in de stad. En daar trok ik bij in.
1: Nou.
0: En dat was voor mij als dorpeling best wel rumoerig.
1: En dat gaat, nou precies, jij bent een echte dorpeling.
0: Ja.
1: Weet je, dan geef je dat ene uitstapje, dan heb je toch even ervaren. Dus je kan erover meepraten. Maar jij bent nou echt iemand, jij houdt van een dorpje, woont in een dorp. Wat maakt een dorp zo mooi? Vind jij?
0: Ja, hangt er vanaf welk dorpje je woont natuurlijk. Ik woon nu al een paar jaar in Klopsolde.
1: Mooi dorp.
0: Een mooi dorp, lekker rustig. En nou ja, leuk contact met andere dorpelingen. Buurthuis, dorpshuis.
1: Buurthuis. Ja,
0: gezellig.
1: Rust wordt natuurlijk vaak genoemd in een dorp. Grappig is ook als mensen dus juist... Nou ja, je kan ook op een boerderij in the middle of nowhere wonen. Die vinden dan de reuring.

0: dorp woont, dan Vindam is het ook een dorp.
1: Ja, echt een stadje.
0: Jij weet nu ook echt het verschil.
1: Ja, ik heb wel mijn hele... Want we hebben nog een vakantiehuis in Norg. Dus ik heb wel mijn jeugd en zo altijd wel gewoon buiten doorgebracht. Elk weekend, elke vakantie en zo. Dus heel stad was ik nou ook weer niet. Tot ik op een gegeven moment ouder werd. En de kroeg ontdekte. Nou, dan was ik er natuurlijk weer niet weg te slaan.
0: Nee.
1: Maar nu, Vindam is best een flink dorp. Daar heb ik natuurlijk wel genoeg... Ik vind het leuk dat je even kan lunchen.
0: Ja precies. Ja.
1: Dat je nog een paar grote winkels hebt.
0: Jij houdt van beide.
1: Ik hou wel van beide, ja.
0: Nou, hoe denken de Groningers erover in het algemeen? We horen het zometeen van de mensen in Bedum. Maar eerst horen we Bruno Mars.

0: doorgaan. Deze Bruno Mars hitscore, de ene na de andere. On My Soul was dit. Ja, je hebt het gehoord bij ons. Dorpswinkel Sellingen blijft toch open. Mooi en belangrijk voor het dorp. En Ronald ging naar Bedum en vroeg de mensen daar hoe het is om in een dorp te wonen.
1: In een dorp? Nou, ja. Dat was toen een noodsprong gewoon om hier te wonen. Want ik kom zelf uit Oost-Groningen.
2: Ja.
1: Uit Winschoten. Maar ja, mijn man werkte in Groningen. En dus vandaar dat wij hier terecht zijn gekomen.
3: Ja, ik mag hier groot wonen. Ik vind het gezellig hier. Ik woon hier 32 jaar. Ik vind het prima.
2: Ja. Wat mag dan nooit weg uit een dorp? Wat is belangrijk?
3: Nou, wel een beetje winkels en zo handig groot. Dat vind ik wel belangrijk.
2: Ja.
3: En verder?
2: De voorziening, dat bedoel je?
3: Ja. Dat er wel wat te doen is natuurlijk, maar wel iets wezen. Ja. Ik wil niet echt in de voor helemaal niks is.
2: Nee.
3: Ik vind het wel leuk en een beetje aan de wandel.
2: Ja. Vind je, want jij woont er natuurlijk ook in een dorp, je weet wat het over gaat.
4: Ja.
2: Ja. Belangrijk?
4: Nou ja, ik heb in de stad gewoond, maar dat vond ik helemaal niks.
2: Nee, hè?
4: Nee, je kent je eigen buurman niet eens. Je zegt wel hoi, maar ja, Bedum heeft toch wel dat je op elkaar let als buren. Nou, als er wat is, dan kun je even bij elkaar aankloppen.
5: Ik kom van de boerderij af, dat was geen dorp. Dat was altijd alleen. En nou woon ik in dorp en met mijn koor, dan moet ik er wat van.
2: Ja.
5: En dat is het mooie.
2: Ja,
5: som. Ja. Som, ja. Som. Dus ik ben hier met een vouwgroep van schoolmaatdruk. Ben we ook bezig met mijn koor, dan doen we dat.
2: Ja. En wat mag er nooit verdwijnen in een dorp? Wat is belangrijk voor een dorp?
5: De gezelligheid.
2: De gezelligheid?
5: Ja, die hebben we nog. En die moet ook blijven. En dat is wel belangrijk dat dat blijft.
2: Ja.

0: gewoon weer met ouderen wat bijbekomen. En dan gewoon weer wat organiseren. En dan doen we wat. Ja. En dan vanmorgen hebben we een vouwgroep. En dan ben we aan vouwen met elkaar. Nou, en dan is het zo weer voorbij. Ja.
1: Nou, ik kom uit de stad.
2: Je komt uit de stad?
1: Ja. Maar we kregen een kleintje. Dus dachten we van... het opgroeien in een dorp vinden we toch mooier en fijner. Dan in de stad eigenlijk.
2: Dus dat is het voordeel van een dorp, dat de kleine wat meer ruimte heeft bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou ja, en in de stad is het natuurlijk hartstikke duur qua koophuizen. Dus hier kregen we net even wat meer waar voor zijn geld dan in de stad eigenlijk. Ja.
3: Voordelen. Nou, het is dicht bij Groningen. En hier is een trein en een bus en alles is hier verder. Met artsen, alles prima. Ja, nee.
2: Voorzieningen, daar gaat het om.
3: Ja, voorzieningen gewoon, ja.
2: Geef ik voor het dorpsgevoel?
1: Ja, vind ik wel mooi. Toch meer een beetje de samenhorigheid met ons kennen ons en noem maar op.
2: Ja. En dan kies je voor een dorp. En waar kies je dan voor? Ook voor voorzieningen bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Nou, je hebt hier de meeste voorzieningen heb je hier. Supermarkten, openbaar vervoer, noem maar op. Nou, de scholen, de basisscholen, zijn toch wel belangrijk. De sportverenigingen, supermarkten. Toch de basisbehoeftes voor iedereen, denk ik.

0: Nederpop van de scene. En blauw. Het is woensdagmiddag. We kijken alvast vooruit naar het weekend, naar vrijdag.
1: Heb jij vrijdag iets te vieren? Geef je dan nu op voor de borrelplank.
0: Ja, we geven elke woensdag een borrelplank weg in Studio Grun. Ja, wat moet je daar nou voor doen? Nou, eigenlijk heel simpel. Een appje sturen.
2: Een appje. Met?
0: Ja, met een...
2: geldige reden.
0: Ja, waarom jij vrijdag dan graag die borrelplank wil hebben.
2: Ja. En het is ook wel handig als je vrijdag thuis bent om te ontvangen.
0: Ja.
2: Komt een beetje rond het middaguur. Hij wordt alleen in Groningen bezorgd.
0: Provincie Groningen, ja. Ja.
2: En dan, ja, en je moet iets te vieren hebben.
0: Nou,
2: kan van alles zijn. Je kan hem ook in de koelkast bewaren voor het weekend, maar ja. Dat is een ja.
0: Voldoe jij aan deze eisen, dan mag je gewoon een appje sturen 050-388-288. En geef dus even op waarom jij, of ja, wat je vrijdag dan te vieren hebt. En dan zorgen wij dat die borrelplank bij jou thuis bezorgd wordt aanstaande vrijdag. Dus 050-388-288. App het maar. Straks het nieuws uit Groningen. Maar eerst The Weeknd.

0: geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: 1 minuut over 4:30, het nieuws uit Groningen. Krijg je van Mark Bogema. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Oud-burgemeester Koen Schuiling is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Dat oordeelde de rechtbank in Zwolle vanmiddag. Een vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat de oud-burgemeester van Groningen zichzelf bevredigde in zijn auto. Schuiling ontkent dat, maar het Hof stelt vast dat de chauffeur goed zicht had en geen belang heeft bij het afleggen van een belastende verklaring. Schuiling heeft net als bij de vorige zitting een boete van €250 opgelegd gekregen. Toch hoeft de oud-burgemeester het hier nog niet helemaal bij te laten zitten, zegt verslaggever Daniel Telen.
12: Helemaal gebeurd is het nog niet, want eventueel kan Schuiling nog de keuze maken om in cassatie te gaan. Dat betekent eigenlijk dat er weer een nieuwe zaak komt. Anders dan een hoger beroep, dan wordt er puur gekeken naar, is de zaak op de juiste manier gedaan? Is er bijvoorbeeld een technische fout gemaakt? Zijn de juiste bewijsstukken gebruikt, et cetera? Dus er wordt eigenlijk niet meer echt heel erg gekeken naar, ja, nou, is de man nou schuldig of niet schuldig, maar vooral is de zaak juist verlopen. Of dat echt gaat gebeuren, dat gaan we later horen.
11: Advocaat Peter Koops zegt dat de uitspraak als een mokerslag is aangekomen bij Schuiling. Als het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog moet sluiten, dan is Ecomare op Texel bereid om te helpen met de opvang van de zeehonden. Het natuureducatiecentrum op Texel zegt erg mee te leven met de collega's en de dieren in Lauwersoog. Volgens Ecomare hebben de opvangcentra een wettelijke plicht om voor de zeehonden te zorgen, omdat het beschermde dieren zijn. De mogelijke sluiting van de zeehondenopvang zou rampzalige gevolgen hebben voor de zeehonden, denkt woordvoerder Hester de Vries van het WEC.
13: Ja, het heeft er alle schijn van dat die zeehonden die wij normaal opvangen, wat het grootste deel is van zeehonden in nood in Nederland, dat die dan blijven liggen op het strand en geen hulp krijgen. Ja, grote kans is dat ze doodgaan. Eigenlijk is dat de keiharde realiteit.
11: Bij de provincie wordt vandaag gedebatteerd over het WEC. Op voorspraak van D66 houdt de provincie een spoeddebat over de noodlijdende financiële situatie. De oppositiepartij wil weten hoe de vlag erbij hangt bij het zeehondencentrum in Lauwersoog. Na 15 jaar komt er een voorlopig einde aan restaurant Alibaba in Winschoten. Eigenaar Euser Kaya kampt met gezondheidsproblemen en moet zijn werkzaamheden neerleggen. De familie is in gesprek met enkele kandidaten voor een overname. Het restaurant blijft open zolang er nog geen nieuwe eigenaar is gevonden. Inwoners van Zellingen zijn opgelucht, want de supermarkt in het dorp blijft bestaan. Vorig jaar overleed eigenaar Renze Jan Huiting onverwachts. Medewerkers zetten samen de schouders eronder en de 26-jarige Georgina de Kraai heeft de zaak overgenomen. Het afgelopen half jaar werkte ze druk aan de voortzetting, maar nu kijkt de Kraai enthousiast vooruit.
14: Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. Nou is het echt voor mezelf en voor het echie. Dus dat is wel heel spannend, maar we gaan het gewoon doen.
11: En even schrikken voor zangeres Imca Marina afgelopen weekend. Bij een val in haar eigen huis in Blaricum heeft ze haar pols gebroken. De 85-jarige zangeres uit Zuidbroek legt uit hoe dat gebeurde.
4: Ik had de tas op de grond. Vrouw, die zet altijd de tassen of op de grond of op mijn stoelen. En ik was altijd, ik ben snel en ik ren er tussenin. Ik loop naar huis, ik loop te vlug. En dat is natuurlijk ook een valkuil. Dus ik was bij de tassen en toen bleef ik er toch even in zitten.
11: Ja, en toen knapte de pols. Maar haar fans hoefden zich geen zorgen te maken, want haar geplande optredens gaan gewoon door. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Wetenschap voor Imca dan, hè?
11: Inderdaad.
10: Ja. Mark, dankjewel. Gaan wij naar het weer. Hier is Harma.
15: Vanmiddag doet de zon gouden best. Met een motige wind uit westelijke regens wat zo'n 15 tot 17 graden. Vanop en vannacht opklaren weer. Met 9 tot 12 graden als minimum kende wat mistbank ontstaan. En ben een vrij zonnige dag. De wind is motig tot vrij krachtig in het zuidwesten. Met 17 of 18 graden.
10: Zometeen spelen we weer de lachlijn. We weten inmiddels dat het een vrouw is. Maar nu nog welke vrouw? Goed nieuws. Er komt straks een hint bij. Dus luister goed. Bel straks als je de lach hoort met de lachlijn. En wie weet win jij vandaag de prijzen.
16: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
18: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.

0: voor het leven. Nou, beste vrienden, we zijn toe aan de lachlijn. We spelen op woensdagmiddag. Ja, jij hebt gisteren een hint beloofd, Maatje. Dat ben ik natuurlijk niet vergeten.
1: Dat ben jij niet. Ik was het ook niet vergeten.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Je hebt hem klaar?
1: Ik heb één klaar. En hij is gebaseerd op jou. Maar daar komen we dan later op.
0: Oh, gebaseerd op mij.
1: De hint luidt.
0: Ja?
1: Zij heeft niks met het weer te maken.
0: Oké. Ja, de naam Harma Boer hadden we volgens mij al doorgestreept.
1: Ja, Harma Boer is al genoemd. Ik zag hem gisteren wel weer voorbij komen. Ja. Ook op de app. En mensen appen natuurlijk ook. Je mag altijd meespelen op de app. Maar ik doe nooit uitspraken. Mensen zeggen, ah, we zeggen dit, dat. Nee, je moet echt bellen.
0: Ja, daar vissen ze dan naar, hè, ze appen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat snap ik. Nee, maar ik ben onverbiddelijk. Je moet echt, als je een antwoord wil, moet je bellen. En dan kan alleen jij zeggen of het goed is of niet.
0: Ja.
1: De jury.
0: Ja, ja. Want Harma is wel de meest genoemde naam in dit spel.
1: By far. Ja, ja. We hebben haar ook wel een keer gehad. Maar is echt geen naam zoveel genoemd als Harma Boer. Dat klopt, ja.
0: Nou, laten we nog een keer gaan luisteren naar die lach. Ja, dit is hem.
1: Het is een korte lach en ze heeft niks met het weer te maken.
0: Oké, nou, denk goed na. En gok anders als je het niet weet. Voor hetzelfde geld is het per ongeluk goed. 050-3188-288. Van wie is deze lach? Succes!

0: Casey en de Sunshine Band. Hoewel dit een internationale hit was, heb ik toch nog steeds het gevoel om Adje voor eens weer te zingen met het nummer. Hebben we René Kars te danken natuurlijk. Give it up! We gaan de lachlijn spelen. Aan de lijn uit Hoogkerk. Jan Brink. Of Jan de Brink.
1: Nee, Jan Brink.
0: Oh, wel Jan Brink? Oh, staat ja. Opeens een lidwoord tussen hier. Jan Brink.
1: Nee, dat moet niet.
0: Nee, haal we die weg. Jan, de lach staat al een tijdje. Had je al eerder gehoord?
1: Nee, ik heb nog niet eerder gehoord.
0: Oh, dus vandaag de eerste keer gehoord.
1: Ja, de eerste keer, klopt, ja.
0: En dan meteen raden. Het zou mooi zijn als je hem in één keer goed hebt, Jan.
1: Ja, dat zal natuurlijk altijd mooi zijn, maar dat zal wel niet lukken, denk ik. Dus dat moet altijd maar afwachten.
0: Je hebt te weinig vertrouwen in.
1: Oh, ik heb er alle vertrouwen in, maar
0: Nou, noem de naam en dan ga je het horen.
1: Ik dacht dat het Cunera was, Cunera van Selm.
0: Cunera heeft niks met het weer te maken, daar bemoeien ze zich inderdaad niet mee. Maar goed, er zijn er zoveel hè, die niks met het weer te maken hebben.
1: Zo is dat.
0: Het is eigenlijk een hint van niks, Jan. Maar we doen het ermee. Cunera van Selm is helaas niet goed.
1: Is jammer.
0: Het spijt me.
1: Oké. Okay.
0: Toch bedankt voor het meedoen.
1: In orde.
0: Dag Jan. Hoi. Maatje nog één?
2: Ja.
0: Ja, hè? Ja, we doen
2: ik
0: er
2: heb,
0: nog één.
2: Ik heb denk ik het lidwoord vervangen. Het is denk ik wel Edwin de Boer.
0: Het lidwoord horen bij Edwin. Edwin!
3: Ja, die hoort bij mij.
0: Ja.
2: Ja. Ah, ik ben ook af en toe zo dan, hé, je bent aan het typen en aan het kijken. En zo, ik dacht ineens, nee, dit klopt inderdaad niet.
0: Edwin de Boer klinkt ook heel goed. Edwin.
3: Edwin Boer klinkt een beetje raar natuurlijk. Ja. Dus Edwin de Boer, dat klinkt beter.
0: Nou, dat vind ik helemaal niet leuk dat je dit zegt hoor.
2: Maar dat klinkt heel anders.
0: Harma de Boer klinkt het dan weer niet.
3: Dat is heel anders.
0: Ja, precies. Nou, de Boer hoort bij jou, Edwin, dus daar houden we het op.
3: Yes.
0: Cunera van Selm is dus fout, hè? Dus noem die naam niet. Maar wie is het volgens jou?
3: Ik dacht Eva Hulscher.
0: Oh, nog een collega. Eva Hulscher, ik luister nog even naar die lach. Nou, nu je het zo zegt.
2: Die lijkt echt heel erg op.
3: Het is er niet.
0: Nou, wacht even.
2: Ja, dat moet ik eigenlijk zeggen, maar ja.
0: Ja, ik
2: was jou voor, sorry. Ik was echt enthousiast, want ik dacht, dat lijkt.
0: Maar goed, ik heb hem niet bedacht, laat ik dat meteen zeggen. Dus ik check toch even bij de jury. Is het Eva Hulscher? Ook niet.
3: Wat jammer.
0: Wel heel leuk geprobeerd hoor, want ik had het ook kunnen zeggen. Maar nee, helaas fout, Edwin. Bedankt voor het meespelen en de volgende keer beter maar, hè.
3: Okidoki.
0: Okidoki.
3: Heel erg bedankt nog.
0: Dankjewel, hè. Hoi.

0: Ja, het valt op me stil. Ik had Taylor Swift en die draait ook gewoon, maar er komt geen geluid meer uit.
1: Ik denk dat Taylor Swift...
0: Er zit iets in die plaat, joh.
1: Ja, stem even.
0: Ik durf hem ook niet nog een keer te starten.
1: Zullen we een nieuw?
0: Zullen we iets anders doen? Van eigen bodem? Sam's Dans. Ja. Nou, stilte kunnen we niet gebruiken op de radio.

0: goede uit Drenthe en het goede uit Groningen samen. Dat heet Samsland. Dada dansen hoorde je. Daarvoor een klein stukje van Taylor Swift. Dat maken we morgen wel goed. Ja, anders dan is het heel jammer natuurlijk. Goed, we gaan de borrelplank weggeven. Er gebeurt trouwens meer rare dingen hier, hoor. Dus er is toch iets geks aan de hand. Ik heb wel iemand aan de lijn nu. En dat is Jacob Bonder.
1: Klopt.
0: Klopt dat, Jacob?
1: Dat klopt helemaal.
0: Goedemiddag. Jacob, jij hebt vrijdag iets te vieren.
1: Nou, vrijdag, zaterdag had ik. Ja, vrijdag, jou. Wij vieren kerst.
0: Hè? Ja. Nu al?
1: Ja, dan komt wij hebben 5 kinderen en dan is het altijd heel lastig om een kerst iedereen bij elkaar te krijgen.
0: Oh ja, ik herken dat wel, ja. Die heeft dit en dus die heeft dat. Ja. Dus je dacht, vrouw, dan maar in oktober.
1: Ja, toen hebben wij vorig jaar besloten om het in oktober te doen, zodat iedereen met kerst nu zijn eigen gang kan gaan en zich niet verplicht hoeft te voelen om bij ons te komen.
0: Nou, dat is al een goeie. Maar het betekent wel dat de kerstboom er dus ook al staat bij jullie?
1: Je wilt niet geloven, maar we hebben de kamer al versierd met kerst.
0: Serieus? Lampjes en alles?
1: Ja, we hebben lampjes erin en we hebben de kerstboom en we hebben versiering aan de muur hangen en een kerstkrans. En nou, alles wat bij kerst hoort, staat bij ons.
0: Ja, Maatje zit in een jury en Maatje, die moet jou wel aanspreken, denk ik.
2: Ja, dan heb je me. Dat is heel slim gespeeld. Ja. Als ik kerst hoor, denk ik, ja, kan ik een kerstplaat in? Maar ja, de computers doen het blijkbaar even niet, dus
0: nee,
2: ik kan even niet.
0: Het betekent wel dat we goed nieuws hebben voor je. Jullie krijgen de borrelplank veilig thuis bezorgd. Hartstikke goed.
1: Dankjewel.
0: En ik zou bijna zeggen, ik zat even een kerstplaat in, maar dat gaat mij toch wel een beetje te ver, hoor. Ik bedoel, Maatje heeft er in augustus al gedaan.
2: Hij heeft echt geen verstand van, Jacob. Nee, Het kan altijd kerst.
0: Ja.
1: Dan doe je dat gewoon die ene van White Christmas. Dat past toch altijd.
2: Is ook mooi.
0: White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Nou, ik denk er nog even over na.
1: Dat wordt hem dus niet, zeg maar.
0: Dat wordt hem nu even niet, nee.
1: Nee, was er al bang voor.
0: Ja. Maar goed, die borrelplank die gaat aan jullie toe. Dus ze zeggen, geniet ervan.
1: Dat gaan we zeker doen. En hartstikke bedankt daarvoor.
0: Vrolijk kerstfeest, hè?

The Pretenders. And don't get me wrong. In Kom erop gaan we het vandaag hebben over schimpnamen. We waren laatst al even op Togeland. We waren ook al een keer in de stad. De stadjes hebben ook schimpnaam. Maar nu gaan we richting Toldaamt. Ken jij schimpnamen van inwoners in de gemeente Oldambt? Laat van je horen. 050-388-288. Een berichtje sturen kan via de WhatsApp. Een spraakberichtje is ook altijd welkom. Dus kom erop met schimpnaam Utoldaans.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan Gronings Nieuws. Mark heeft voor ons de hoofdlijnen.
13: Goedemiddag. De provincie houdt volgende week een spoeddebat over het dreigende faillissement van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee. Oppositiepartij D66 wil weten hoe de vlag erbij hangt bij het zeehondencentrum in Lauwersoog. Oud-burgemeester Koen Schuiling is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. De uitspraak kwam aan als een mokerslag, zegt Schuilings advocaat.
14: We hebben gevraagd om vrijspraak. Dat is het niet geworden. Die boodschap hebben we net overgebracht en dat heeft Schuiling natuurlijk ook geraakt.
13: Ja, en de staking in het busvervoer duurt nog altijd voort. Her en der rijden wel bussen, maar Q-Bus durft niet te beloven of reizigers vandaag thuis kunnen komen met de bus. Meer nieuws om 17:30.
15: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
16: Echt wel?
15: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
1: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
16: De Winter Riool Service
17: lost elke verstopping en lekkage snel op.
16: De Winter Riool Service.
17: Kijk op uriool.nl.
18: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.
19: MHC Mobility, so leasing it please.
20: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
21: Radio Noord.
22: Studio Grun.
23: Met Erik Bad.
12: Leuk dat je luistert op woensdagmiddag halverwege de herfstvakantie. We horen straks

0: bestaat al sinds 1968, deze reggae-formatie Inner Circle en Rock With You. Ja, ik zei al, herfstvakantie, dus waarschijnlijk rustig op de weg, Maartje.
1: In de vakantie is het altijd lekker rustig op de weg, maar misschien zijn mensen wel dagjes uit of zo. Bijvoorbeeld naar het mooie Drenthe, want je ziet toch wel bij de N34 en de N33, die rotonde, daar is een beetje drukte. Als je van Emmen komt of vanuit Zuidlaren, maakt niet uit, je staat aan beide kanten eventjes stil, 5 minuutjes.
0: Oh, oké, okay. Valt reuze mee. Ja, en sommige mensen hebben de kerstboom wel storen, Arma.
2: Nou, zo ver ben we nog nooit, hè?
0: Nee, ik wil net zeggen, groeien er vast in, dan krijg ik weer de kerst in.
2: Nee, het is nog mooi weer. En ja. Dan is het echt genieten als de hele dag de zon lekker schijnt. En de rode binnen ook donker. Zoals gisteren, dus de hele dag van de donkere weer. Ja, dan wil je wel wat lampjes. Nou ja, dan doe ik keertjes aan. Dat is ook hartstikke gezellig. Licht bewolkt weer. Werd meld van nu de roodschouw. 40 kilometer zicht. Wat sluier bewolkt. Maar verdraalt de zon daar de baas. Een zwakke tot motige west-noordwesten kwint. En mooi rustig weer dus. In zo'n 16 graden. 17,5 graden werd in Sibboren. En de barometer stand dus een 27 millibar. Ja, we hebben op dit moment mensen maken met een hoge drukgebied wat zich vanaf de Frankrijk richting Duitsland verploost. En door Almere hebben we te maken met een zuidwestelijke wind. En ja, dan zullen we dan ook dat met die zuidelijke stroming, dat geleidelijk aan de lucht wat verder opwarmt. En daar kunnen we op vrijdag ook nog van profiteren. Maar dan komt er geleidelijk aan alweer een koolfrontje aan. En dat komt omdat er een noordwestelijke stroming komt om een hoge drukgebied boven de Britse eilanden. Maar dat schoeft deur richting Scandinavië. Waardoor dat we dan in het weekend wat meer overlandige wind kunnen verwachten. Een oostelijke wind, noordoostelijke wind. Ja, dan ben die nacht misschien wel wat fris, maar overdag is er lekker wat zon. Ja, in de temperaturen normaal om deze tijd van het jaar. Maar ja, op dit moment zit men natuurlijk veel te hoog. Nou, voor de komende uren, tot 20 van 7 is de zon erbij. Die gaat eronder en vanavond en vannacht is het vrij helder weer. De temperatuur 9 tot 12 graden als minimum en er kan wat mevel en mist ontstaan. Nou, maar een vrij zonnige dag. De temperatuur 17, 18, misschien wel 19 graden, met een motige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. In de openmiddag komt er wat bewolking. Vrijdag zon. De bewolking neemt zou. Later in de morgen of in de middag volgt er wat regen. De vooraan wordt nog zo'n 16 tot 18 graden. Dat is dus een koolfront. En door achteraan zitten we dan op zaterdag toch in wat frissere lucht met een grote vatting en nog kans op een bui. Maar ook redelijk wat zon. En zondag maandag droog weer. Regelmatig zon. En de temperatuur 13 tot 15 graden.
0: Oké, okay, ga maar. Dankjewel. En eet ze straks.
2: Ja.

0: De Dijk met Huub van der Lubbe. Ik kan het niet alleen. Ja, die zou ik even meenemen. Goed, woensdagmiddag, kom erop, zeiden we zojuist tegen jou. En dan gaat het over schimpnamen. Dus ja, ja, eigenlijk mag je gewoon een Groninger uitschelden nu.
1: Dat zo kun je het ook omschrijven. Ja. Kom, scheld eens even lekker iemand uit. Nou, ja. Het leuke is wel, dit is even helemaal ineens gisteren ontstond dat. We hadden het over kroegen. Onze chronoloog, Eiko, die kwam uit Hogezand. Nou, tenminste, daar woonde die nu. Ja. Maar kwam uit, weet je nog?
0: Ja,
1: en hij zei,
0: Sodom.
1: Ja. Tellenlikke rem hier.
0: Ja, wel, tellenlikke.
1: Ja, dat zei hij zelf. Zeg, ja. En dat, heb ik even, dat was even het haakje. Dat ik dacht, dat is misschien wel een leuke. Om daar aan de hand daarvan, maar dan niet alleen windschotenaren.
0: Nee, nou we houden zeg even onze echte chronoloog er ook in bij. Olaf.
2: Ja, het gaat dismal over Binom. Hè? Ja. Binom van inwoners uit Grunnige Ploots.
0: Schimpnom.
2: Ze zeggen ook wel schimpnom. Ja. Ja, het is nou altijd idee positief of zo. En waar hij als eerste? Oldams?
0: Ja. Oldams.
2: Oldam, durg me.
0: Ja, dus denk er even over, Olaf. Zeg even wat zinners over voor de oorlog.
1: En nog een paar tips. Nou, waar kun je dan denken? Heilige Leen met Wolda, Nieuw Wolda, Oostwold. Maar dan de Oldam-versie. Veel windschoten denk ik wel te komen. Maar je kan ook denken, Bad Nieuweschans ligt er ook Beerta. Westerlee.
0: En waarom alleen mensen uit Oldams? Nou,
1: we doen het een beetje per.
0: Ja, van gewest tot gewest een beetje.
1: We hebben al gehad de stad. En
0: het Hoge Laan.
1: Ja, ja. Dus zo gaan we er een beetje doorheen.
0: Ja, dus deze keer Oldams, dus schimpnamen. Juist, kom maar op. 050-3188-288. Laat van je horen. Schimpnamen. Hoe meer is het nu Oldams? En dit is Somber op Radio Noord.

0: grote talenten van dit moment. Somber hoor je op Radio Noord. My Body Isn't Ready. Zometeen kun je weer van de radio naar tv. Want we hebben weer een uitzending van Noord Vandaag vanavond. Gepresenteerd door Erik Hogeboom. Mooi Erik.
1: Mooi Erik.
0: Jij weet wat we vanavond gaan zien, hè? Want jij presenteert vanavond.
1: Jazeker. Ja. We gaan het natuurlijk ook hebben over oud-burgemeester Koos Schuiling. Die vandaag in hoger beroep opnieuw veroordeeld is voor schennis van de eerbaarheid. Wij waren erbij in Zwolle bij de uitspraak. Ook heel ander nieuws uit Sellingen. Want daar is het goede nieuws dat de supermarkt in het dorp open blijft. Er is een nieuwe eigenaar. En straks zie je hoe dat er allemaal aan toe gaat daar in Sellingen. En we hebben een heel uitgebreide reportage over Pierre Semudenge. Hij vluchtte vanuit Rwanda naar Groningen en heeft een boek geschreven over alles wat hij heeft meegemaakt. Bijzonder verhaal om horen. En inmiddels, ja, dat moet je dan toch ook echt even zien, staat de boom van het jaar. Een 150 jaar oude rode beuk is het. En bij ons in Noord Vandaag kun je zien hoe mooi die boom eigenlijk is.
0: Oké, nou dan gaan we zeker kijken. Erik, dankjewel. Succes straks.
1: Fijne avond.
0: Fijne avond. Zometeen om 6 uur Noord Vandaag op TV Noord. En het is herfst. Ik heb er zelf een traditie van gemaakt. De week voor de Zadade Markt draai ik stevast dit nummer van Tina Turner. Het hoort er gewoon bij. Private Dancer.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Het is 5:30.
9: Het nieuws uit Groningen met Mark Bogema. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De provincie houdt volgende week een spoeddebat over de noodlijdende financiële situatie van het Werelderfgoedcentrum de Waddenzee. Oppositiepartij D66 wil weten hoe de vlag bijhangt bij het zeehondencentrum in Lauwersoog. Sinds het nieuws over het dreigende faillissement krijgt het werk ondertussen veel donaties binnen. Op de crowdfundingspagina staat de teller op ruim €350.000. In totaal haalde het werk al meer dan €700.000 op. Maar daarmee is het werk er nog niet, zegt woordvoerder Hester de Vries.
11: Daar is echt nog wel veel meer voor nodig. Dat kan natuurlijk uit heel verschillende richtingen komen. We hebben ook nog steeds hoop dat er andere partijen misschien ons kunnen helpen op een of andere manier. Maar we kunnen nu nog niet, met die 7 ton kunnen we alsnog niet zeggen dat een faillissement voorkomen wordt op korte termijn.
10: In totaal is een bedrag van €2,8 miljoen nodig. Intussen is ook een petitie gestart waarin de gemeente het Hoge Land en de provincie worden opgeroepen om het werk niet te laten verdwijnen. Die is ondertussen al bijna 45.000 keer ondertekend. Oud-burgemeester Koen Schuiling is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Dat oordeelde de rechtbank in Zwolle vanmiddag. Een vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat de oud-burgemeester van Groningen zichzelf bevredigde in zijn auto. Schuiling ontkent dat, maar het Hof stelt vast dat de chauffeur goed zicht had en geen belang heeft bij het afleggen van een belastende verklaring. De oud-burgemeester heeft net als bij de vorige zitting een boete van €250 opgelegd gekregen. Volgens Schuilingsadvocaat Peter Koops kwam de uitspraak aan als een mokerslag.
12: Komt zeker hard aan. We hebben gevraagd om vrijspraak. Dat is het niet geworden. Die boodschap hebben we net overgebracht en dat heeft Schuiling natuurlijk ook geraakt. Ik zal die woorden hier niet vertellen. Gewoon een normale reactie, maar wel wat gelaten. Moeilijk, want het is gewoon hard om zo'n klap te moeten verwerken. Want daar kom je niet voor, want dit hangt al jaren boven je hoofd. En dan krijg je toch niet wat je gevraagd hebt.
10: Verslaggever Martin Nauta schuift zo aan om meer te vertellen over de zaak. De doelstelling om dit jaar 1750 huizen in het aardbevingsgebied aan de veiligheidsnorm te laten voldoen is niet haalbaar. Dat zegt de Nationaal Coördinator Groningen op basis van een analyse van de resultaten van dit jaar. Het is nog altijd de bedoeling om de versterkingsopgave in 2032 af te ronden. Maar tenminste tot en met 2030 ligt het tempo te laag om dat doel te halen, zegt de NCG. Het betekent dat de versterking voor sommige Groningers later begint dan gedacht. De NCG zegt te begrijpen dat dat teleurstellend is voor de bewoners, maar wil geen onhaalbare verwachtingen scheppen. De hele dag al staakt het streekvervoer, ook in onze provincie. Buschauffeurs staken voor betere arbeidsomstandigheden en legden daarom het werk neer. Ondanks de staking rijden er her en der toch nog bussen. Wel varieert dit per busstalling en ook per moment. Regio-directeur Laurens Hovenkamp van Qbuz durft dan ook niet te beloven of reizigers vandaag thuiskomen. Zeker niet als ze een langer traject moeten afleggen.
6: Dat is helaas het gevolg van een stakingdag als deze. En dat is ook waar het meeste pijn doet. We zijn alle dagen bezig om betrouwbaar vervoer te leveren. Ja, en we weten dat we dat vandaag niet kunnen doen, helaas.
10: En na meer dan 400 jaar is een deel van het archief van de familie van Eeuwsum ontcijferd met behulp van AI. In 1893 vond een archivaris een kist vol brieven, bonnetjes en recepten uit de middeleeuwen. De kist was ooit eigendom van een familie van Eeuwsum, een invloedrijke familie in de Ommelanden. De documenten waren geschreven in een soort middel-Nederlands en dus voor vele mensen niet goed te lezen. Met behulp van een AI-model zijn de documenten ontcijferd en herschreven, vertelt Nina Venema van de Groninger Archieven.
13: Het helpt op zich wel een hele hoop. Het maakt het transcriberen in ieder geval een stuk sneller. Het geeft een soort voorzet, maar er moet nog wel redelijk veel worden gecontroleerd en verbeterd door onze vrijwilligers.
10: Een deel van het archief wordt tentoongesteld in de havenzate Mensingen in Roden, waar de familie van Eeuwsum lange tijd woonde. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Dankjewel, Mark. Dan nog het weer met Harma.
14: Vroeger was de flink wat zon en door met loopt de temperatuur op richting 16, 17 graden. De komende uur is de zon er nog bij tot 20 voor 7 en dan gaat er onderin van om. En vannacht is vrij helder met een minimum van 9 tot 12 graden en er kan wat mistbank ontstaan. Morgen wordt een vrij zonnige dag. De wind is motig tot vrij krachtig, komt door het zuidwesten en de temperatuur 17 of 18 graden.
9: Oud-burgemeester Koen Schuiling is dus ook in hoger beroep veroordeeld. Vandaag was de uitspraak, onze collega was erbij en schuift zo meteen nog even aan. En schimpdame voor inwoners van Oldam vandaag in Kom erop. Straks een greep uit alle reacties.
15: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
16: Scootmobiel of rollator nodig?
17: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
18: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
19: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Amy Winehouse op Radio Noord. You know I'm no good. Oud-burgemeester Koen Schuiling is ook in hoger beroep veroordeeld. Volgens het gerechtshof is bewezen dat hij in 2024 heeft gemasturbeerd in de auto. Collega's verslaggevers Daniel Teden en Marten Nauta waren erbij vanmiddag. Mannen, welkom. Jullie zijn net terug.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat voor indruk had jij van... hij was er niet bij, hè, Koen Schuiling vanmiddag.
1: Nee. We hebben wel eens advocaten gesproken na afloop. Die hebben direct na het vonnis, na het arrest moet je dat noemen, met hem gebeld. En die vertelde dat hij een aangeslagen indruk maakte. Dat hij wat gelaten was. Het was een mokerslag voor Schuiling. Er werd weer eerder aangehaald wat hij wel eerder had gezegd. Van iedere keer als ik dacht dat ik niet dieper kon zakken door de bodem, dan hoorde ik onder mij weer iemand kloppen. Nou, weer eenzelfde soort gevoel moet hij gevoeld hebben vandaag. Veel ongeloof ook bij de advocaten. Die keken elkaar gelijk aan op het moment dat de rechter zei dat Schuiling schuldig was. De advocaten die zeggen het is simpelweg onmogelijk dat hij dit gedaan heeft. De advocaat vertelde zelfs nog dat hij thuis nog even in de auto had gekeken of het überhaupt mogelijk was wat Schuiling gedaan zou hebben in de auto.
0: Hoe ver zijn stoer omhoog kon?
1: Ja, nou, de details die weet ik verder niet. Daar hebben we verder niet over gehad. Maar ja, het is zo'n bizar verhaal.
0: Ja, inderdaad. Wat betekent het voor Schuiling, Marten?
2: Nou, dat hij een strafblad heeft nu weer. Hè? Want die boete die staat nu, €250. Hij is veroordeeld nu in hoger beroep. Ja, en dat was het grote probleem natuurlijk. Hè? Die €250 niet, dat interesseert hem niet zoveel. Dat kan hij wel overmaken. Maar ja, zijn goede naam die is besmeurd. En ja. Hij heeft dat niet recht kunnen zetten in dit hoge beroep. Betekent ook dat hij bijvoorbeeld geen VOG, verklaring omtrent gedrag, kan krijgen. En daardoor allerlei bestuursdingen, commissariaten bijvoorbeeld, die hij zou willen doen, hè, als oud-burgemeester, niet kan doen. Ja, en dat is heel pijnlijk voor hem.
0: Ja, je zei al, Daniel, een bijzondere zaak. Heel veel Groningers denken ook, hè, van ja, goed, zou hij nou wel of niet gedaan hebben?
1: Ja.
0: Stel, hij heeft het wel gedaan. Waarom zou hij dit dan allemaal gedaan hebben nog weer?
1: Nou, ik denk dat we niet te veel over moeten speculeren. We hebben gewoon een uitspraak van de rechter. En nu ook van het gerechtshof in hoger beroep ook dat hij dit gedaan heeft. Daar moeten we het gewoon bij houden. Wat hij verder wel of niet gedaan zou hebben, wat wij ervan denken, dat is minder relevant. Waarom hij het gedaan zou hebben, is ook niet relevant dan in dit geval.
0: Oké. Is het nou dan echt voorbij, Marten?
2: Dat weten we nog niet. De advocaten en Schuiling gaan nog om tafel. Dat doen ze na het weekend. Om te kijken of ze in cassatie gaan. Dat is de volgende stap die je zou kunnen doen. Nou, dan wordt de zaak niet helemaal overnieuw gedaan. Maar wordt er gekeken of er in de gang van zaken fouten zijn gemaakt, hè, in het verleden. Dat zouden ze nog kunnen doen in een soort ultieme poging om gelijk te krijgen. Maar nou ja, daar weten we hopelijk volgende week meer over. Dat moet binnen 2 weken duidelijk zijn.
0: Oké, dan kunnen we er een streep onder zetten. Daniel, Marten, dank jullie wel.

0: Shanna Spyro, Great Expectation. Vandaag ging het over schimpnamen voor mensen in Oldam deze keer. We gaan de hele provincie door wat dat betreft. Maar vandaag waren mensen in Oldam de klos. En ja, best wel veel verschillende schimpnamen overal, Maartje.
1: Heel veel. Wat net nog even binnen, want ik was ondertussen natuurlijk stiekem nog heel even dat research aan het doen over wat binnenkwam. Bijvoorbeeld voor Scheemda, de duvelkolter of windhond. Ja, windhond.
0: Windhond.
1: Dat wist jij niet, hè?
0: Nee.
1: Daar kwam dus binnen, dit is Marcel appte dat. Maar, want er was dus een liedje van Klaas Pekker daarover. Toen viel ineens van alles op zijn plaats. Toen mijn eerste bron zijn, we weten niet waarom dat zo is. Maar waarschijnlijk is dat toch vanwege de hondensport. Kan dat? Windhondenrensport die daar wel eens geweest is?
0: Dat zou het wel verklaren, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Maar dat is vaak zo met schimnamen. Het is een beetje lastig.
0: Het klinkt ook wel lekker. Hé, doe windhond.
1: Windhond is wel gewoon een lekker woord om te zeggen. Lekker Gronings. Bij de gemeente Oldambt hebben we sowieso in ieder geval al 17 schimnamen die ik binnen heb gekregen. Gerard heeft het meeste werk gedaan. We komen misschien nog wel eens op de Beerta knollentrekkers. Of op de Nieuw-Wolda blauwgordvreters. Die hebben we wel eens gehad, weet ik nog, toen we Nieuw-Wolda in Topo hadden. Ja. Windschoten heeft er by far, denk ik wel, de meeste. Sodomus,
0: ja.
1: Lutje Moken.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja.
1: Heet het ook nog. Maar ja, de meest genoemde en waar we ook onze chronoloog even bij gaan halen.
0: Ja.
1: Dat ben de tellenlikkers.
2: Nou ja, dan is de bekendste, denk ik, toch wel de tellenlikkers. Hè?
0: Ja.
2: En de windschoters, de sodomers. Nou, en ben nou toch wel wat mensen die weten waarop de voet komt. Maar voor die het niet weet, even een kleine uitleg. Dat komt vanzelf van een teller in likken. En dat heeft te maken met vroeger, want toen werden de reageren gewoon op pot eten. Dus gewoon pan op tafel, appel, lepel en mittenkannen lekker eten. Maar in windschoten doorbruikten ze op een duur borden, dus tellers. Nou, en elk kreeg zijn eigen bord. Nou, en dat vonden lui van het plattelands om windschoten touw, dat vonden ze maar eelsk. En ja, die zijn dus van, nou, duw toch gewoon met je tellers, jullie domme tellerlikkers. Dus door, hoor.
0: Juist.
2: Ja, sorry, windschoters, maar ja, het is nou juist.
0: Nee, tellerlikkers dus, ja. En bij sommige gezinnen, die eten gewoon de warme prak. En dan in datzelfde bord ook gewoon de pap.
1: Nou, dat is een trauma dat ik wel vaker heb gehoord. Van mensen die dat echt hebben meegemaakt. Dat je dus door je restje aardappel en spruit, dat je daar dan de vla doorheen. Ja, echt het allergorste.
0: Maar sommige mensen doen dat nog steeds, hè?
1: Dat doe je toch niet vrijwillig? Of dan vind je dat misschien wel lekker? Ja, dat kan natuurlijk, hè? Je kan gekke combinaties maken, maar ik moet er zelf niet aan denken. Nee. Bedankt.
0: Nou, dat was hem weer, hè, voor vandaag. Olaf, ook bedankt.
2: Erik, Maartje, Tabé. Mooi.

0: Duran in het kwadraat. The Wild Boys waren dat. Het is bijna 6 uur. We gaan op weg naar ons dagmenu. We gaan terug in de tijd. We gaan naar deze datum, 14 oktober, maar dan in het jaar 2008.
1: Ja, muzikaal is op dit moment van alles aan de hand. Kom ik zo op. Eerst even de nieuws. De provincie Groningen maakt bekend maximaal 30 miljoen euro kwijt te zijn geraakt door de internationale kredietcrisis.
0: Oh ja.
1: Weet jij dat nog?
0: Ja,
1: dat weten we allemaal een beetje.
0: Gevoeld.
1: De IJslandse bank, Landsbanki. Landsbanki,
0: ja, klinkt heel vrolijk. Staan,
1: was, ja, we hadden allemaal mensen hadden daar geld staan. Ja. Dat was natuurlijk,
0: en hoe heet die man van AZ?
1: Was dat Dirk Scheringa?
0: De zogenaamde Groninger.
1: Toch?
0: Ja.
1: Die was die ander?
0: Nee, ja, Scheringa. Je hebt helemaal gelijk.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat speelde toen allemaal. Maakt dat maar niet. Provincie Groningen, 30 miljoen, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Dus, eind goed, al goed. Ja. Tenminste, niet voor iedereen, maar goed. En de muziek, het leuke is, 2008, de hele top 40, niet helemaal. Er stonden allemaal nummers in. Wij zaten samen even achter de computer, even gezellig, hè? Ja. Voorbereiding van de show. Allemaal nummers uit de 90's. En of nog wel eerder?
0: Nee, de jaren 90 inderdaad, ja.
1: Best wel, stevige muziek. Die ze dan in 2008 nog wat steviger hadden gemaakt.
0: We hadden een gevoel van weemoed destijds voor de 90's,
1: denk ik. Toen dachten ze van, ik kan nog wel een baslijn op. En dan bam, bam, bam.
0: Ja. Nou ja, even twee voorbeelden dan, die hoog in de lijst stonden.
1: Dit was de hoogste, het stond op 2 toen.
0: Guru Yash.
1: Dit is de jaren 90 versie, hè? Dit is de oude.
0: Ja. En dan hebben we ook nog de nieuwe versie.
1: En nu in 2008.
0: Hoe klonk die dan? Moet ik even zo? Ja. Oh ja, oh ja. Dat hoor je wel, hè? Ja, wel hetzelfde trompetje steeds, maar... Er zit toch echt wel weer een zero-beatje onder of zo.
1: Ja, dat is wel leuk. Ja. En een plaat die wij hier nog heel vaak draaien, nu, is deze versie van Robin S.
0: 1993. Het origineel dan, hè? Maar die komen dus ook helemaal terug in 2008.
1: Nog, en het grappige is, nu ken ik natuurlijk deze, want deze draaien veel op Noord. Ja. Maar net draaiden we die van 2008. Oh ja, dat is dus mijn tijd. Dus het leek me leuk om daar mee aan tafel te gaan. Nou, de nieuwe versie van
0: gaan
1: Robin
0: we dat
1: S.
0: doen. Robin S, Show Me Love, de nieuwe versie uit 2008. Ik zou zeggen, eet smakelijk allemaal. We gaan met die plaat aan tafel. Zet hem ook nog even scherp. Zo, klaar. Ja, we gaan beginnen. Tot morgen.
1: Tot morgen. Hoi.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al €700.000 bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Shop, scan en win. Shop in oktober voor minimaal €10 en ontvang een unieke scankaart. Hiermee maak je kans op een van de duizenden mooie prijzen of exclusieve kortingen. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Dat shopt lekker.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
17: Voordeelhuisjes.nl.
18: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
19: Voordeelhuisjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Voordeelhuisjes.nl. Ga nu naar Koken en Wonen.
21: Voor top
3: kwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
20: Ga nu naar koken en wonen.
3: In het stadshart van Appingedam.
21: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
22: Radio Noord. Vandaag op Noord.
23: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: We gaan een boom opzetten over een boom, namelijk de Rode Beuk. Bij de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum. Die is verkozen tot boom van het jaar. Mark van Dijken, goedemorgen en gefeliciteerd.
3: Ja, goedemorgen Edwin. Ja, dankjewel.
2: Ja, wat een eer, man.
3: Ja, wat een eer. Hè? Ja, dat vinden wij ook. Ja. Ja, we hebben er hard voor gewerkt met elkaar. Dus, ja.
2: Wat heb je er allemaal voor gedaan dan?
3: Ja, een veel promotie natuurlijk. En dat valt natuurlijk niet allemaal mee. Want we stonden natuurlijk in het begin als eerste. Dat ging eigenlijk vrij vlot. Maar op een gegeven moment haperde het wat. En toen waren we eigenlijk zover van, nou, dan worden we maar tweede of derde. Daar leek het eerst op. En toen kwam Ronald met de bus in Middelstum. Ja, Expeditie Grun.
2: Ja.
3: Ja, en toen kregen we binnen no time duizenden stemmen erbij. We deden een oproepje natuurlijk. Ah, het was gewoon gekke werk.
2: Ja, dus daar heeft alleen geholpen, zeg maar, dat Ronald langskwam.
3: Ja, nee, dat was fantastisch. Ja. Dat heeft de doorslag gegeven. Dus ik moet een heleboel mensen in de provincie Groningen bedanken voor hun stem op onze boom.
2: Ja. Wat heb je eigenlijk gewonnen dan, als je zo'n verkiezing wint?
3: Nou, je wint natuurlijk de stempel, het mooiste boom van Nederland. Dus dat is de eerste. En de tweede is, er zit een geldprijsje aan vast, niet zo'n dikke prijs. Maar daar kun je dus een nieuwe boom voor aanschaffen. Voor de herplanting van op het kerkhof.
2: Ja, want het is de Rode Beuk. Inmiddels het is radio, dus omschrijf hem even. Hoe ziet hij eruit?
3: Het is een enorme grote Rode Beuk. En hij heeft er een heel aantal jaren heeft hij daar gestaan. Staat hij er nog steeds. Grove takken. Een enorme mooie grote brede voet aan de onderkant. Waardoor je echt goed zien kunt dat hij aan alle kanten mooi de grond in wortelt. En dat zeg ik, enorme mooie grote takken. En dat weerkaatst prachtig tegen die Hippolytuskerk aan. Ja. Dus ja, hij heeft een echte pronkplek.
2: Ja, ja. En maar het gaat niet zo goed toch met de boom door de droge zomer?
3: Nee, wat er echt aan de hand is met die boom, is dat die boom vreselijk last heeft van droogte. Maar daar staan alle beuken onbekend, dat die beuken hebben allemaal last van droogte.
2: En wat moet er dan gebeuren?
3: Ja, meer regenval.
2: Ja. Zeg, hoe ga je het vieren, Mark?
3: Nou, er komt nog een inhuldigingsmoment. En dat lijkt erop dat dat nou rond 23 november gaat gebeuren. En dan komen de nummers 2 en 3 ook naar Middelstum toe. En dan krijgt de boom een plaquette. En dan zal er wel koffie wezen en een hele reutemeteut. Maar ja, daar moeten we het nog even over hebben met Groningen Kerken.
2: Ja.
3: Want de kerk valt natuurlijk onder Groningen Kerken. En de boom is ook van Groningen Kerken. Dus daar moeten we mee in overleg van, nou, hoe pakken we dat in mooi aan? Ja, en een leuk feestje bij met elkaar.
2: Ja, als de koffie is, komt Ronald vast ook wel weer langs, denk ik.
3: Ja, daar is hij van harte welkom.
2: Nogmaals gefeliciteerd en een fijne dag, Mark.
3: Ja, dankjewel, bedankt.
2: Yo, boy.
3: Yo, mooi.
2: Mark van Dijken over de boom van het jaar, die vind je dus in Middelstum.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Ja, triest nieuws voor zangeres Imca Marina. Afgelopen weekend is er een ongelukje gebeurd in Hoes. En daarom toch maar even bellen met Imca. Goeiedag, Imca.
3: Mino.
2: Mooi, mooi. How is met you?
3: Ja, goud.
2: Oh ja?
3: Dus wij moesten uit zo'n drama van morgen, dat valt dat mooi weer mis.
2: Oké, nou dan pakken we hem even opnieuw op, Imca. Wat is de beurt?
3: Ja. Nou, ik had de tas op de grond. Vrouw, die zetten altijd de tassen of op de grond of op een stoelen.
2: Mm-hmm.
3: En ik was, zoals altijd, ik ben snel en ik ren er tussen in. Ik loop nooit, ik loop te vlug.
2: Ja.
3: En dat is natuurlijk ook een valkuil. Dus ja. ik was bij de tassen en toen bleef ik er toch even mee zitten. En toen vuilde ik heel hard naar vuren. En toen had ik de alkaande van mijn linkerkaande. Dat is een prachtige motorkleur in donkerpaars. En, en toen had ik daar polsen gebroken.
2: Ach.
3: Ja, en dan lag ik. En ik kon ook niet overeen komen. Dus de broeders hebben me opgetild.
2: Oh nee, ja. Hoe lang hebben jullie doorlegen op de grond in?
3: Nou, op de grond, nou, maar Ria was er gelukkig, maar die had matje onder me schopen en dan, zo hebben de jongens even overwacht van de ambulance.
2: Ach, dat is ook wat. Wel een beetje leuke broeders, MK, of?
3: Ja, ik ken ze, want ik zing ook wel eens voor Zuidings en zo.
2: Oké.
3: In Hilversum, ja.
2: En nou dan, wat is de situatie nou?
3: Nou ja, ik zing gelukkig nooit met de pols, dus ik gesproken. Dus ik vond, hou van mezelf.
2: Ja.
3: Ik zing gelukkig nog met de keel en doe elkaar niks aan. Dus ik heb gewoon mijn optredens. En al, ja, wie draait hartstikke goud op het ogenblik. Dus ik ga nog even deur.
2: Oh,
3: ik heb op Nij Viva in Spanje opgenomen met Gerard Joling.
2: Oh, Gerard Joling, daar was hij in Grun nog zondag.
3: Ja, waar ik. Hij beelde me s'nachts nog.
2: Nee.
3: Ik was in je favoriete gebied, ja, hij beeldt me s'nachts altijd.
2: Gewoon in auto, op terugweg of zo?
3: In de auto, ja, altijd.
2: Wel gezellig, ja.
3: Ja, okay. Altijd. En dan ben we verschrikkelijk aan het keten.
2: Ja, dat zal, ja. Maar over dus nou zit het in het gips, of mag dat zijn?
3: Ja, het zit in het gips, allemaal. Okay. En alles bonden blauw en zeer, dus ook zeer, hè.
2: Maar dus wel optreden, dat gaat gewoon deur?
3: Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Ik kan gewoon lopen en zingen, dat wel.
2: Maar je mag ook een beetje rust nemen, toch?
3: Ja, ik sloop s'nachts. Ook nooit, maar af en toe.
2: Okay.
3: Af en toe even. Ja.
2: En hoe lang mag dat gips er nou omblijven zitten?
3: Ja, dat maak ik ook nooit.
2: Oké.
3: Ja, ik ben morgen teruggekomen en daar rijd ik ook nooit. Dat moet ze even kijken. En als alles goud is, ja, dan zal het wel wat opschuiten. Maar ik hoop maar dat de bar een beetje groot is. Ja, ik ben toen geen 28 meer.
2: Nee. En Elkline wil nou ook wat van jou, hè? Boulevard, Telegraaf, ja. RTW Noord.
3: Ja. Ja,
2: hoe is dat?
3: Ja, het is altijd goud. Gaat gewoon duur. Ja.
2: Okay, ja. Ik heb
3: er geen muiten met, jongens. Echt nooit.
2: Nee, oké.
3: Okay. Dat gaat gewoon duur. En ik vind het ook leuk dat Noord ook was. Maar jullie hebben wel een van de leerste stations die nog nooit beelden hebben.
2: Nee, maar we dachten, laat Imca eerst maar even de grote zenders pakken. En dan komen de grunnigers. Nee, dan hebben we even het echte gesprek, hè?
3: Nee, ga je gedonder. Nee. Noord zat je meer hoog in het vaandel.
2: Ja. Imca ook bij ons.
3: Ja.
2: En nog eenmaal, Zwerre Imca. Ja. Heb je nou doneerd ook voor het WEC? Lauwersoog, de zeehondjes?
3: Ik heb net Leni neergelegd, de telefoon. Leni belde me op. En ze zei al even, nou is nou, ja, dat is een goeie vriendin van mij, Leni het hart.
2: Oh, oké.
3: Dus ik heb altijd contact met u, altijd.
2: Ja.
3: En ik weet hoe ze met bezig is en hoe zij waakt. En ik weet ook hoe integer ze is. En er is al mijn verhaal die verschrikkelijk hard waakt. En die met alle kleren de deur binnen loopt en op boerderij woont. En die ook geen dikke verder bankrekening heeft. Maar die wel de zeehondjes en de duiven verzorgt.
2: Ja,
3: en
2: ja.
3: Dat doet Leni.
2: Dus je hebt nog wel even over de situatie had begrepen.
3: Ja, tuurlijk. Ja. Ik steun u, ik support u met alles en zij niet altijd.
2: Ja.
3: En het gek is, wie ben, of dat nou per ongeluk is, maar het is zoiets geks, wie ben altijd op dezelfde tijd in het lijst. Oh, dat toch, kind?
2: Ja.
3: Wie vraagt ons ook of het is toch wel bijzonder?
2: Nou,
3: die twee Hooglunningen toverheksen.
2: Is dat nog eenmaal herholden, Imka?
3: Die twee Groningen toverheksen.
2: Nou, dit is de kop van het artikel. Imka, bedankt. Kop de vuur, beterschap. Ja. Wanneer is het volgende optreden?
3: In Tuschinski, over mijn poordogen. Ja, maandag. In Tuschinski bij het jubileum van Dario. En het is uitverkocht, dus ik moet er wel in.
2: Je bent allemaal bezig, hè? Mooi man. Imka, bedankt. Beterschap, hè?
3: Ja, dankjewel.
2: Mooi.
3: Doei. Maaien.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Je zou het concert van Douwe Bob komende zondag in de Oosterpoort in stad kunnen bestempelen als een thuiswedstrijd. Niet voor Douwe Bob zelf, maar wel voor zijn drummer Marcel Wolthoff. Een echte Grunniger die nu zo'n 5 jaar volgens mij de vaste drummer van Douwe Bob is. En daarom toch hem leuk, denk ik, om met hem vooruit te blikken. Marcel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Bel ik jou nou terwijl jij in New York zit of niet?
3: Ja. Ik lag lekker te slapen, maar daar zetten we gewoon de wekker voor.
2: Nee, zit jij nu in New York?
3: Nee.
2: Zit je ons voor de gek te houden?
3: Nee, ik zit gewoon in mijn studio in Groningen.
2: Oké, want jouw baas, zeg ik even tussen aanhalingstekens, die zit daar wel, hè?
3: Die zit daar, ja, die is daar volgens mij. Ja, die is daar zeker, ja, op dit moment.
2: Is die dan aan het werken aan jullie Amerikaanse ambities? Want daar is het wel eens over gegaan de laatste tijd, hè?
3: Ja, hij doet een voorzetje en dan koppen wij hem erin.
2: Ja, we gaan het zo uiteraard over zondag hebben. Maar we hebben natuurlijk een dikke maand geleden volgens mij ook gezien dat Douwe Bob over de Amerikaanse ambities en de gesprekken in het country epicentrum Nashville, dat hij daarover had met grote platenmaatschappijen.
3: Yep.
2: Kun je daar iets over vertellen? Wat gaat dat jullie brengen?
3: Ja, wereldfaam.
2: Ja.
3: Nou ja, ik weet het niet zo goed wat het ons gaat brengen. Ik denk dat het alleen maar goed is om daar ook iets te doen. En het wordt daar opgepikt. Dus dat is iets heel moois en dat is heel bijzonder natuurlijk.
2: Ja.
3: Dat is, ja.
2: Want leef jij je droom nu ondertussen? Want volgens mij leef je al meer dan je eerst durfde te dromen, toch?
3: Ik doe eigenlijk precies wat ik had gehoopt.
2: Ja, ja. Want je wilde beroepsdrummer worden volgens mij. Dat was je droom.
3: Ja, en dat is wel gelukt.
2: Ja, maar misschien wordt het dus wel meer dan dat. Misschien wel wereldfaam, zoals je zelf zegt.
3: Ja, wie weet.
2: Ik heb
3: die dromen wel bijgesteld hoor, ondertussen. Dus dat begon met gewoon hier in Nederland. Maar nu is het natuurlijk wereldwijd.
2: Ja.
3: Die ambitie die is er zeker.
2: Knijp je jezelf als in de arm dan?
3: Ja, zeker. Elke dag.
2: Ja?
3: Ja, nee. Kijk, als je het... Kijk, ik bedoel, af en toe moet je wel even stilstaan bij wat je allemaal doet. En wat je al hebt gedaan. Maar ja, ik blijf ook gewoon een nuchtere Groninger.
2: Ja.
3: Dus we gaan gewoon verder en we zien wel wat er gebeurt. Nee, het is allemaal hartstikke leuk en hopelijk doet het wat in Amerika. En het liefst speel ik gewoon zoveel mogelijk.
2: Ja, nou Ilse de Lange, die heeft het wel eens geprobeerd. Nou, is volgens mij ook redelijk geluk, zeg ik even, als leek. Dan jullie grote vriend Waylon, daar moeten we het misschien ook nog even over hebben.
3: Daar bemoei ik me niet mee.
2: Die heeft het ook geprobeerd. Nou ja, ik weet niet of dat... Ik denk dat Ilse iets meer geslaagd dan daarin is. Maar ik noem Waylon, want die noemt zichzelf de ambassadeur van country music in Nederland. Maar Douwe is het daar niet helemaal mee eens.
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb Douwe daar niet over gesproken, dus daar kan ik geen uitspraak over doen.
2: Oké, maar jullie maken er wel grapjes onderling over, denk ik, hè, in de band.
3: Ja, natuurlijk.
2: Ja. Of had je ook graag voor Waylon willen drummen?
3: Ja, als hij goed betaalt, dan kom ik hoor.
2: Hey, dan even zondag, alle gekheid op stokje. Uitverkocht, Oosterpoort. Maakt het voor jou dan nog extra speciaal het feit dat je in Groningen staat?
3: Ja, ik zei het gisteren nog tegen iemand toevallig. We hebben Pinkpop gedaan 2 jaar geleden. En in de AFAS gespeeld. En Paradiso net nog gedaan, een tijdje terug. Maar ja, de Oosterpoort is toch wel gewoon de allerleukste zaal om te spelen voor mij.
2: Ja.
3: Dus dat is echt wel bijzonder, ja.
2: Wie komen er allemaal van je vrienden, familie en zo?
3: Bijna iedereen die ik ken, denk ik.
2: Ja, serieus?
3: Nee, er komen heel veel mensen. Ja.
2: Ja. Maar dat is toch mooi?
3: Ja, dat is leuk. En dan het is eigenlijk het leukste als je dan op het podium zit en je ziet eigenlijk niet zoveel, hè, vanaf het podium.
2: Nee.
3: Vooral die lampen schijnen gewoon in je gezicht. Maar af en toe zie je dan zo'n bekend gezicht en dat is geweldig.
2: Ja, mooi man. En leeft dat dan, kijk, voor jou is dat speciaal, maar hoe zit dat dan met je teamgenoten?
3: Nou, onze toetsenist die komt oorspronkelijk ook uit Winschoten. Dus die heeft wel een beetje hetzelfde met de Oosterpoort als wat ik heb.
2: Ja.
3: En het is altijd... op een of andere manier is het altijd de laatste van de tour, de Oosterpoort. En dan gaan we daarna natuurlijk de stad in, met z'n allen. Dus,
2: oh, ja.
3: Dus dat wordt waarschijnlijk heel gezellig weer.
2: Nou, dat belooft wat. Dus mensen die Douwe Bob, maar zeker ook Marcel Wolthof nog aan het bier willen zien in de stad, die moeten dus zondagavondjes even de kroeg in.
3: Ja, zeker. Kroeg van Klaas of zo, daar zijn we wel te vinden.
2: Oh, en dan nog even een even jammen?
3: Misschien wel.
2: Leuk man.
3: Ja, wie weet.
2: Hey, geniet van het mooiste optreden van het jaar. Maar jij zegt zelfs misschien wel mooier dan Pinkpop. Dat geeft aan hoeveel zin je erin hebt. Geniet ervan.
3: Dankjewel.
2: Oké, hoi.
3: Yo.
2: Mooi.
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: alles wat je deze dag hebt gemist in Vandaag op Noord.
1: Het Werelderfgoedcentrum staat financieel op omvallen. Afgelopen maandag werd bekend dat de provincie en de gemeente Hoogeland geen financiële steun meer leveren. Binnen 2 weken moet er een oplossing zijn voor de problemen, anders gaat het WEC het WEC failliet. Ik ga erover praten met emeritus hoogleraar en econoom Jouke van Dijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat zou u ervan vinden dan als het WEC failliet zou gaan?
2: Ja, ik zou dat heel erg jammer vinden. Het is juist de bedoeling om in onze provincie de vrije tijdseconomie te ontwikkelen. En dit zijn toch iconen die je voor hebt. Dat geldt niet alleen voor dit WEC, maar bijvoorbeeld ook voor het Forum in de stad en voor een ploegenmuseum. De toeristische sector is een beetje onderontwikkeld in onze provincie. Nou, dan moet je investeren en dan duurt het even voor het uit kan. En het zou zonde zijn als dit gebouw waar toch ook 40 miljoen in geïnvesteerd is, nou leeg komt te staan. Dat wil je toch niet?
1: Maar zou je dan te alle tijden in dat soort gebouwen en locaties moeten blijven investeren als overheid?
2: Nou, te alle tijden weet ik niet. Maar in ieder geval een aanloopperiode. Kijk, de vrije tijdsector die moet in de provincie ontwikkeld worden. Nu is het probleem van er zijn te weinig bezoekers. Ja, waarom zijn er te weinig bezoekers? Omdat er te weinig attracties zijn in de provincie. Dat is een soort kip-ei-verhaal. En dan moet je gewoon even geduld hebben. En in het begin wel even subsidiëren. Maar ook bijvoorbeeld een instelling als het Forum in de stad. Ja, dat kan ook niet draaien zonder gemeentelijke subsidie. Maar we willen het toch niet kwijt. Je moet daar wat breder naar kijken. Je moet niet alleen kijken van of het direct uit kan, maar ook wat is de maatschappelijke opbrengst.
1: Ja,
2: maar en die afwegen tegen de kosten. En niet heel direct nu zeggen van het moet onmiddellijk uit kunnen.
1: Maar een provincie en een gemeente hebben natuurlijk ook beperkt geld. En het is ook nog een keer belastinggeld. Die kunnen daar natuurlijk ook niet oneindig in een diepe put gooien.
2: Nee, zeker niet. Maar dat geldt toch ook voor het Forum in de stad. Dat kan ook niet uit. En heel veel dingen kunnen niet uit. Ik bedoel, wegen kunnen ook niet uit. Musea hebben ook subsidie nodig. Onderwijs heeft subsidie nodig. Sommige dingen vinden we belangrijk in onze samenleving. Nou, de provincie heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de vrije tijdsector te ontwikkelen. In Nijbegun is er 200 miljoen voor uitgetrokken om die sector van de grond te trekken. Nou ja, dan moet je toch dit soort dingen niet laten lopen, zou ik zeggen.
1: Ja. Je zou kunnen zeggen van ja, er komen gewoon te weinig mensen. Dus vinden mensen het niet interessant genoeg?
2: Nou, nee, maar kijk, Groningen is natuurlijk ook onbekend. Hè? Als we kijken naar onze buurprovincies. In Drenthe komen 4 keer zoveel toeristen als in Groningen. En hetzelfde geldt voor Friesland. Dat keer je niet zo in 1 keer even om. En het is nu juist de bedoeling om dat wel te doen. Dat is nadrukkelijk een speerpunt van het provinciaal beleid en ook van Nijbegun. Ja, dan moet je ook even geduld hebben. Als je nu meteen al zegt van ja, dit kan even niet uit, we houden ermee op. Want dit is een prestigeproject, zoals ik het hoorde noemen. Ja, dan moet je ook niet de ambitie hebben dat je die vrije tijdseconomie in deze provincie kunt ontwikkelen. Dan wordt het gewoon niks.
1: Ja. Vindt u dat de provincie en de gemeente Hoogeland hun besluit moeten heroverwegen?
2: Ja, en dan is er het argument van staatssteun. Nou, daar moet je inderdaad goed naar kijken. Maar als het Forum in Groningen met de exploitatie in stand kan blijven met deels subsidie van de gemeente, dan moet dat te regelen zijn. Er zijn veel meer instanties met de publieke functie waar overheidssubsidie op zit. Je moet dat wel even juridisch goed regelen. Maar dat het helemaal niet kan, dat wil er bij mij eigenlijk niet in.
1: Dank voor de toelichting. Emeritus hoogleraar en econoom Jouke van Dijk was dat.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
7: Goed voor het water.
6: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
4: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
3: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
3: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
2: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
4: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
2: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
4: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
3: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
3: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
4: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
2: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.
2: De klant tevreden, ik heb je gewoon.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingesteld.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ditje Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.